Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou verzocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

dezelfde video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Vanaf 6 uur op Radio en TV, Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio,

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een persoon is gisterochtend gevonden in het water van de Espelervaart bij Espel. En de twee mannen die vastzitten voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen zomer worden verdacht van poging tot doodslag. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, nou ja.
1: Goedemorgen.
4: Moet er wel een beetje op lachen. Nou ja, goedemorgen.
1: Of is het slechte morgen? Mag je ook zeggen?
4: Nee, het is niet slecht. Maar om nou te zeggen dat ik topfit ben? Nee, maar we gaan niet klagen. We gaan gewoon een lekkere uitzending maken.
1: Ik vind het fijn dat je er bent.
4: Dankjewel.
1: En ik vind, ik vind het ook wel weer een beetje zielig om het te zien, maar... Je zit ook net
4: oh, is
1: het
4: zo erg?
1: Nou, nee, dat niet, maar... Ja, gewoon. Nou, ik vind het goed van je.
4: Ja,
1: top.
4: Goed zo. We hebben leuke zaken voor je op deze... Wat zijn we eigenlijk? Dinsdagochtend, hè?
1: Dinsdagochtend is het, ja. Het is 6 oktober.
4: Ja, ja. Ik begin met goed nieuws. Want je kunt gewoon vanaf de richting Emmeloord, richting Lelystad, over de A6. Zwelde versmalt. Je mag een deel maar 70 km per uur. Maar ik keek gisteren op van A naar Beter. Daar stond namelijk dat de A6 toch weer was afgesloten tot 6 uur 's ochtends.
1: Dus jij ging eigenlijk een soort van, je ging en route, maar je weet niet zeker of je hier zou komen. Eigenlijk.
4: Ik was in verwarring, want je hebt dan ook de projectpagina van Rijkswaterstaat. Ja. Daar stond, nee, hij is wel open, maar inderdaad, nou ja, hè, een deel 70, want we zijn aan de weg bezig, dus alles moet over één kant.
1: Ja,
4: nou. Dus heb je versmalde rijstroken. Prima.
1: Ja, prima. Ja.
4: Dus ik dacht, ja, Rijkswaterstaat, wat is het nou? Dus het was een beetje verwarrend, maar je kunt er dus gewoon langs. Dus Kijk. Dat is fijn. Zometeen nieuws over Hogeschool Windesheim in Almere. Heeft een vooruitstrevende werkplaats. Ja, wat is dat? Nou, onze verslaggever die zocht dat uit.
1: Ja, en hoe vorstelijk wonen is het eigenlijk in een kasteel? In Den Bosch hebben ze antwoord voor de Almeerders.

0: First Aid Kit was dat met My Silver Lining bij Flevoland is Wakker. Het is 6:07.
1: Ja, Flevoland wil meer technisch talent en investeert daarom in opleidingen. Zo heeft Windesheim nu een vooruitstrevende werkplaats.
0: Die werd geopend in de Almeerse Week van de Technologie. Onze verslaggever was bij de opening van deze makerspace.
2: Een heuse technologie-reef als we hier aankomen. Een iets wat slecht getimed kruisgesprek tussen een hologram en een opleidingsmanager.
3: Je kunt ze zeker niet aan mij geven.
4: Precies, ik kan verschijnen.
2: En een robot die uiteindelijk de makerspace mag openen.
5: Maar Jolande van Veen, de opleidingsmanager van de technische opleidingen bij Windesheim, wat is dat nou, een makerspace?
6: Een makerspace is een plek waar je lekker uit het hoofd in de handen kunt gaan en kunt gaan ontwerpen, kunt slimme oplossingen kunt bedenken en die ook echt kunt gaan maken.
5: Eigenlijk een duur woord voor een werkplaats.
6: Nou, het is wel wat meer dan een werkplaats. Want een werkplaats, dan maak je alleen maar. En in onze makerspace, dan kun je ook samenwerken. Kun je je ideeën tegen anderen aanhouden. En dan lopen de mensen rond die je gaan helpen, docenten, bij het creëren van leuke oplossingen. En we hebben het ook heel hard nodig. Hè? Als we echt talent naar deze regio willen halen, dan hebben wij een plek nodig die uitstraalt dat wij staan voor techniek. Maar wat wij heel erg gemerkt hebben, is dat studenten kiezen voor onze hogeschool. Omdat die hogeschool dichtbij en betrokken is en vrij kleinschalig. Maar dan knapten ze toch een beetje af op de voorzieningen die we hadden. He, om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
5: IJsbrand is student engineering aan Windesheim.
7: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb. Je bent altijd in de dingen die je kan maken beperkt tot het materiaal wat je tot je beschikking hebt. Dus doordat we een stuk meer machines hebben, kan ik ook projecten, kan ik gewoon mijn creativiteit een stuk meer de vrije loop laten.
5: Je technische wereld wordt een stuk groter.
7: Ja, inderdaad, zegt dat wel, ja.
5: En Romy, ICT-student. Als ICT-student ben je iets minder met echt de grote machines bezig die hier staan, denk ik.
8: Ja, dat klopt zeker. Ja, wij zijn voornamelijk met de computers bezig dan echt hier in de makerspace met 3D-printers en alles.
5: En toch is de bedoeling van die makerspace dat mensen van verschillende opleidingen ook samen gaan werken. Ga jij dat hier ook doen, denk je?
8: Ja, zeker. Denk het wel. Want ik vind het juist heel erg leuk om ook hier een beetje mijn werkveld ook een beetje te gaan verbreden.
5: En in het 3D-printhok hier in de makerspace tel ik een stuk of 1, 2, 3, 4, nou 12 printers denk ik. Sam, student engineering, heb jij ze al geteld?
9: Nee, ik heb ze nog niet geteld. Er zijn inmiddels ook alweer nieuwe 3D-prints bijgekomen, die ook echt pas net op de markt zijn. En dat maakt het eigenlijk alleen maar weer leuk om eigenlijk gelijk de nieuwe technieken die ook uitkomen op de markt gelijk hier te kunnen toepassen.
5: Als nieuwe studenten hier ook binnenkomen, denk je dat het dan extra aantrekkelijk voor ze is om op Windesheim te gaan studeren? Als ze niet alleen de 3D-printers zien hier, maar überhaupt de hele makerspace hier?
9: Dat denk ik zeker al helemaal. Studenten die op zoek zijn naar een technische opleiding. Voorheen hadden we een heel klein

0: En muziek ook gemaakt zijn in de Makerspace?
1: Ja, misschien wel natuurlijk, ja. De Makerspace.
0: Ja, het verslag was van Ruben den Harder.
1: Zometeen krijg je nog het weer van Weerplaza. Ja, gaan we een beetje lekker weer krijgen vandaag? Nog het zonnetje, gaan we die nog zien? Hoor je straks naar Robbie Neville met C'est la vie.

0: Je kan je druk gaan maken, maar je kan ook gewoon denken, ja, zo is het leven. En dat denkt Robbie Neville ook. Je hoorde hem met C'est la vie.
1: Gaan we naar het weer met Donnie de Koning. Donnie, goedemorgen. Is het mooie najaarsweer bijna op?
2: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben nog maar 2 warme dagen te gaan en daarna gaat het weer toch echt wel omslaan. Maar vandaag ziet het er dus nog wel prima uit. Vanmiddag temperaturen van 19 of 20 graden met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En een zwakke tot hooguit matige wind uit westelijke richtingen. In de avond en nacht koelt het uiteindelijk nog wel aardig af naar gemiddeld een graad of 11. En dan zien we eigenlijk woensdag de laatste echt warme dag. Dan kan het 20 tot lokaal misschien zelfs wel 22 graden worden. En in de avonduren dan neemt dus vanuit het zuiden die bewolking toe en volgt uiteindelijk dus ook de nodige regenval. En vanaf donderdag dan dus een heel ander weerbeeld met temperaturen van slechts een graad of 15. En de noordwestenwind die waait ook stevig door en daardoor kan het ook echt wel fris gaan aanvoelen. Donderdag worden dus buien aangevoerd, vrijdag een meer aaneengesloten regengebied wat dan gaat passeren. En ook in het weekend zie ik toch weinig ruimte voor veel zonneschijn. Met vooral op zaterdag dan ook flink wat regen. Zondag starten we droog, maar later op de dag opnieuw toch wel flink wat buien. Dus de komende tijd kan die paraplu waarschijnlijk echt wel uit de kast.
1: Oké, Donnie, dankjewel.

0: dit moment is hij druk aan de tour in Amerika. En eind mei dan staat hij 2 avonden op rij in Amsterdam. Ik heb het over Somber. Je hoorde hem bij Flevoland is Wakker met My Body Isn't Ready.
1: Meer dan 600 woningen, veel groen en als kroonjuweel een kasteel met toren vol sociale huur. Het nieuwe plan voor Kasteel Almere moet van het gebied waar nu de ruïne staat een sprookjesachtige wijk maken.
0: Om te ontdekken of het echt ridderlijk wonen is in zo'n kasteel, ging onze verslaggever naar Den Bosch.
2: Als je kijkt, kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Dan gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, woon je ook misschien wel in een sprookje. Want als je rondloopt, heb je. Want het is niet alleen het kasteel wat ontworpen is. Dat is ook het landschap. Dat hoort er allemaal bij.
3: Sprookjesachtig dus. De Bossenwijk Haverlei staat vol met verschillende kasteelbuurten. Compleet met torens, stadsmuur en kantelen. De nieuwe woonwijken zijn ontwikkeld door een van de beoogde eigenaren van Kasteel Almere. We krijgen een rondleiding van Frans van den Bomen, directeur projecten bij BPD Ontwikkeling.
2: Je kan hier zien 9 kastelen, een slot, een dorp, in totaal 1100 woningen. En die kastelen hebben ieder hun eigen identiteit. Dus er zijn verschillende architecten die zo'n kasteel ontworpen hebben. Dit is Kasteel Oeverhuizen. Dat is het laatste kasteel wat er gerealiseerd is. En als je daar in de verte kijkt, dan zie je kasteel Heesterburg. Dat is het ene laatste kasteel.
3: Of het ook echt zo sprookjesachtig wonen is in de kastelen, weet Marta. Sinds de opening in 2023 woont ze samen met haar kasteelheer Hans in het nieuwste kasteel. Waar ze de toch wel idyllische Noordertoren van het slot bewaken.
4: Ja, dat zeggen er wel meer. Maar dat, zo voelen wij het ook wel hoor. Door de rust en de natuur. Ja, zoals onder gaan de zon en straks met de herfst worden de blaadjes weer anders. De beestjes die langskomen van hertjes, een heleboel konijntjes.
3: U bent kasteeldame?
4: Een jongvrouw noemen we ons. Ja. Dat is zo een keer naar voren gekomen, ja.
3: Het eerste bossenkasteel werd in 2002 gebouwd en moest voorkomen dat ouderen en gezinnen wegtrekken uit de stad. In een historische stad als Den Bosch misstaan kastelen natuurlijk helemaal niet, maar hoe maak je zo'n kasteel dan bewoonbaar en ridderlijk tegelijk, zonder dat je er een koninklijk fortuin voor moet neerleggen?
2: Nou ja, daar moet je wel rekening mee houden. Want een van de grote opgaven die je ook altijd hebt, is van hoe hou je het betaalbaar? Dat kan je doen door op een slimme manier bijvoorbeeld te detailleren. Dat het ook op een eenvoudige manier te bouwen is, maar dat je toch dit kasteel krijgt. En dan kan je zien, in sommige gevallen zie je op plekken waar het moet, zijn de kastelen, kan je er doorheen kijken, maar op andere plekken kan je er niet doorheen kijken. Maar we suggereren het wel door een stukje terugliggend metselwerk. En dat is dan weer goedkoper om te maken.
3: We hadden het eerder ook al over Almere, die willen een kasteel gaan bouwen ook. Daar zijn jullie ook bij betrokken.
2: Ja.
3: Denken jullie dat het als inspiratie geldt ook? Heeft de gemeente Almere bijvoorbeeld contact met jullie opgenomen?
2: Ja, zeker. Laat ik zo zeggen, BPD als ontwikkelaar, maar ook met de gemeente en de betrokken ontwerpers. Die zijn een ronde gaan doen door Nederland. En ze zijn ook hier geweest, bij Haverlei. En Sjoerd Soeters, de architect, heeft dan ook het hele concept eigenlijk toegelicht en rondgeleid. Dus ze zijn hier geweest om inspiratie op te doen. En te kijken, ook om te leren wat is hier goed gegaan en wat is minder goed gegaan.
3: En ondertussen zijn de slotbewoners erg te spreken over de ridderlijke buurt.
4: Ja, bevalt heel goed. Ik zit zelf in de evenementencommissie. Dus omdat er veel jongeren komen, straks heb je Halloween. Dus dan loop ik weer als een heks rond en met snoepjes en alles. We hebben barbecues met z'n allen 1 keer per jaar. En dat is gewoon heel leuk om elkaar te leren kennen.
3: De kastelen in Den Bosch kunnen dus als inspiratie dienen voor een nieuw slot in Almere. En hij geeft ook een belangrijke les mee om het ook bij de Almeerse ruïne zo sprookjesachtig te maken.
2: Alleen een gebouw van een kasteel, daar red je het niet mee. Als je dat zegt, ik wil hier alleen een kasteel zetten en de rest, ja, ook in Almere gaat dat niet lukken. Ook al is daar een grote woningbehoefte, dan denk ik dat je ook daar problemen krijgt. Je wil uiteindelijk dat mensen gewoon een fijne plek hebben waar ze kunnen wonen, maar waar ze ook kunnen recreëren. En kunnen spelen of andere soort dingen. Daar moet je over nadenken.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit daarin?
1: Dan hebben we het over koekhuisjes.
0: Koekhuisjes?
1: Ja, je kan van alles bij mensen aan huis kopen. Of krijgen.
0: Maar ook koekjes.
1: Lekker hè?

0: Nou, over een paar dagen dan sta ik ook daar in Parijs.
1: Echt?
0: Ja, ik ga naar Celine Dion.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Ja. Oh. Ja, dus dan gaan we eerst daarheen en dan zaterdag gaan we natuurlijk even bij de Eiffeltoren kijken. Misschien even naar het Louvre.
1: Ja, zeker. Ben je eerder in Parijs geweest of niet?
0: Ja, wel zo eerder, maar dus niet naar het Louvre geweest. Dus dat is eigenlijk wel iets wat op mijn lijstje staat.
1: Ja, is wel een aanrader, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: De berichten buiten de provincie.
1: Ja, we gaan eerst naar Groningen. De Eemshaven daar dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp van de machinekamer, zegt de brandweer.
2: Het schip was aan het varen, dan ging de haven binnen. En toen, toen ontdekte men dat er water naar binnen liep. Het gaat om een, wat ik begrepen heb, om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft. Maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
1: Nou, duikers wisten het gat dicht te maken en daarmee was het gevaar geweken. Hoe dat gat kon ontstaan, dat is nog niet bekend.
0: Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
3: Dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
0: In sommige steden is er speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar die zijn er volgens de onderzoekers dus niet genoeg. Bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen vaak ver reizen.
1: Koekhuisjes aan huis worden steeds populairder. Dat zijn van die huisjes op de oprit waarin mensen hun zelfgemaakte koekjes kunnen verkopen. Ja, ik moet eigenlijk meteen aan Hans en Grietje denken.
0: Maar... Dat is een koekhuis inderdaad. Ja.
1: Bij Whitney Fransen uit Roermond is dat behoorlijk uit de hand gelopen. Wat begon met een klein kastje is inmiddels goed voor zo'n 200 koeken per dag. Dat is een heuse dagtaak.
4: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf, ik bak het. Ik vul het, ik maak de etiketten zelf, die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
1: Ongelooflijk, 200 koeken per dag.
0: Het is een soort bakker geworden.
1: Je zou er speciaal voor naar Roermond gaan.
0: Ja, nou, de manier krijg je het nog drukker.
1: Ja, dat is waar. Ja, nou, misschien kan Winnie er een paar deze kant op sturen.
0: Graag.
1: Dat is wel zo efficiënt. Ja. Dan denk je, gaat dat dan goed, hè? Mensen, ja, dat hoor je toch ook wel, dat mensen dan stiekem wat meenemen, niet betalen. Nee, dat is volgens haar nog nooit gebeurd.
0: Oh, kijk.
1: Nou, mooi. Eerlijke mensen daar.
0: Dan nog even naar de sport. De Belgische Rode Duivels hielden gisteravond lang stand tegen Frankrijk. Maar uiteindelijk verloren ze in Parijs met maar liefst 4-1. Frankrijk sloeg in het laatste kwartier hard toe, vertelt commentator Mark Klootstra.
5: Toen de A-spelers er weer in kwamen, want het is ook wel lekker hoor, als je Cherki en Olise kan brengen. En ook nog eens Doué daarna, want hij maakte gelijk een kwartier voor tijd. Ja, dan komen er wel een paar klasbakken bij. En die klasbakken werden België te veel. Uiteindelijk scoort Doué, Cherki en als laatste het toetje. Twee doelpunten van Olise en eindigt het in 4-1 voor Frankrijk.
0: En ik bedoel commentator Mark Kloostra. Ik zei iets verkeerds. Sorry.
1: Ik vond het wel grappig eigenlijk.
0: Ja, snap ik. Ja. Ik zei het heel overtuigend. Het was voor bondscoach Van Bommel improviseren met de basisopstelling van de Rode Duivels. Omdat hij in Parijs geen beroep kon doen op de geschorste Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans. En dat sprak ik wel goed uit.
1: Ja, geen Tielemans.
0: Geen Tielemans. Dat is over een overzicht van de berichten buiten de provincie.
6: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een persoon is gisterochtend gevonden in het water van de Espelevaart naast de Tollebekerweg bij Espel. Volgens een 112-verslaggever is het slachtoffer nog gereanimeerd, maar is hij of zij ter plaatse overleden. Rond 11:15 ochtends werd de persoon gevonden. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. De politie liet gistermiddag weten onderzoek te doen en verwacht in de loop van vandaag met meer informatie te kunnen komen. De twee mannen die vastzitten voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen zomer worden door justitie verdacht van poging tot doodslag. Het gaat om een Emmeloorde van 26 en een man van 23 uit Kreil. Een voorarrest is met 14 dagen verlengd. Tijdens een zomerfeest in augustus werd een zwaargewonde man gevonden op de Lange Nering. De politie denkt nu dat hij niet daar, maar op een andere locatie is neergestoken. De aanleiding is nog altijd onbekend. De Lelystadse moeder, die in 2020 haar baby doodde met GHB, wil af van haar TBS-maatregel. De 30-jarige vrouw koopt met een nieuwe drugsverslaving en wil zich laten behandelen in een buitenlandse kliniek. Zolang ze onder justitie valt, is dat niet mogelijk. Zowel de reclassering als het Openbaar Ministerie vinden dat de TBS kan stoppen, omdat de kans op herhaling klein is. Wel zijn er zorgen over haar nieuwe relatie. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Een crowdfunding voor een speciaal wolvenhek bij de schaperie in Almere Haven heeft bijna 10.000 euro opgebracht. Eigenaresse Hetty van Riesen is blij met het bedrag. Het hek is volgens haar bittere noodzaak.
8: Je moet iets doen en we zijn eerst begonnen met een omheining van 1,80 meter. Nou, het blijkt in de buurprovincies dat ze daar toch gewoon doorheen komen. En toen was het een keus. Of we gaan stoppen met de schaperie of we gaan crowdfunden.
0: Uit angst voor de wolf werden er begin dit jaar al geen lammetjes meer gefokt. En door de donaties en 1000 euro eigen inleg kan het hek nu geplaatst worden. Zometeen hoor je in Flevoland is Wakker er meer over.
9: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict te raken met Rusland. Daarvoor waarschuwt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. En Schiedam doet bodemonderzoek in een tweede park na de dood van een hond. Afgelopen tijd gingen al 5 honden dood. Die waren uitgelaten in park De Plantage. Er is nu ook een 6e hond dood gegaan die alleen in het Beatrixpark.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend starten we de dag lokaal nog met wat mist, maar die lost uiteindelijk wel snel op. En dan hebben we in de middag te maken met een afwisseling van wolkenvelden en zo af en toe wat zonneschijn. Het wordt daarbij warm voor de tijd van het jaar met maxima van maar liefst 19 of 20 graden. En erbij staat een zwakke tot matige westenwind. Ook woensdag wordt nog een warme dag met opnieuw een graad of 20, maar woensdagavond volgt vanuit het zuidwesten regen en dat luidt een weersverandering in. Want vanaf donderdag moeten we het doen met maxima van slechts een graad of 15 en trekken regelmatig buien over.
11: Goedemorgen, Flevoland is wakker

0: Fleetwood Mac was dat bij Flevoland is Wakker met Hold Me.
1: Hoe bescherm je je schapen tegen de wolf? Eigenaresse Hetty van Riesen van veehouderij De Schaperie in Almerehaven. Nou, die hoeft er nou niet heel lang over na te denken.
0: Ze begon een crowdfunding voor een hek. En dat staat er nu. Een verslag van Raoul Kuipers.
2: Nou, dat hek ziet er ontzettend stevig uit. Het is echt een degelijke constructie van dikke houten palen. Met dik staal ertussen, wat er ook weer bovenuit steekt. Het gaat een stukje de grond in, heb ik begrepen. Dus de wolf heeft hier geen schijn van kans, denk ik.
3: Op zich heb ik het idee dat iedereen nog een soort van aan het pionieren is. Want dat wat je bouwt, blijkt op het volgende moment gewoon weer helemaal niet wolfwerend te zijn. Maar je moet iets doen. En we zijn eerst begonnen met een omheining van 1,80 meter. Nou, het blijkt in de buurprovincies dat ze daar toch gewoon doorheen komen. En toen was het een keus. Of we gaan stoppen met de schaperie, of we gaan crowdfunden en we gaan een buitenkooi voor ze maken. En we hebben getracht door de betonmat de grond in te doen. We hebben getracht door een overlap te maken, waardoor het springen voor de wolf moeilijk wordt. En wat we gedaan hebben, dat we een diervriendelijke manier gekozen hebben. Hè. Dit zijn Zwitserse Walliser zwartsnazen. Leven hoog in de bergen. En met deze temperatuur hebben ze het helemaal niet fijn. Laat staan dat het gewoon zomeravond is. Dan kan je ze niet in een stal zetten, vind ik. En dus ik wil een open kooi voor ze. En het komt misschien mede doordat ik vind dat zij zo'n bijzondere bijdrage leveren aan het bezoek wat bij ons komt. En dan denk ik, je verdient het ook om goed beschermd. Elk dier verdient dat, maar mijn dieren ook natuurlijk. Dus vandaar dat we een kooi gemaakt hebben. We zijn een kleine €1000 verwijderd van het streefbedrag van €10.000... Ongelooflijk mooi dat zoveel mensen ons geholpen hebben. Natuurlijk een mega bedrag. Maar we hebben zelf haast nog zo'nzelfde soort bedrag ingelegd. Dus dacht ik, het laatste stukje van de crowdfunding. Dat gaan we toch nog een keer proberen. Noortje, kom maar deze kant. Kom maar. Ja, 1, 2, 3, 4.
2: Dan doen we nog even tot slot een test. Stel, er komt nu een wolf. Wat dan?
3: Dan gaan we heel snel de deuren sluiten. Dan daar staat Lotje. Lotje staat goed.
2: Er gaat nu een schuifdeur dicht.
3: En kom verder. Dan kan ook deze deur dicht. Even Lotje, doe je kontje om. Kijk, en dan gaat deze dicht. En dan zitten zij in een dichte kooi, maar wel in de open lucht. Hij is gewoon open.
2: Ja, dus open, maar toch afgesloten. Nou, het is toch fijn als er nu een wolf was geweest. Dan is Lotje hier gered.
0: Ja, Lotje ligt wel altijd dwars.
1: Ja, ben je van Lotje getikt dan?
0: Hetty van Riesen was dat van De Schaperie in Almere.

0: Cameron Whitcomb was dat met Kingdom of Fear. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin, Jolien?
1: Een gouden televizier oeuvre ring. Die wordt niet heel vaak uitgereikt.
0: Nee.
1: Maar die gaat naar een... wat zou ik zeggen? Een man met wel heel veel televisieervaring en kennis. Wie dat dan is, dat hoor je zometeen na de muziek van Rondé.

0: Grondé was dat met Why Do You Care? Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, in Langs de Lijn en Omstreek ging het over de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Volgende week donderdag in Alkmaar. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten besloot dat er geen Israëlische uitsupporters van de club in het AFAS-stadion mogen zitten. Maar daar is een deel van de gemeenteraad het niet mee eens. Verslaggever Frank Veenhof die was bij het spoeddebat daarover en vertelt wat de overweging is van de burgemeester.
2: Signalen die ze nu hier in Alkmaar hebben vanuit de driehoek, ja, die zijn veel groter dan ze toen waren voor Ajax Maccabi. Dus ja, dat durven ze op dit moment gewoon niet aan. En ze zeggen ook kleine gebeurtenissen hebben daar geleid tot escalatie. En dat is waar we nu zorgen over hebben, zegt Schouten. Dus het gaat niet zozeer om die supporters die daar vandaan komen, maar ook de demonstraties en de geluiden die hier op gang komen van bijvoorbeeld pro-Palestina aanhangers. En die waren hier bijvoorbeeld ook vanavond in het gemeentehuis. Nou, die kwamen met gezang aan. Er was veel politie op de been hier. Nou, dat is dat allemaal verder rustig verlopen. Die zijn rustig gewoon op de publieke tribune gaan zitten. Maar ja, je kan je voorstellen dat de burgemeester het niet aandoet.
1: De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zou druk hebben uitgeoefend op Alkmaar vanwege de eerdere rellen rond de voetbalwedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in Amsterdam.
2: Wel het gevoel wat hier in Alkmaar leeft, dat Amsterdam een dikke vinger in de pap heeft gehad. Maar Schouten zegt ook, ik moet meewegen, die supporters kan ik niet verplichten om hier een hotel in Alkmaar te nemen. Dus die supporters, 950 stuk zouden er zijn, ja, die kunnen ook in Amsterdam gaan zitten. En dan heb je dus weer hele kleine groepjes die elkaar zouden kunnen opzoeken. En er zijn dus ook signalen dat die Israëlische supporters wraak willen gaan halen over wat er 2 jaar geleden is gebeurd. Dat afwegende en plussen en minnen komt tot de conclusie dat die supporters hier gewoon niet welkom zijn over 10 dagen.
0: In Nieuwsuur ging het over seksadvertentiesites waar ook minderjarigen worden aangeboden en die daarna worden misbruikt. JA21 en de ChristenUnie dienen vandaag een wetsamendement in dat de websites moet verplichten meer te doen tegen dit probleem. Samirke Leers, hoofd van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel, vertelde om hoeveel minderjarigen het gaat.
3: In 2018 zijn er eigenlijk afspraken gemaakt omdat we toen al wisten, dit gaat niet goed. De Valkenburgse zedenzaak, dat slachtoffer werd 12 jaar geleden begin oktober uitgebuit. In 2018 kwamen er dan afspraken. Ja, die worden gewoon niet nageleefd. En vanaf 2021 worden er al moties ingediend. De eerste was van een VVD-Kamerlid. Die vroeg, kom nou met een wettelijke verplichting dat deze seksadvertentie hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En al die jaren is dat nog niet gebeurd. En nu eindelijk is de Kamer ook met een amendement gekomen nadat hun moties niet worden uitgevoerd.
0: 8 jaar geleden werden hier al afspraken over gemaakt met de grootste sites door het OM en de politie. Maar er is nog te weinig veranderd, vindt Colliers.
3: We weten dat er ongeveer jaarlijks 5000 slachtoffers zijn van mensenhandel in Nederland. En de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zegt, de minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting, want daar gaat het dan over, dat is een van de grootste groepen. Tegelijkertijd ook een van de minst zichtbare groepen. En daarom is dit probleem ook zo urgent, want ze zijn wel zichtbaar. Als je kijkt op rechtspraak.nl en seksadvertentie website intikt samen met Mensenhandel.
1: En dan gaan we naar Pauw en de Wit. Daar was Joop van der Ende omdat hij een gouden televisier oeuvrering krijgt. Het 75-jarig televisiejubileum is de aanleiding om hem te onderscheiden met deze prijs, die pas 5 keer eerder is uitgereikt. Joop van der Ende vertelde dat hij ontroerd is.
4: Moet je voorstellen dat je, dat waar je een groot deel van je leven gewerkt hebt, wat voorbij is, 15 jaar daarna, 20 jaar daarna, en dat mensen dan je nog eren, herinneren. Dat vond ik fijn, ja.
1: 2 jaar geleden won collega en vriend André van Duin. En hij vertelde waarom Joop van den Ende de prijs verdient.
5: Zo makkelijk het is niet makkelijk wat je staat te doen. Je moet opletten en je moet inderdaad luisteren waar, je denkt, waar de lach zit en waar de lach niet zit. En ja, Joop heeft een neus voor talent. En heeft een belangstelling voor mensen. Hij kan mensen goed doorgronden. En een mateloos vertrouwen in zichzelf.
3: Ja,
5: dat moet je ook hebben. Je moet er zelf van overtuigd zijn.
1: Ja, als je er zelf niet in gelooft, dan wordt het ook niks natuurlijk.
0: Nee, je moet jezelf in die zin natuurlijk wel verkopen. Ja.
1: Zeker. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat zo voelen wij het ook wel hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een persoon is gisterochtend gevonden in het water van de Espelenvaart bij Espel. En de twee mannen die vastzitten voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen zomer worden verdacht van poging tot doodslag. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
12: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
11: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
13: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
11: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Er is wat vertraging op de A6, Emmeloord Lelystad. Dat is tussen Emmeloord West en de afrit Zwifterband. Ben je een minuut of 5 langer onderweg. De A28, Zwolle Amersfoort, tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. Bijna een kwartier oponthoud en zo'n 5 minuten vertraging op de N305 Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Flitsers, er is er een gemeld op de A6 bij Lelystad in de richting van Muiderberg, 62,2. En de N307 bij Dronten in beide richtingen bij 105,3. En zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over Hogeschool Windesheim in Almere. Heeft een vooruitstrevende werkplaats. Nou, onze verslaggever was bij de opening.
9: En hoe vorstelijk wonen is het in het kasteel? In Den Bosch hebben ze het antwoord voor de Almeerders.
14: ik heen. Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
15: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
16: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
17: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
18: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
24: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: De moderne vorm van gospel. Je hoorde Mary Mary met Shackles bij Flevoland is wakker.
1: Flevoland wil meer technisch talent en investeert daarom in opleidingen. Zo heeft Windesheim nu een vooruitstrevende werkplaats.
0: Die werd geopend in de Almeerse Week van de Technologie. Onze verslaggever was bij de opening van deze makerspace.
2: Een heuse technologie-reef als we hier aankomen. Een iets wat slecht getimed kruisgesprek tussen een hologram en een opleidingsmanager.
3: Je kunt hem zeker niet aan mij geven.
4: Precies, ik kan verschijnen.
2: En een robot die uiteindelijk de makerspace mag openen.
5: Maar Jolande van Veen, de opleidingsmanager van de technische opleidingen bij Windesheim. Wat is dat nou, een makerspace?
6: Een makerspace is een plek waar je lekker uit het hoofd in de handen kunt gaan en kunt gaan ontwerpen, kunt slimme oplossingen kunt bedenken en die ook echt kunt gaan maken.
5: Eigenlijk een duur woord voor een werkplaats.
6: Nou, het is wel wat meer dan een werkplaats. Want een werkplaats, dan maak je alleen maar. En in onze makerspace, dan kun je ook samenwerken. Kun je je ideeën tegen anderen aanhouden. En dan lopen de mensen rond die je gaan helpen, docenten, bij het creëren van leuke oplossingen. En we hebben het ook heel hard nodig. Hè? Als we echt talent naar deze regio willen halen, dan hebben wij een plek nodig die uitstraalt dat wij staan voor techniek. Maar wat wij heel erg gemerkt hebben, is dat studenten kiezen voor onze hogeschool, omdat de hogeschool dichtbij en betrokken is en vrij kleinschalig. Maar dan knapten ze toch een beetje af op de voorzieningen die we hadden. He, om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
5: IJsbrand is student engineering aan Windesheim.
7: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb. Je bent altijd in de dingen die je kan maken beperkt tot het materiaal wat je tot je beschikking hebt. Dus doordat we een stuk meer machines hebben, kan ik ook projecten, kan ik gewoon mijn creativiteit een stuk meer de vrije loop laten.
5: Je technische wereld wordt een stuk groter.
7: Ja, inderdaad, zeg dat wel, ja.
5: En Romy, ICT-student. Als ICT-student ben je iets minder met echte grote machines bezig die hier staan, denk ik.
8: Ja, dat klopt zeker. Ja, we zijn voornamelijk met computers bezig dan echt hier in de makerspace met 3D-printers en alles.
5: En toch is de bedoeling van die makerspace dat mensen van verschillende opleidingen ook samen gaan werken. Ga jij dat hier ook doen, denk je?
8: Ja, zeker. Denk het wel. Want ik vind het juist heel erg leuk

0: eigenlijk alleen maar weer leuk om eigenlijk gelijk de nieuwe technieken die ook uitkomen op de markt gelijk hier te kunnen toepassen.
1: Als nieuwe studenten hier ook binnenkomen, denk je dat het dan extra aantrekkelijk voor ze is om op Windesheim te gaan studeren? Als ze niet alleen de 3D-printers zien hier, maar überhaupt de hele makerspace hier?
0: Dat denk ik zeker al helemaal. Studenten die op zoek zijn naar een technische opleiding. Voorheen hadden we een heel klein werkplaatje, zeg maar, waar eigenlijk vrij weinig gedaan kon worden. En als je ziet wat daar nu naartoe gegroeid is, met wat voor techniek we kunnen behandelen hier. Ook met metaalbewerking, met houtbewerking, dat soort dingen. Dat is echt wel een grote stap ten opzichte van waar we vandaan komen.
2: Verslag was van Ruben den Harder.
3: Zometeen krijg je nog het weer van Weerplaza. Ja, gaan we nog een beetje... Ja, hebben we de paraplu nodig misschien?
2: Nou, ik hoop het voorlopig nog niet eigenlijk.
3: Dat denk ik ook niet.
2: Dan gewoon nog wel even lekker genieten in de zon.
3: Oh, het was lekker. Ik heb een lekker koffietje gedaan in de zon. Het was heerlijk. Je hoort het zo na Ella Langley.

0: Baantje al in Texas als je dit hoort?
1: Nou, weet je wat ik jammer vind? Zij heeft zoveel meer mooie muziek gemaakt. Eigenlijk zouden we ze wat kunnen variëren misschien.
0: Ja, eigenlijk wel. Zullen wij zo eens even in haar album gaan duiken? Ja. Misschien kan ik bij Flevoland Muziek dat nog wel een leuke variatie draaien van haar.
1: Goeie. Ze heeft ook mooie duetten bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dat is een goeie. We gaan eens even naar het weer. Dat doen we met Jeroen Elferink. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oh, ik wil nog wel een graadje of 20 zonnetje erbij. Gaat dat voor de komende dagen nog lukken?
2: Dat gaat nog wel deels lukken, maar het weerbeeld is al wel wat minder mooi dan de voorgaande dagen. Dat merken we deze ochtend al, want er komt wat meer bewolking voor.

0: lokaal ook nog een klein beetje mist. En ja, in de loop van de ochtend trekt dat wel een beetje op. Maar ja, het blijft vandaag toch wel wat bewolkter dan de voorgaande dagen. De temperaturen die toch nog oplopen naar 20 graden.
1: Oh, nou, dat is toch positief. Maar je zegt het weerbeeld is al aan het veranderen. Dus wat zegt dat over de dagen daarna dan?
0: Nou, vanmiddag zou ook lokaal zelfs nog een buitje kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En morgen, ja, dan gaat de temperatuur toch nog wel een graadje omhoog. 2 graden zelfs. 22 graden kan het worden in Lelystad of in Almere. Daarbij is de wind al wel gedraaid naar het noordwesten. En in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En dat betekent toch een weersverandering. Want vanaf donderdag is het met 14 graden toch echt een heel stuk koeler. Veel buien die over de provincie heen trekken. Misschien ook om het onweer. En de dagen daarna is het gewoon volop herfst met 14 of 15 graden. En af en toe regen en buien.
1: Oké, okay. Nou echt herfstweer dan, toch?
0: Ja, eigenlijk vrij normaal voor oktober.
1: Ja, ja, vind ik wel lekker.
0: Ja, nee, ik ook. Lekker een kleedje over de bank. En, ja, kaars erbij.
1: Oh, doe maar. Je pakt meteen helemaal uit. Hé, hey, Jeroen, dankjewel, hè.
0: Doei, doei.
1: Gaan we door met het nieuws. Meer dan 600 woningen, veel groen en als kroonjuweel een kasteel met toren vol sociale huur. Het nieuwe plan voor Kasteel Almere moet van het gebied waar nu de ruïne staat een sprookjesachtige wijk maken.
2: Om te ontdekken of het echt ridderlijk wonen is in zo'n kasteel, ging onze verslaggever naar Den Bosch.
3: Als je kijkt, ja, kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje. Want als je rondloopt, heb je. Want het is niet alleen het kasteel wat ontworpen is, hè, dat is ook het landschap. Dat hoort er allemaal bij.
4: Sprookjesachtig dus. De Bossenwijk Haverlei staat vol met verschillende kasteelbuurten. Compleet met torens, stadsmuur en kantelen. De nieuwe woonwijken zijn ontwikkeld door één van de beoogde eigenaren van Kasteel Almere. We krijgen een rondleiding van Frans van den Bomen, directeur projecten bij BPD Ontwikkeling.
3: Je kan hier zien 9 kastelen, een slot, een dorp, in totaal 1100 woningen. En die kastelen hebben ieder hun eigen identiteit. Dus er zijn verschillende architecten die zo'n kasteel ontworpen hebben. Dit is kasteel Oeverhuizen. Dat is het laatste kasteel wat gerealiseerd is. En als je daar in de verte kijkt, dan zie je kasteel Heesterburg. Dat is het ene laatste kasteel.
4: Of het ook echt zo sprookjesachtig wonen is in de kastelen, weet Marta. Sinds de opening in 2023 woont ze samen met haar kasteelheer Hans in het nieuwste kasteel. Waar ze de toch wel idyllische noordertoren van het slot bewaken.
5: Ja, dat zeggen er wel meer. Maar dat, zo voelen wij het ook wel, hoor. Door de rust en de natuur. En ja, zoals de ondergaande zon en straks met de herfst, dan worden de blaadjes weer anders. De beestjes die langskomen van hertjes, een heleboel konijntjes.
2: U bent kasteeldame?
5: Een jongvrouw noemen we.
2: Jongvrouw?
5: Ja. Dat is zo een keer naar voren gekomen, ja.
4: Het eerste bossenkasteel werd in 2002 gebouwd en moest voorkomen dat ouderen en gezinnen wegtrekken uit de stad. In een historische stad als Den Bosch misstaan kastelen natuurlijk helemaal niet, maar hoe maak je zo'n kasteel dan bewoonbaar en ridderlijk tegelijk, zonder dat je er een koninklijk fortuin voor moet neerleggen?
3: Nou ja, daar moet je wel rekening mee houden. Want een van de grote opgaven die je ook altijd hebt, is van hoe hou je het betaalbaar? Dat kan je doen door op een slimme manier bijvoorbeeld te detailleren. Dat het ook op een eenvoudige manier te bouwen is, maar dat je toch dit kasteel krijgt. En dan kan je zien, in sommige gevallen zie je op plekken waar het moet, zijn de kantoren. Kan je er doorheen kijken, maar op andere plekken kan je er niet doorheen kijken. Maar we suggereren het wel door een stukje terugliggend metselwerk. En dat is dan weer goedkoper om te maken.
2: We hadden het eerder ook al over Almere, die willen een kasteel gaan bouwen ook. Daar zijn jullie ook bij betrokken.
3: Ja.
2: Denken jullie dat het als inspiratie geldt ook? Heeft de gemeente Almere bijvoorbeeld contact met jullie opgenomen?
3: Ja, zeker. Laat ik zo zeggen, BPD als ontwikkelaar, maar ook met de gemeente en de betrokken ontwerpers. Die zijn een ronde gaan doen door Nederland. En ze zijn ook hier geweest, bij Haverlei. En Sjoerd Soeters, de architect, heeft dan ook het hele concept eigenlijk toegelicht en rondgeleid. Dus ze zijn hier geweest om inspiratie op te doen. En te kijken, ook om te leren wat is hier goed gegaan en wat is minder goed gegaan.
4: En ondertussen zijn de slotbewoners erg te spreken over de ridderlijke buurt.
5: Ja, bevalt heel goed. Ik zit zelf in de evenementencommissie. Dus omdat er veel jongeren komen, straks heb je Halloween. Dus dan loop ik weer als een heks rond en met snoepjes en alles. We hebben barbecues met z'n allen één keer per jaar. En dat is gewoon heel leuk om elkaar te leren kennen.
4: De kastelen in Den Bosch kunnen dus als inspiratie dienen voor een nieuw slot in Almere. En hij geeft ook een belangrijke les mee om het ook bij de Almeerse ruïne zo sprookjesachtig te maken.
3: Alleen een gebouw van een kasteel, daar red je het niet mee. Als je dat zegt, ik wil hier alleen een kasteel zetten en de rest, ja, ook in Almere gaat dat niet lukken. Ook al is daar een grote woningbehoefte, dan denk ik dat je ook daar problemen krijgt. Je wil uiteindelijk dat mensen gewoon een fijne plek hebben waar ze kunnen wonen, maar waar ze ook kunnen recreëren en kunnen spelen of andere soort dingen. Daar moet je over nadenken.
1: Nou, dus ridderspelen.
6: Nou, inderdaad.
1: En ja. Mensen met een deurbel iets van Ivanhoe, dat zoiets, toch?
6: Dat je, ja, dat vind ik wel een goed idee.
1: Al gaat het denk ik ook alweer heel snel vervelen.
6: Nou, jij moet in de inspiratiecommissie, ik hoor het nu al.
1: ja, ze kunnen mij bellen, ja hoor.

0: Portugal the Man was dat met Feel It Still. De berichten buiten de provincie.
1: Ja, er zijn de afgelopen jaren heel veel bushaltes weggehaald. Het gaat om 1100 bushaltes in de afgelopen 6 jaar. Vooral in Drenthe en Groningen. Maar ook in Drimmelen balen ze behoorlijk dat ze geen bushalte meer hebben om de hoek.
2: Ja, jammer. Scholieren moeten toch ook naar school kunnen?
3: Een slechte ontwikkeling, zeker voor mensen van onze leeftijd. Die hebben toch wel het openbaar vervoer nodig.
4: We rijden niet meer door alle wijken of door alle dorpen heen, maar we rijden er langs af, zodat we sneller op plaats van bestemming kunnen zijn.
5: Hoe ver lopen voor de, naar het dichtstbijzijnde bushalte waar je nog straks nog wel gebruik van kan maken?
6: Een minuutje of 10 voor mij. En dan voor een, iemand die wat minder kan lopen, is het toch 5 minuten langer. Dat vind ik niet juist.
0: Ja, we skippen 5 dorpen, want we zijn weer bij ons
1: uitgegeven. We zijn weer op de plaats van bestemming.
0: Ja.
1: Ja, dat is logisch als je alle haltes overslaat. Volgens mij was dat de chauffeur. Maar
0: ja.
1: Sorry, ik moest er heel erg om lachen. Ik vond het wel grappig. Ja, dat is wel heel efficiënt.
0: Nou, zeker.
1: Ja.
0: Maar niet helemaal reizigersgericht.
1: Nee, totaal niet. Ja, we gaan wel van A naar Z. Ja, tussendoor stoppen we nergens, maar het gaat lekker snel.
0: Klopt, ja. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp van in een machinekamer, zegt de brandweer.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen ontdekte men dat de water naar binnen liep. Het gaat om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft. Maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
0: Duikers wisten het gat te dichten en daarmee was het gevaar geweken. Hoe het gat kon ontstaan is niet bekend.
1: Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
8: Dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is of hoe de lessen er precies uitzien.
1: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar die zijn er volgens de onderzoekers niet voldoende. Bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen vaak ver reizen. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
9: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
10: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een persoon is gisterochtend gevonden in het water van de Espelevaart naast de Tollebekerweg bij Espel. Volgens een 112-verslaggever is het slachtoffer nog gereanimeerd, maar is hij of zij ter plaatse overleden. Rond 10:45 ochtends werd de persoon gevonden. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. De politie liet gistermiddag weten onderzoek te doen en verwacht in de loop van vandaag met meer informatie te kunnen komen. De twee mannen die vastzitten voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen zomer worden door justitie verdacht van poging tot doodslag. Het gaat om een Emmeloorder van 26 en een man van 23 uit Kreil. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd. Tijdens een zomerfeest in augustus werd een zwaargewonde man gevonden op de Lange Nering. De politie denkt nu dat hij niet daar, maar op een andere locatie is neergestoken. De aanleiding is nog altijd onbekend. De Lelystadse moeder, die in 2020 haar baby doodde met GHB, wil af van haar TBS-maatregel. De 30-jarige vrouw kwam met een nieuwe drugsverslaving en wil zich laten behandelen in een buitenlandse kliniek. Maar zolang ze onder justitie valt, is dat niet mogelijk. Zowel de reclassering als het Openbaar Ministerie vinden dat de TBS kan stoppen, omdat de kans op herhaling klein is. En wel zijn er zorgen over haar nieuwe relatie. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Een crowdfunding voor een speciaal wolvenhek bij de schaperie in Almere Haven heeft bijna 10.000 euro opgebracht. Eigenaresse Hetty van Riesen is blij met het bedrag. Het hek is volgens haar noodzaak.
19: Je moet iets doen en we zijn eerst begonnen met een omheining van 1,80 meter. Nou, het blijkt in de buurprovincies dat ze daar toch gewoon doorheen komen. En toen was het een keus. Of we gaan stoppen met de schaperie of we gaan crowdfunden.
0: Uit angst voor de wolf werden er begin dit jaar al geen lammetjes meer gefokt. En door de donaties en 1000 euro eigen inleg kan het hek nu geplaatst worden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
20: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden.
21: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af, waarbij vanmiddag lokaal in het noorden een bui kan vallen. De temperatuur loopt op naar 19 of 20 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Ook vanavond en komende nacht blijft het op de meeste plaatsen helder, al kan er wel wat mist ontstaan. En morgen wisselen opnieuw zon en wolken elkaar af. Dan blijft het droog en wordt het nog iets warmer, 21 of zelfs 22 graden. De dagen daarna, dan komt de herfst met buien en veel wind, met temperaturen die toch echt wel teruggaan naar een graad of 14.
1: Dan eens even kijken hoe druk het op de weg is op dit moment. Er is wat vertraging op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Dat is tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Ben je een minuut of 5 langer onderweg. Ook 5 minuten oponthoud op de A6, Emmeloord-Lelystad. Dat is tussen Emmeloord-West en de afrit Zwifterband. Dan de A27, Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd ben je ruim een kwartier langer onderweg. Zo'n 10 minuten stilstaan op de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Geldt ook voor de N50, die vertraging. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. En de andere kant op, daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Flitsers zijn op dit moment niet gemeld. Zometeen gaan we weer AI-zaken bespreken met onze AI-deskundige Sonny de Leeuw uit Lelystad.
22: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Kenny Rogers was dat samen met Dolly Parton met Islands in the Stream.
1: Ja, deze dinsdag praten we weer met onze AI-specialist Sonny de Leeuw uit Lelystad over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.
0: Ja, goedemorgen Sonny.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we beginnen met een onderzoek naar OpenAI, Anthropic en andere AI-bedrijven. Dat onderzoek wordt gedaan door de Amerikaanse marktwaakhond FTC. En die vraagt zich af of de bedrijven consumenten schaden met hun producten en zich schuldig maken aan oneerlijke en misleidende praktijken. Ja, goed dat dit uitgezocht wordt?
2: Ja, absoluut. Naar mijn mening wel. Als je helemaal kijkt naar Amerika op dit moment, en als je kijkt naar Trump bijvoorbeeld, eigenlijk het enige wat Amerika uitmaakt en wat de president uitmaakt op dit moment, is gewoon voorkomen op China en voorblijven op China.
0: Ja, het is een soort wedloop eigenlijk.
2: Ja, dus aan de ene kant zijn we met z'n allen echt aan het racen om de allerslimste AI's te kunnen ontwikkelen, Amerika tenminste. En aan de andere kant brengt het ook weer natuurlijk veel risico's met zich mee. Als je heel snel gaat, dan moeten sommigen ook nog wel een klein beetje inleveren op veiligheid. Dus dit soort initiatieven vind ik zelf wel heel belangrijk, ja.
0: Ja, daar wordt dus dan, daar moet nu beter naar gekeken worden. Dat is eigenlijk wat er nu gaat gebeuren met dit onderzoek.
2: Ja, ja, en absoluut. Met hoeveel intelligenter het aan het worden is, ook de laatste tijd. Je ziet steeds vaker natuurlijk in de afgelopen omroepen die we hebben gehad, dat we het weer hebben over een AI die ontsnapt is.
0: Ja.
2: En die weer iets gehackt heeft. Of die weer dat gedaan heeft en dat gedaan heeft. Dus nu het ook steeds slimmer aan het worden is, wordt dit onderwerp ook steeds relevanter om steeds meer veiligheid ook erin te bouwen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus dit is een onderwerp wat echt heel veel aandacht ook verdient.
1: Verwacht je nog verrassende zaken dan? Na aanleiding van het onderzoek, dat er gekke dingen uit gaan komen?
2: Durf ik niet te zeggen, eerlijk gezegd.
1: Nee.
2: Durf ik niet te zeggen.
1: Nee. Maar goed, goed dat het gebeurt, zeg je.
2: Absoluut.
1: Juist.
2: Ja.
1: Google heeft ook een nieuw AI-model gepresenteerd, hè? Argon heet het?
2: Ja. Ja, het is inderdaad het Argon-model. 4 Argon heet het. Gemini 4 Argon. En het grappige is dat ze waren eerst echt een koploper, Gemini. Een tijdje, ongeveer zo'n 9 maanden geleden, 10 maanden geleden, toen was het echt nog een van de toppers. Maar tegenwoordig is iedereen of overgestapt naar Claude of weer terug bij ChatGPT.
0: En hoe kan dat?
2: Gemini heeft helemaal niks uitgebracht. Google heeft helemaal niks uitgebracht de afgelopen 7 maanden.
0: Mm-hmm.
2: En nu na 7 maanden zijn ze eindelijk weer met een nieuw vlaggenschip model gekomen. Oftewel een krachtig, nieuw, sterk model.
0: En hoe komt dat dan? Denken zij dan beter na over de veiligheid of dat soort dingen? Hoe kan het dat zij daar een beetje op achterlopen?
2: Ja, wat ze de afgelopen tijd vooral hebben gedaan zijn de flash-modellen uitbrengen. Dus ze hebben wel nieuwe modellen uitgebracht, maar het was allemaal meer voor de snelheid dat ze het hebben uitgebracht. Dus een AI-model dat als je een vraag stelt, dat binnen 2 seconden reageert in plaats van 10 seconden.
0: Ja, dus allemaal snelheid versnellen, zeg maar. Die hebben ze al uitgebracht, ja.
2: Ja, ze hebben 3.1 en toen 3.5 flash. Dus telkens die snelle modellen. Maar ze hebben eigenlijk gepauzeerd met de intelligente modellen. En dit is nu eindelijk na 7 maanden weer een model wat echt intelligenter is.
1: Ja, maar het grote publiek kan er nog niet bij, hè?
2: Klopt. Ja,
1: waarom op dit moment.
2: Ja, eigenlijk vooral met de dingen die je voorbij zag komen van een AI die weer ontsnapt is en dat weer een bedrijf hackt. Wat ze nu hebben gezegd is deze 4 Argon, Gemini 4 Argon, die is zo slim, ook nogmaals weer. We gaan hem eerst aan de onderzoekers geven. We gaan hem eerst aan de mensen geven die het gaan testen. Die het voor veiligheid gaan testen, dat hij niet gaat hacken. En dan pas gaan we hem aan het brede publiek weer toegankelijk maken. Dus dat is ook nu het geval.
0: Maar dat is toch best wel dan, ik denk als bedrijf, best risicovol. Omdat je dan eigenlijk bewust niet echt meedoet aan die wedloop, hè, die AI-wedloop. Je wil eigenlijk gewoon eerst zorgen dat het gewoon allemaal goed werkt. Daardoor kan je wat achterlopen, zou ik zeggen.
2: Ja, maar dat gebeurt nu bij de meeste modellen ook wel, hoor.
0: Okay.
2: Op zich is Gemini daar nu niet uniek in. Je zag het ook bij Claude Mythos toen het uit was gekomen. Toen moest het eerst ook langs alle onderzoekers, omdat het weer een nieuw stapje omhoog was qua intelligentie. En nu is dit weer het geval. Dus dit gebeurt eigenlijk wel bij alle grote AI-providers.
0: Ja, Argon die zou dan heel goed zijn in complexe taken, hè?
2: Mm-hmm.
0: Waar moeten we dan aan denken? Wat kan die allemaal?
2: Hij kan programmeren op een heel hoog niveau. Dus kan hele goede apps, websites, et cetera bouwen. Wetenschappelijke doorbraken. Je ziet bijvoorbeeld met ChatGPT een paar weken terug dat het een wiskundig probleem had opgelost wat 90 jaar niet was opgelost. Ik verwacht dat dat soort nieuws dat dat ook wel weer voorbij kan komen met dit soort releases. Okay. Dus vooral, ja, niet iedereen zal het merken als hij het gebruikt om een e-mailtje te schrijven of om eventjes een Sinterklaas gedicht te schrijven. Maar als je het echt voor wetenschap gebruikt of voor jouw werk, dan ga je misschien wel de grote verschillen merken.
1: Ja, gaat dat nog lang duren dan, voor iedereen dat nieuwe model kan gaan gebruiken? Wat schat je in?
2: Meestal is het enkele, soms zelfs ook enkele dagen. Maar in dit geval denk ik misschien enkele weekjes.
1: Oh, oké, ja. Juist. Nog wat ander nieuws willen we met je bespreken, Sonny. Nederlanders geloven steeds minder dat AI de wetenschap vooruit kan helpen.
2: Ja.
1: Slechts 37% denkt dat AI klimaatverandering of kanker kan helpen bestrijden. Nou, 2 jaar geleden was dat nog 60%. Dat is een flinke daling.
2: Ja.
1: Heb je daar een verklaring voor?
2: Ik heb er geen direct verklaring van die ik wetenschappelijk onderbouwd heb. Maar wat ik zelf wel een aanleiding zou kunnen vinden, als ik zelf op mijn LinkedIn scroll tegenwoordig of het nieuws bekijk, je hebt eigenlijk best wel een negatief sentiment over AI tegenwoordig. Best wel veel mensen die zeggen van ja, AI is heel veel hype, of het is een bubbel, of AI die is intelligent, maar dit en dit. Als ik nu een gemiddeld nieuwsartikel open of een gemiddelde LinkedIn-post, dan is de kans best wel groot voor mij dat dit een artikel is over dat het allemaal wel meevalt. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook wel meespeelt. Het sentiment wat eigenlijk door de mens ook op social media en op het nieuws wordt uitgebracht. In Amerika is het allemaal line positief en AI gaat alles geweldig maken. Mm-hmm. Maar ik merk in Nederland dat we best wel een negatief sentiment hebben over AI tegenwoordig.
0: Hoe kan dat? Is dat misschien ook omdat dat je dan die nieuwsberichten hebt over dat AI ontsnapt en dat het daardoor misschien een beetje voelt alsof het iets is wat een beetje losbandig is of zo? Of dat die gaat hallucineren. Hè? Dat merk je natuurlijk zelf soms ook wel als je AI gebruikt.
2: Ja, wij Nederlanders zijn natuurlijk best wel nuchter. En wij in Amerika zien ze iets, er is hype en daar gaan ze helemaal lijnt enthousiast over. In Nederland, daar prikken we meestal best wel wat sneller doorheen. En dat is aan de ene kant terecht. Want er is ook op het gebied van AI hype en sommige dingen kan je ook gewoon niet. Maar ook doordat dat vooral ook de focus is op veel gebieden, verschuift de focus eigenlijk van de dingen die AI juist wel heel erg goed kan. Zoals bijvoorbeeld die wetenschappelijke doorbraken of hoe het werk van mensen tegenwoordig zoveel makkelijker, sneller, efficiënter maakt. En soms wel 80% van het werk geautomatiseerd wordt.
1: Ja, of is er een bepaald gezond wantrouwen? Daar had mijn zoon het gisteren over. Die zei van, als ik nou al mijn financiële gegevens invoer en zeg van nou, geef me een zo goed mogelijk voorstel voor mijn belastingaangifte.
2: Ja.
1: Ja, waar blijven al die gegevens dan die ik heb ingevoerd?
2: Ja, in principe als je daar de gewone ChatGPT voor gebruikt, dan komt dat in Amerika terecht. En dat is ook een wantrouwen wat hartstikke terecht is. En daarin moeten mensen ook geadviseerd worden in hoe ze het juist wel moeten doen. Want voor heel veel mensen weten ze dat überhaupt niet. En al helemaal voor hun werk hebben ze misschien wel de regel meegekregen dat ze AI niet mogen gebruiken. Maar ze doen het toch. Ja, dat zijn dingen waar je eigenlijk wel heel erg voor uit moet kijken.
1: Ja.
2: Want daar heb je gewoon echt serieuze datalekken waar je daarmee te maken krijgt.
1: Ja.
2: Maar ja, voor elk probleem is er ook weer een oplossing. Ik weet ook heel veel manieren te noemen hoe je het juist wel veilig kan inrichten door bijvoorbeeld open source modellen op je eigen server te draaien.
0: Dat het gewoon lokaal blijft eigenlijk op je eigen server, je eigen computer, zeg maar.
2: Ja, exact. Daar zijn mogelijkheden voor. En andere versies van een AI gebruiken. Dus alle problemen die mensen meestal noemen van wat AI niet kan, er zijn ook heel veel tegenargumenten van hoe het juist wel kan.
1: Ja, maar goed, dat weten mensen dan vaak niet natuurlijk.
2: Nee. En op het gebied van wetenschappelijke doorbraken, ja, daar zie je eigenlijk juist de afgelopen tijd twee dingen. Autonome doorbraken. Dus AI die je gewoon opdracht geeft van hey, ga het maar voor me uitzoeken en ga het maar oplossen.
1: Hm.
2: Nou, dat wat ik net noemde, dat een probleem 90 jaar niet is opgelost door de mens. En dat AI het in 2 weekjes oplost.
1: Ja.
2: Een wiskundig probleem. Eiwitvouwing, wat is opgelost. Wat een hele nieuwe vorm van medicatie weer kan ontwikkelen. Wat de Nobelprijs heeft gewonnen ook overigens. Wetenschappelijke doorbraken die dus autonoom zelf door een AI gedaan kunnen worden. Maar aan de andere kant heb je ook nog het AI-geassisteerde wetenschappelijke doorbraken. En dat zie je vooral ook voorbij komen dat wetenschappers, ongeveer 50% las ik, tegenwoordig ook AI gebruikt voor hun onderzoek. Dus dan is het een mens en AI. En eigenlijk op beide gebieden zie ik op dit moment vooral vooruitgang. Dat het allemaal een heel stuk sneller, makkelijker en beter gaat. Dus de skepsis is er. Maar aan de andere kant zie ik ook juist dat het nog steeds echt super hard doorgaat.
1: Oké. Okay. Jij zei net van, ik heb wel heel drukke week achter de rug. En nou, je gaat ook nog iets nieuws doen, hè? Je gaat voor het eerst een webinar geven voor een grote verzekeraar.
2: Ja, ik geef inderdaad een webinar. Hartstikke leuk om te doen, zo'n webinar. En daar sta ik dan voor ongeveer zo'n 5000 man om uit te leggen over AI. En ook inderdaad dingen, ja, wat misschien wel even een stukje gevaarlijker is. Zoals deepfakes, AI en oplichting. Dat soort dingen zijn natuurlijk ook hele belangrijke onderwerpen om toe te lichten. Dus ik geef zo meteen inderdaad een webinar over AI. En hoe je dat veilig ook vooral kan gebruiken. En hoe je juist tegen de gevaarlijke dingen kan waken.
1: Ja, nou ja, dat is voor een verzekeraar ook wel heel belangrijk natuurlijk. Inderdaad.
0: Zeker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, Sonny, succes daarmee en dank weer voor je toelichting.
2: Ja, tot ziens.

0: Ruben Heijn met Little Thoughts. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Laten we beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over seksadvertentiesites waarin ook minderjarigen worden aangeboden en die daarna worden misbruikt. Ja 21 en de ChristenUnie dienen vandaag een wetsamendement in dat de websites moet verplichten meer te doen tegen dit probleem. Shamir Culeers, hoofd van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel, vertelde om hoeveel minderjarigen het gaat.
2: We weten dat er ongeveer jaarlijks 5000 slachtoffers zijn van mensenhandel in Nederland. En de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zegt dat de minderjarigen slachtoffers van seksuele uitbuiting, want daar gaat het dan over. Dat is een van de grootste groepen. Tegelijkertijd ook een van de minst zichtbare groepen. En daarom is dit probleem ook zo urgent, want ze zijn wel zichtbaar. Als je kijkt op rechtspraak.nl en seksadvertentie website intikt samen met mensen.
1: 8 jaar geleden werden hier al afspraken over gemaakt met de grootste sites door het OM en de politie. Maar ja, er is nog heel weinig veranderd, vindt Culeers.
2: In 2018 zijn daar eigenlijk afspraken gemaakt, omdat we toen al wisten, dit gaat niet goed. De Valkenburgse zedenzaak, dat slachtoffer werd 12 jaar geleden begin oktober uitgebuit. In 2018 kwamen er dan afspraken. Ja, die worden gewoon niet nageleefd. En vanaf 2021 worden er al moties ingediend. De eerste was van een VVD-Kamerlid. Die vroeg, kom nou met een wettelijke verplichting dat deze seksadvertentie hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En al die jaren is dat nog niet gebeurd. En nu eindelijk is de Kamer ook met een amendement gekomen, nadat hun moties niet worden uitgevoerd.
0: Bij Pauw en de Wit was Joop van den Ende, omdat hij een gouden televisier-oeuvrering krijgt. Het 75-jarig televisiejubileum is de aanleiding om hem te onderscheiden met deze prijs, die pas 5 keer eerder is uitgereikt. Joop van den Ende vertelde dat hij ontroerd is.
3: Moet je voorstellen dat je, dat waar je een groot deel van je leven gewerkt hebt, wat voorbij is, 15 jaar daarna, 20 jaar daarna, en dat mensen dan je nog eerder herinneren. Dat vond ik fijn. Ja.
0: 2 jaar geleden won collega en vriend André van Duin. Hij vertelde waarom Joop van den Ende de prijs verdient.
4: Zo makkelijk. Het is niet makkelijk wat je staat te doen. Je moet opletten en je moet inderdaad luisteren waar, ik denk, waar de lach zit en waar de lach niet zit. En ja, Joop heeft een neus voor talent en heeft een belangstelling voor mensen. Hij kan mensen goed doorgronden. En een mateloos vertrouwen in zichzelf.
2: Ja.
4: Dat moet je ook hebben. Je moet er zelf van overtuigd zijn.
0: Nou, dat moet je zeker hebben. Was dus gisteravond op radio en televisie.

0: Dit is Flevoland.
1: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat, zo voelen wij het ook wel hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De twee mannen die vastzitten voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen zomer worden verdacht van poging tot doodslag. En Almere start eind 2028 met de bouw van 600 studentenwoningen. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
13: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
12: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
14: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
12: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Het is flink druk op de weg. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Dan begin ik op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naardenwest en knooppunt Watergraafsmeer. Is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Op dit moment een half uur vertraging daar. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. 10 minuten oponthoud. Gaat ook voor de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. En tussen de afrit Ermelo en Strandnulde op die A28 ben je ook zo'n 10 minuten langer onderweg. Bijna een kwartier vertraging op de N50 en Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. De andere kant op de N50 ben je 10 minuten langer onderweg en ook 10 minuten stilstaan op de N305 Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Dat is alles op dit moment. En zometeen in Flevoland is wakker. De meeste gemeenten in Flevoland verlenen geen ontheffing op het landelijk vuurwerkverbod. En daar praten we zo over met de burgemeester van Almere.
10: En hoe vorstelijk wonen is het in een kasteel? In Den Bosch hebben ze het antwoord voor de Almeerders.
16: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
17: En als je huur verandert?
16: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
16: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
24: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Een mooie samenwerking tussen Daft Punk en Pharrell Williams. Get Lucky hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: De meeste gemeenten in Flevoland verlenen geen ontheffing op het landelijk vuurwerkverbod. Dat blijkt uit meerdere raadsinformatiebrieven en navraag van Omroep Flevoland. Het vuurwerkverbod is sinds 1 augustus officieel van kracht.
0: Dat betekent dat er ook tijdens de komende jaarwisseling geen consumentenvuurwerk afgestoken mag worden. Burgemeester mag wel een ontheffing verlenen aan bijvoorbeeld verenigingen en organisaties. Die moeten dan wel aan strenge eisen voldoen. We praten erover met burgemeester Hein van der Loo van de gemeente Almere. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ook u bent niet van plan om ontheffingen te gaan verstrekken. Waarom niet?
2: Nou, mag ik heel even refereren aan het prachtige nummer wat jullie net draaiden. We're up all night to get lucky.
0: Ja.
2: Als ik dat toepas op de jaarwisseling, dan blijkt eigenlijk in toenemende mate dat we up all night to get, nou ja, en dan van alles, hè, wounded of andere dingen. Waar het om gaat is dat we een veilige jaarwisseling willen. Zonder slachtoffers, zonder mensen die onze veilige jaarwisseling willen bezorgen, maar vuurwerk naar hun hoofd krijgen. En daar is deze wet voor, wet veilige jaarwisseling. En die wet voorziet ook in de mogelijkheid, hè, dat een burgemeester een ontheffing kan geven. Dat klopt. Maar het is eigenlijk een cultuuromslag waar we mee bezig zijn. Een cultuuromslag van vuurwerk bij de jaarwisseling naar niet zelf vuurwerk afsteken. En dat heeft een hele tijd geduurd voordat die wet er kwam. En het kost ons nu ook inderdaad gewoon tijd om te zorgen dat we die wet goed toepassen. En ik denk dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn om die veilige jaarwisseling ook te organiseren met elkaar. Hè? Tot een succes te brengen.

0: pas definitief sinds 1 augustus. Uh-huh. Dus wij vinden dat we, althans ik vind voor mijn gemeente, dat we die cultuuromslag waar we allemaal aan beginnen, dat we die zorgvuldig moeten doen en dat we met elkaar moeten bespreken hoe we die jaarwisseling er dan uiteindelijk uit willen laten zien. Wel of niet met ontheffingen, wel of niet met een show. Nou, en daar wil ik ook heel graag onze gemeenteraad in betrekken in dat gesprek. En het kwam gewoon nu sinds 1 augustus tot eind december te snel om dat allemaal in te regelen voor deze grote stad.
1: Ja, daarom heeft u eigenlijk gezegd, ik koop eigenlijk een beetje tijd door dus nu niet die ontheffingen daarmee bezig te gaan. Zodat u goed kunt uitzoeken van hoe willen we dan jaarwisseling gaan beleven.
0: Ja, eigenlijk is dat het. He, dus was die wet er een half jaar eerder geweest, dan waren we waarschijnlijk helemaal klaar geweest om dit ook allemaal te faciliteren. He, om dat mogelijk te maken voor verenigingen. Maar we hebben ervoor gekozen om dan maar duidelijkheid te geven aan onze inwoners. He, de wet is de wet. Het mag niet meer. We staan aan de start van een cultuuromslag. En laten we met elkaar het gesprek voeren hoe we dat vanaf volgend jaar met elkaar willen gaan doen. Maar dan wel zorgvuldig.
2: Ja, want als ik u zo beluister, dan zouden die ontheffingen er voor volgend jaar dus misschien wel kunnen komen.
0: Ja, daar wil ik heel graag het gesprek over aangaan met onze gemeenteraad. Ik zie hier al jaren dat eigenlijk de voor- en de tegenstanders ook in de politiek voor zelf vuurwerk afsteken en vuurwerk tijdens de jaarwisseling ongeveer 50-50 verdeeld zijn over de gemeenteraad. Dus ik vind het heel belangrijk voor zoiets als een jaarwisseling, iets wat ons allemaal aangaat, om daar heel actief het gesprek over te voeren en dan keuzes te maken. En daar hoort een ontheffing voor verenigingen natuurlijk ook bij.
2: Ja, nu heeft u het over een cultuuromslag. Dat heeft natuurlijk heel veel tijd nodig. Want ja, burgemeester, u weet natuurlijk ook wel dat het komende jaarwisseling niet stil zal zijn op straat. Oftewel, er zal wel degelijk vuurwerk afgestoken gaan worden, toch?
0: Ik denk dat u daar een heel realistisch vooruitzicht schetst. Ik denk dat dat zo is. Ja, weet je, laten we ons elkaar ook niet voor de gek houden. Daarom noem ik het ook een cultuuromslag. Ik herinner me dat we in een lang ver verleden ook nog konden roken in restaurants en kroegen. Dat heeft heel lang geduurd voordat dat allemaal anders was. En misschien is dit ook wel zoiets waar het om gaat. Is een veilige jaarwisseling. Niet meer al die slachtoffers. Geen gedoe meer op straat tegen mensen die ons willen helpen. En dat kost gewoon tijd. Dus ja, ik denk dat het voor dit jaar, dat we echt nog wel wat vuurwerk zullen zien. Ook omdat dat simpelweg in al die straten, buurten en wijken van Almere natuurlijk niet te controleren is.
1: Ja, en is dat dan op de handhaven inderdaad?
0: Nou, nee, wij kunnen niet op elke hoek van de straat een handhaver neerzetten. Dat moeten we ook niet willen. Daarom noem ik het ook een cultuuromslag waar we vanuit de overheid een wet maken. En waar we aan onze inwoners vragen, doe je mee in deze beweging? En laten we in Almere bekijken hoe we dan op welke manier vuurwerk of een droneshow of alternatieven voor onze inwoners kunnen gaan organiseren.
2: Juist. En wat zou je nou willen zeggen tegen mensen die zoiets hebben? Ja, ze bekijken het maar, dan mag je toch ook niks meer. Ik rij lekker naar Duitsland en ik gooi mijn kofferbak vol met vuurwerk en ik steek het lekker af.
0: Ja, kijk, daarvan moet ik zeggen, er is een wet die dat verbiedt. Dus als je dat doet, dan loop je echt het risico een forse boete te krijgen. Ik ben realistisch genoeg om te snappen dat er in de eerstvolgende jaarwisseling geen totale stilte zal zijn.
2: Juist. Dank voor uw toelichting.
0: Graag gedaan.
2: Burgemeester Hein van der Loo was dat, van de gemeente Almere.
1: Dan gaan we naar het weer met Jeroen Elverink. Jeroen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Moest even zoeken naar de naam.
3: Weten, ja. Dat het weer later komt.
1: Ja, precies. Wat voor weer gaan we vandaag krijgen?
3: Maar vandaag krijgen we nog een ene laatste warme nazomerdag. Nu nog wel vrij veel wolkenvelden. Ook wat mist en lage bewolking die over de provincie heen trekt. Trekt wel wat op en vanmiddag zullen we de zon wat vaker zien. In het noorden van de provincie zou lokaal een bui kunnen vallen, maar elders blijft het droog en wordt het 19 of 20 graden. De komende nacht kan wat mist en nevel ontstaan, dan koelt het af naar 12 graden. En morgen wordt het nog een keer best wel warm met temperaturen van 21 of 22 graden, met net iets meer zon dan vandaag.
1: Kijk, dat is op zich helemaal prima natuurlijk, maar we gaan wel een beetje een weeromslag krijgen, hè, op den duur.
3: Ja, morgenavond neemt de bewolking toe en volgt vanuit het westen.

0: een gebied met regen. En dat is een koufront. En dat gaan we ook echt wel merken. Want vanaf donderdag is het toch duidelijk koeler. Met temperaturen van gemiddeld een graad of 14 à 15. Daarbij dagelijks buien, ook meer wind. Ja, de herfst die breekt donderdag dus echt aan.
1: En ja, het is misschien een beetje ver kijken hoor. Het weekend ziet er natuurlijk ook een beetje regenachtig uit. Begin volgende week gaan we dan wat meer het zonnetje nog zien?
0: Nee, dat is ook nog ver weg. Maar vooralsnog ziet het er toch naar uit dat de herfst gewoon echt vanaf donderdag begint.
1: Nou, jammer dan. Nee, ja, ook wel weer fijn.
0: Vandaag en morgen gewoon nog genieten.
1: Daarom, dat ga ik doen. Je doet een Elfrink van Weerplaza. Dankjewel.
0: Doei doei.
2: Meer dan 600 woningen, veel groen en als kroonjuweel een kasteel met toren vol sociale huur. Nou, het nieuwe plan voor Kasteel Almere moet van het gebied waar nu de ruïne staat een sprookjesachtige wijk maken.
1: Om te ontdekken of het echt ridderlijk wonen is in zo'n kasteel, ging onze verslaggever naar Den Bosch.
3: Als je kijkt, ja, kinderen spelen ook met ridders en dergelijke, ja, dan gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje. Want als je rondloopt, heb je, want het is niet alleen het kasteel wat ontworpen is, hè, dat is ook het landschap. Dat hoort er allemaal bij.
4: Sprookjesachtig dus. De Bossenwijk Haverlei staat vol met verschillende kasteelbuurten. Compleet met torens, stadsmuur en kantelen. De nieuwe woonwijken zijn ontwikkeld door een van de beoogde eigenaren van Kasteel Almere. We krijgen een rondleiding van Frans van den Bomen, directeur projecten bij BPD Ontwikkeling.
3: Je kan hier zien 9 kastelen, een slot, een dorp, in totaal 1100 woningen. En die kastelen hebben ieder hun eigen identiteit. Dus er zijn verschillende architecten die in zo'n kasteel ontworpen hebben. Dit is Kasteel Oeverhuizen. Dat is het laatste kasteel wat er gerealiseerd is. En als je daar in de verte kijkt, dan zie je kasteel Heesterburg. Dat is het ene laatste kasteel.
4: Of het ook echt zo sprookjesachtig wonen is in de kastelen, weet Marta. Sinds de opening in 2023 woont ze samen met haar kasteelheer Hans in het nieuwste kasteel. Waar ze de toch wel idyllische noordertoren van het slot bewaken.
5: Ja, dat zeggen er wel meer. Maar dat, zo voelen wij het ook wel hoor. Door de rust en de natuur. En ja, zoals de ondergaande zon en straks met de herfst, dan worden de blaadjes weer anders. De beestjes die langskomen van hertjes, een heleboel konijntjes.
1: U bent kasteeldame?
5: Een jongvrouw noemen we ons. Ja. Dat is zo een keer naar voren gekomen, ja.
4: Het eerste bossenkasteel werd in 2002 gebouwd en moest voorkomen dat ouderen en gezinnen wegtrekken uit de stad. In een historische stad als Den Bosch misstaan kastelen natuurlijk helemaal niet, maar hoe maak je zo'n kasteel dan bewoonbaar en ridderlijk tegelijk, zonder dat je er een koninklijk fortuin voor moet neerleggen?
3: Nou ja, daar moet je wel rekening mee houden. Want een van de grote opgaven die je ook altijd hebt, is van hoe hou je het betaalbaar? Dat kan je doen door op een slimme manier bijvoorbeeld te detailleren. Dat het ook op een eenvoudige manier te bouwen is, maar dat je toch dit kasteel krijgt. En dan kan je zien, in sommige gevallen zie je op plekken waar het moet, zijn de kantelen, kan je er doorheen kijken. Maar op andere plekken kan je er niet doorheen kijken. Maar we suggereren het wel door een stukje terugliggend metselwerk. En dat is dan weer goedkoper om te maken.
4: We hadden het eerder ook al over Almere. Die willen een kasteel gaan bouwen ook. Daar zijn jullie ook bij betrokken.
3: Ja.
4: Denken jullie dat het als inspiratie geldt ook? Heeft de gemeente Almere bijvoorbeeld contact met jullie opgenomen?
3: Ja, zeker. Laat ik zo zeggen, BPD als ontwikkelaar, maar ook met de gemeente en de betrokken ontwerpers. Die zijn een ronde gaan doen door Nederland. En ze zijn ook hier geweest, bij Haverlei. En Sjoerd Soeters, de architect, heeft dan ook het hele concept eigenlijk toegelicht en rondgeleid. Dus ze zijn hier geweest om inspiratie op te doen. En te kijken, ook om te leren wat is hier goed gegaan en wat is minder goed gegaan.
4: En ondertussen zijn de slotbewoners erg te spreken over de ridderlijke buurt.
5: Ja, bevalt heel goed. Ik zit zelf in de evenementencommissie. Dus omdat er veel jongeren komen, straks heb je Halloween. Dus dan loop ik weer als een heks rond en met snoepjes en alles. We hebben barbecues met z'n allen 1 keer per jaar. En dat is gewoon heel leuk om elkaar te leren kennen.
4: De kastelen in Den Bosch kunnen dus als inspiratie dienen voor een nieuw slot in Almere. En hij geeft ook een belangrijke les mee om het ook bij de Almeerse ruïne zo sprookjesachtig te maken.
3: Alleen een gebouw van een kasteel, daar red je het niet mee. Als je dat zegt, ik wil hier alleen een kasteel zetten en de rest, ja, ook in Almere gaat dat niet lukken. Ook al is daar een grote woningbehoefte, dan denk ik dat je ook daar problemen krijgt. Je wil uiteindelijk dat mensen gewoon een fijne plek hebben waar ze kunnen wonen, maar waar ze ook kunnen recreëren en kunnen spelen of andere soort dingen. Daar moet je over nadenken.
1: Daar moet je zeker over nadenken. Zometeen wat berichten buiten de provincie. Wat zit er in jullie
2: nou? De griepprik.
1: Oh.
2: Daar hebben we zometeen nieuws over. Jij zei van, die had jij beter even wat eerder kunnen halen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Ja, sorry. Goed, sorry, ja.

0: Walk like an Egyptian. Mm-hmm. Ja, hoe loop je dan als Egyptian? Een beetje zo...
1: Met een piramide op je hoofd.
0: Een piramide op je hoofd.
1: Toch?
0: Ja, ja, zeker. Denk ik. Ja, dat zie ik regelmatig als ik over straat loop. Ja. In ieder geval van de Bengals. Nu, de berichten buiten de provincie.
1: Ja, het is even improviseren bij huisartsenpraktijken. Nu de griepprik later komt dan gebruikelijk. Pas in november of soms zelfs december in plaats van deze maand al. Nou, dat komt omdat er nog een ander griepvirus wordt meegenomen in die prik. Deze Friese huisarts wacht ook nog op het vaccin.
2: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt letterlijk wat minder tijd om alles wat te beregelen. En mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. Het enige wat we willen hebben is dat de mensen natuurlijk geen bellen. Wanneer komt die griepspuit nou? Hè? Dus ja, meer telefoon.
1: Oh, dus ze hebben er ook nog eens extra druk door. Want mensen gaan bellen van, ja, wanneer komt hij dan? Nou, nog niet, u moet nog even wachten. Deze huisarts ziet ook wel een positieve kant aan de vertraging. Het vaccin is vollediger en beschermt daardoor beter.
0: Maar je krijgt hem
1: wel te laat.
0: Ja, je krijgt hem al tegen de zomer, krijg je hem pas.
1: Heeft het dan nog zin? Het kan wel vollediger zijn, maar ja.
0: Ja, ik heb geen medicijnen gestudeerd, dus ik durf dat niet te zeggen. Maar ja, het is natuurlijk wel goed dat het vollediger is. Maar inderdaad, als het al een beetje midden in het seizoen is, dan vraag ik me af of dat heel veel helpt. Dan waant alles al rond, denk ik.
1: Ja.
0: Het is oktober, maar veel bomen zijn nog groen. Sommige staan zelfs in bloei. Want we zitten nog midden in een Indian summer. Volgens deze bioloog heeft dit ook gevolgen voor de bomen.
3: Een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten en vielen ze er vanaf.
4: Hoe kan het dan dat het nu zo groenig uitziet?
3: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren en blijft het groen.
0: Maar deze week komt er wel een omslag. Morgenavond komt er flink wat regen onze kant op. En komt er ook een einde aan het warme nazomerweer. Dan laat de herfst zich dan toch echt zien.
1: Experts vinden dat netbeheerders niet alleen het stroomnet moeten uitbreiden, maar er vooral slimmer mee moeten omgaan. Zo zijn er huizen die dankzij innovaties een stuk minder stroom verbruiken. Ja, en die hebben dan ook kleinere aansluitingen nodig. Zo wordt er in Arnhem een wijk gebouwd waar mensen op één centrale plek hun elektrische auto kunnen opladen. En de warmtepomp gaat daar bijvoorbeeld 's nachts aan om het piekmoment overdag te mijden. Volgens deze expert kunnen dit soort oplossingen miljarden schelen.
5: Daarbij kan je twee dingen doen. Je kan het bestaande elektriciteitsnet slimmer benutten, ook met hard- en software. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een nieuw elektriciteitsnet moeten opbouwen. Dus je moet naar lokale oplossingen. Wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat.
0: En tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
6: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De twee mannen die vastzitten voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen zomer worden door justitie verdacht van poging tot doodslag. Het gaat om een Emmeloorder van 26 en een man van 23 uit Kruil. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd. Tijdens een zomerfeest in augustus werd een zwaargewonde man gevonden op de Lange Nering. De politie denkt nu dat hij niet daar, maar op een andere locatie is neergestoken. De aanleiding is nog altijd onbekend. De Lelystadse moeder die in 2020 haar baby doodde met GHB wil van haar TBS-maatregel af. De 30-jarige vrouw kwam met een nieuwe drugsverslaving en wil zich laten behandelen in een buitenlandse kliniek. Zolang ze onder justitie valt, is dat niet mogelijk. Zowel de reclassering als het Openbaar Ministerie vinden dat de TBS kan stoppen, omdat de kans op herhaling klein is. Wel zijn er zorgen over haar nieuwe relatie. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Almere start eind 2028 met de bouw van 600 studentenwoningen. Ze komen aan de Esplanade, direct naast de nieuwe campus van Hogeschool Windesheim. Uiteindelijk moet er een grote woontoren verrijzen met plek voor ruim 1200 studenten. Het project was lange tijd onzeker door boze buurtbewoners. Zij wilden liever luxe appartementen op die plek. De bouw van de nieuwe campus zelf is inmiddels gestart. Die opent in september 2028. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
22: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden.
23: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af, waarbij vanmiddag lokaal in het noorden een bui kan vallen. De temperatuur loopt op naar 19 of 20 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Ook vanavond en komende nacht blijft het op de meeste plaatsen helder. Al kan er wel wat mist ontstaan. En morgen wisselen opnieuw zon en wolken elkaar af. Dan blijft het droog en wordt het nog iets warmer. 21 of zelfs 22 graden. De dagen daarna, dan komt de herfst met buien en veel wind. Met temperaturen die toch echt wel teruggaan naar een graad of 14.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Flink wat vertraging. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Begin ik op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en knooppunt Watergraafsmeer. Er is een ongeluk gebeurd eerder vanochtend en dat betekent op dit moment 50 minuten vertraging maar liefst. De A27 dan, Almere-Utrecht tussen Almerehout en Eemnes. Dan ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. Ruim 10 minuten oponthoud op diezelfde A27. En dat is dan tussen Bilthoven en de knooppunt Lunette. De A28, Zwolle Amersfoort. Tussen de afrit Ermelo en Strand Nul is het 20 minuten stilstaan, 10 minuten ook op die A28... en dan tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. De N50 en Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek... bijna 10 minuten oponthoud. En dat is ook het geval op de N305 Dronten-Almere... tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Dat is alles. Flitsers zijn niet gemeld. Kom iedereen tegen? Je weet het, hè? Die kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we lekker ontbijten. Nou ja, we, dat doen leerlingen in Lelystad met de burgemeester.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De sexy thing.
1: Ja, zie je wel. Ja, ja, ja. Hot chocolate.
2: Ja, nou, dat is zeker waar. Nee. Ja, hot chocolate inderdaad. Ja, Joliene. Mm-hmm. Heb je wel eens ontbeten met een burgemeester?
1: Heb ik wel zo'n beetje. Nou ja, als verslaggever wel, maar niet als privépersoon. Nee. Nee, dan eet ik, zo 's ochtends vroeg sowieso. Nou, dan ontsla ik mijn ontbijt eigenlijk meestal over. Dat is heel slecht, hè?
2: Oh.
1: Ja, dat is niet goed.
2: Ja, jij eet hier af en toe wat, toch?
1: Ja, af en toe. Ja.
2: Als kom je uitgemergeld.
1: Nou, af en toe krijg ik zo wat toegeworpen van jou. Ja,
2: hoppakee, eet maar. Ja. Nou ja, in Lelystad dan ontbijt een schoolklas vandaag met de burgemeester. En dat gebeurt in het stadhuis. En daar is ook verslaggever Ilja de Zeeuw. Goedemorgen, Ilja.
3: Goedemorgen.
2: Ja, waarom ontbijten ik zit hier in de leerlingen daar?
3: Ja, het is vandaag de aftrap van de landelijke week burgemeesterontbijt. En burgemeester Mieke Baltus heeft de primeur. Dus alle kinderen van de groep 8 van basisschool De Sluis in Lelystad zijn zojuist aangekomen in de ontbijtzaal. Of wat zeg ik, de kantine. En die zitten hier vol verwachting klaar. Ze vinden het wel spannend. Want en de burgemeester is er en de radio, die ook nog een camera bij zich heeft. Dus het is heel spannend. Ik heb de burgemeester hier naast me staan, die nog niet is aangeschoven. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, ik vind het ongelooflijk leuk natuurlijk. En ik ga straks snel aanschuiven. Maar ze zijn helemaal een beetje stil van, omdat we natuurlijk een interview nu hebben. Maar straks gaat het echt wel weer kwebbelen worden, denk
3: en,
4: ik.
3: En heeft u al ontbeten of heeft u echt het bewaard voor nu?
4: Ja, ik heb het echt bewaard. Ik heb vanochtend alleen een kopje koffie gedronken. Dat dan weer wel.
3: En wat vindt u lekker om te ontbijten?
4: Ik doe meestal een beschuitje met abrikozenjam. Dus dat is een beetje mijn vaste favoriet elke ochtend. Maar ja, straks wordt het denk ik lekker een bolletje zo te zien. Heerlijk.
3: En het is natuurlijk geweldig om een hele schoolklas met kinderen te hebben die met de burgemeester mogen ontbijten. Ja. Ik zie dat u een prachtige ambtsketting om heeft.
4: Ja, dat doe ik altijd. Als er kinderen bij zijn, het is niet zo dat ik elke ochtend opsta en mijn ambtsketel noem. Als er kinderen bij zijn, altijd wel. Dat is ook echt iets leuks. Het is ook het burgemeestersontbijt. Daarmee laat ik ook zien dat het belangrijk is om goed de dag te starten. Ze zeggen wel eens, het is de belangrijkste maaltijd van de dag. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker, maar het is wel goed om zo te starten. Nou ja, zo serieus ga ik straks. Ik ga straks ook gewoon gezellig met ze praten over van alles en nog wat, hoor. Niet alleen daarover.
3: Nou, een hele fijne, heel fijn ontbijt.
4: Zeker, dankjewel.
3: Ja. Nou, en de kinderen gaan dus nu lekker ontbijten. Ze krijgen allerlei informatie. Er schuiven zelfs boeren aan die vertellen over wat er bij hun op tafel staat. En ze gaan straks ook naar de boer toe. De melkveeboer.
1: Ja.
3: Dus ik wil lopen even bij een kindje langs, even kijken of ze iets willen zeggen.
2: Ja, want ze gaan dus naar een boer toe inderdaad. Vertel, loop eens naar een van de kinderen die dus met smacht op het ontbijt aan het wachten zijn.
3: Ja, dat ga ik doen. Goedemorgen, mag ik jou wat vragen?
5: Ja.
3: Jij zit in groep 8 van welke school?
5: Van De Sluis.
3: En heb je er zin in vandaag? Vind je het spannend?
5: Ik heb er wel heel erg zin in.
3: En wat vind jij lekker om te ontbijten?
5: Yoghurt.
3: En alleen yoghurt of ook een fruitje erbij? Of muesli? Of wat vind je lekker?
5: Ik eet soms yoghurt met curdli. En soms ook yoghurt met druiven.
3: Nou, eet smakelijk dan en veel plezier vandaag. Nou, kunnen we nog even iemand vragen?
1: Ja, zeg Ilja, wat willen die kinderen nou weten van de burgemeester eigenlijk?
3: Ja, heb jij een vraag voor de burgemeester? Wat zou je willen vragen?
6: Eigenlijk, ik heb geen vragen.
3: Je gaat gewoon lekker ontbijten?
6: Ja.
3: En wat vind jij lekker?
6: Alles.
3: Alles? Oké, nou eet smakelijk dan. Ja, ze zijn ook nog maar net binnengekomen natuurlijk. Dus ze moeten nog even acclimatiseren. Ze zitten net.
2: En Ilja, ga jij ook een beschuitje eten met de burgemeester zometeen?
3: Nou, het lijkt me best wel leuk. Ja, of een lekker suderansje drinken. Ik heb gezien dat er allerlei lekkere dingen hier op tafel staan. En allemaal de schijf van 5, heb ik me laten vertellen. En er zitten ook, ik heb begrepen, je hebt de schijf van 5. Dus dat zijn allemaal gezonde dingen. En dan zijn er 2 dingen op een dag die je mag kiezen die wat minder verantwoord zijn.
1: Oké, en daar dan lekker veel van ook.
3: Nee, ja, precies. En dan heel veel daarvan nemen.
1: Ja, maar het is niet zo, Ilja, dat ze...
3: Bruine bolletjes.
1: Ja, bruine bolletjes. Ah, lekker, lekker. Maar het is niet zo dat ze een bepaald iets echt met elkaar gaan bespreken. Het is gewoon een beetje kennis maken en gezellig ontbijten.
3: Ja, de burgemeester en de kinderen gaan gewoon lekker samen ontbijten. En er schuiven er 2 boeren aan. Wat ik eerder al vertelde, dus 2 boeren schuiven aan en die gaan vertellen over wat er eigenlijk op tafel staat. Dus dat de kinderen een idee krijgen waar het vandaan komt. En het is zelfs zo dat ze ook straks naar die boerderij toe gaan.
1: Nou, dat is toch een mooie combinatie.
3: Dus het is wel een hele mooie dag voor die kinderen vandaag.
1: Absoluut. Verslaggever Ilja de Zeeuw, dankjewel hè.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Incognito en Justin Brown met Always There. Wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, zou zomaar kunnen. Misschien omdat je nog van het mooie weer had genieten. Nee, als één keer die zon onder is, dan wordt het toch wel frisser, hè? Ja,
0: maar misschien was je wel een puzzeltje aan het maken. Of aan
1: doe je dat?
0: Breien. Of, nee, daar ben ik, nee, daar ben ik veel te ongeduldig voor, een puzzel.
1: Oh ja?
0: Ja, dat kan ik niet.
1: Oh, oké. Okay. Nee. En breien dan? Dat zie ik jou wel doen.
0: Echt?
1: Nee, joh.
0: Nee, daar vraag ik mijn moeder voor. Oh.
1: Bij Pauw en de Wit was Joop van den Ende, omdat hij een gouden televizier oeuvrering krijgt. Het 75-jarig televisiejubileum is de aanleiding om hem te onderscheiden met die prijs. Die is pas 5 keer eerder uitgereikt. Joop van den Ende vertelde dat hij ontroerd is.
2: Je voorstellen dat je, dat waar je een groot deel van je leven gewerkt hebt, wat voorbij is, 15 jaar daarna, 20 jaar daarna, en dat mensen dan je nog eren, herinneren. Dat vond ik fijn, ja.
1: 2 jaar geleden won collega en vriend André van Duin, en hij vertelde waarom Joop van den Ende de prijs verdient.
3: Zo makkelijk, het is niet makkelijk wat je staat te doen. Je moet opletten en je moet inderdaad luisteren waar, je denkt waar de lach zit en waar de lach niet zit. En ja, Joop heeft een neus voor talent en heeft een belangstelling voor mensen. Hij kan mensen goed doorgronden. En een mateloos vertrouwen in zichzelf.
1: Ja.
3: En dat moet je ook hebben. Je moet er zelf van overtuigd zijn.
1: Ja, want als je het zelf niet erin niet in gelooft, dan gelooft een ander er natuurlijk ook niet in.
0: Nee.
1: Maar hij zegt zelf van ja, na zoveel jaar, 15 jaar, als je dan gestopt bent en dan nog zo'n prijs. Maar ik heb het idee dat die man nog steeds wel over de werkvloer loopt en zo, en bij programma's kijkt.
0: Ja.
1: En hoe gaat het?
0: Naar mijn idee werkt hij gewoon nog,
1: ja.
0: Inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, blijkbaar niet dan.
1: Of, nou, of de, misschien nou ja, in ieder geval een stuk minder.
0: Half. Ja, snap ik. Dan gaan we naar Nieuwsuur. Daar ging het over seksadvertentiesites, waarin ook minderjarigen worden aangeboden en die daarna worden misbruikt. Ja, 21 en de ChristenUnie dienen vandaag een wetsamendement in dat de websites moet verplichten meer te doen tegen dit probleem. Shamir Keuleers, hoofd van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel, vertelde om hoeveel minderjarigen het gaat.
4: We weten dat er ongeveer jaarlijks 5000 slachtoffers zijn van mensenhandel in Nederland. En de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zegt, ja, de minderjarigen slachtoffers van seksuele uitbuiting, want daar gaat het dan over. Dat is een van de grootste groepen. Tegelijkertijd ook een van de minst zichtbare groepen. En daarom is dit probleem ook zo urgent, want ze zijn wel zichtbaar. Als je kijkt op rechtspraak.nl en seksadvertentie website intikt samen met mensen.
0: 8 jaar geleden werden hier al afspraken over gemaakt met de grootste sites door het OM en de politie. Maar er is nog te weinig veranderd, vindt Keuleers.
4: In 2018 zijn er eigenlijk afspraken gemaakt, omdat we toen al wisten, dit gaat niet goed. De Valkenburgse zedenzaak, dat slachtoffer werd 12 jaar geleden begin oktober uitgebuit. In 2018 kwamen er dan afspraken. En die worden gewoon niet nageleefd. En vanaf 2021 worden er al moties ingediend. De eerste was van een VVD-Kamerlid. Die vroeg, kom nou met een wettelijke verplichting dat deze seksadvertentie hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En al die jaren is dat nog niet gebeurd. En nu eindelijk is de Kamer ook met een amendement gekomen, nadat hun moties niet worden uitgevoerd.
0: Was dus gisteravond op radio en tv.
1: En dat was voor nu. Flevoland is wakker voor deze, wat zijn we, dinsdagochtend?
0: 6 oktober, ja, zeker, ja.
1: Morgenochtend zijn we er natuurlijk weer.
0: Ja.
1: Oh ja, als we een beetje gezond blijven.
0: Ja, dat hoop ik voor je. Beterschap.
1: Ja, dankjewel.
0: Moet goed komen.
1: Jij gaat toch even lekker muziek laten doen, hè?
0: En ik heb een nieuwe van Ellen Langley.
1: Kijk!
0: Ja, die ga ik straks draaien.
1: Nou, wat leuk.
0: Level 42 nu.

0: Dit is Flevoland.
1: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk ik, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat, zo voelen wij het ook wel, hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De twee mannen die vastzitten voor een steekpartij in Emmeloord afgelopen zomer worden verdacht van poging tot doodslag. En Almere start eind 2028 met de bouw van 600 studentenwoningen. Meer nieuws straks in het regenbulletin van 9:30.
10: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9:00.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
12: Het is 3 graden warmer dan normaal. Dus het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
11: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
13: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
11: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is druk in de regio. In totaal staat er 76 kilometer file. Ik noem ze vanaf 7 minuten. We beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden-West en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. 10 minuten vertraging. 25 minuten stilstaan op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. Dat komt door een ongeluk en er ligt nu ook olie op de weg. De A6 dan, Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Een 30 minuten vertraging komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A6 dan weer verder bij Lelystad-Muiden tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg. 10 minuten vertraging. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Eemnes. 10 minuten. De andere kant op tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Een kwartier. Dan op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst heb je 7 minuten vertraging. En ook 7 minuten vertraging op de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en de afrit Zeewolde. Ook nog flitsers of controles op de tolkastjes A27. Onder andere Hilversum-Almere bij Almere, hectometerpaal 108,5. En op de N307 bij Dronten bij hectometerpaal 105,5. Zie jij een flitser, dan kun je hem melden in de Flitsmeister-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek tijdens Flevoland Muziekland. Zometeen heb ik UB40 voor je en een artiest die volgens de geruchtenmolen komend jaar misschien wel op Pinkpop staat.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Goedemorgen.

0: Alex Warren was dat.
1: Met Emerald Eyes en daarvoor hoorde je UB40 met Rat in My Kitchen. Ja, en die Alex Warren, ja, hij staat misschien wel komend jaar bij Pinkpop 2027. In Landgraaf in Limburg is dat. Waarom denken geruchten, denken allemaal mensen dat, vanwege de geruchten dus? Nou, een week voor Pinkpop, dan staat de singer-songwriter op Hurtland in Denemarken. En dat sluit hij dan af als headliner op de vrijdag. En vanaf 20 juli speelt Alex Warren een reeks openluchtconcerten in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland. Ja, en Pinkpop dat vindt plaats op 18, 19 en 20 juni. Ja, het is wat krap, maar misschien is er dan wel een kans dat hij op vrijdag dan naar Landgraaf komt om dan inderdaad toch echt een optreden te gaan geven op Pinkpop. Het zijn nog geruchten, het is nog niet bevestigd. Maar ik denk dat we met een maand komen de eerste...

ze ook al uitgebracht heeft. Want ze heeft nog heel veel meer mooie muziek. En toen kwam ik dus achter deze. En deze vond ik toch ja, van alles wat ze uit heeft gebracht. Naast natuurlijk die hele grote hit Choosing Texas. Ook heel mooi. Ella Langley hoor je nu met Bihar. She

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

The Birds met Mr. Tambourine Man. En daarvoor dus Ella Langley met Be Her. Je kunt meespelen met Kiek. Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou de taak om te raden wat dat dan precies is. De foto's zijn te bekijken op onze Facebookpagina. Als je de tv aanziet, zet, dan zie je ze ook. Of je gaat even naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. En dan kan je twee foto's zien van het evenement De Rode Klif Boulevard in de Lelystadse Zuiderzeewijk. Dat is een evenement met steentjes, live muziek en gratis consumpties. En als ik je meeneem naar deze foto's, naar deze twee foto's, dan zie je dat er een taart aangesneden wordt door Mila, de organisator van De Rode Klif Boulevard. Het is een prachtige taart met regenbogen erop. Allerlei kleurtjes. Hij smaakt... Ik denk dat hij heel lekker smaakt. Het ziet in ieder geval heel kleurrijk uit. Links dan zie ik een mandje met daarin wat... Ja, wat zijn het? Zijn het wollen sokken volgens mij? Rechts zie ik nog een doos en een prachtig geel tafelkleed. Wat is er veranderd of weggepikt op die tweede foto? Als jij het weet, dan heb je het goed gedaan. En dan kun je je antwoord doorgeven. Kan tot 11 uur. Op twee manieren. Je kunt bellen 0320-28-50-50. Of je gaat naar onze website. Dat kan ook omroepflevoland.nl/kiek. Kun je tot 11 uur je antwoord doorgeven via die twee mogelijkheden. En als je het dan goed hebt en je wordt na 11:30 gebeld in Herberg Flevoland, dan mag je aan het rad draaien. En ja, daar staan hartstikke leuke prijzen op. Dus doe zeker mee. Omroepflevoland.nl/kiek of 0320-28-50-50. En dit is Raymond Hermans met Ons pakken ze niet.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De rechtbank heeft de TBS van een 39-jarige man uit Almere met 2 jaar verlengd. Hij stichtte 4 jaar geleden brand in zijn appartement aan de Gezellenhof. 20 woningen moesten toen worden ontruimd. De man woont inmiddels buiten de kliniek, maar is weer begonnen met gokken. Ook worstelt hij met woedeuitbarstingen. Alle partijen waren het eens over de verlenging van de TBS. Almere begint eind 2028 met de bouw van 600 studentenwoningen. Die komen aan de Esplanade, naast de nieuwe campus van Hogeschool Windesheim. Komt een grote woontoren waar plek is voor ruim 1200 studenten. Het project was al lange tijd onzeker door boze buurtbewoners. Zij wilden liever luxe appartementen. De bouw van de nieuwe campus is al begonnen. Die is over 2 jaar klaar. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Ook wil staatssecretaris Bertram vaker zelfrijdende bussen inzetten. Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op. Diverse vakbonden hebben docenten opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten en ook te staken. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries, zoals Gandhi en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af, waarbij vanmiddag lokaal in het noorden een bui kan vallen. De temperatuur loopt op naar 19 of 20 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Ook vanavond en komende nacht blijft het op de meeste plaatsen helder. Al kan er wel wat mist ontstaan. En morgen wisselen opnieuw zon en wolken elkaar af. Dan blijft het droog en wordt het nog iets warmer. 21 of zelfs 22 graden. De dagen daarna, dan komt de herfst met buien en veel wind. Met temperaturen die toch echt wel teruggaan naar een graad of 14.
8: Dat is een stuk frisser. Dankjewel Jeroen. Dan gaan we naar de situatie op de weg. De ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de A6 Emmeloord-Muiden. Tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders ben je 35 minuten langer onderweg. De A1 dan, Amersfoort-Amsterdam. Tussen Naarden en Knopend Watergaasmeer 25 minuten. A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en Knopend Lunetten een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Zijn er ook nog flitsers gemeld of controles voor de tolkastjes of misschien een focusflitser voor je telefoon? A27 Hilversum-Almere bij hectometerpaal 108,5. De A6 Emmeloord-Jouren bij Emmeloord hectometerpaal 283,1. En in Dronten op de N307 staan ze bij 105,5. Zie jij een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmeister-app. Gaan we zo meteen terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar de jaren 60.
11: Flevoland. Goedemorgen.

0: met hun prachtige Love and Pride. En daarvoor London Beat met I've Been Thinking About You bij Flevoland Muziekland.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: Waar we terug gaan naar 6 oktober 1967. Dat is ja, echt de jaren 60. Toen maakten ze ook al prachtige muziek. Ja, ik zie van alles in die hitlijst staan. Bovenaan stond Keith West onder andere. Bijvoorbeeld met excerpt van Martinez Opera. En de Rolling Stones vinden we ook nog. Met We Love You Dandelion. Maar ook de heikrekels met Ik Wil Alleen Maar Van Je Houden.
2: Dat interesseert me helemaal niet.
0: Ja, en het was de tijd van Engelbert Humperdinck al. The Last Waltz. En ook Cliff Richard. Met The Day I Met Mary. Ja, maar er stond nog veel meer in de lijst. Waaronder bijvoorbeeld een nummer van Patricia Pai. Het nummer Je Bent Niet Hip. En het leuke aan dat nummer is dat Pierre Cardner, vader Abraham, tijdens de opname van dit nummer met een lepeltje tegen een colaflesje aantikte. En dat is heel goed te horen in het nummer. Ik heb het dus over Patricia Pai met Je Bent Niet Hip.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: 6 oktober 1967.

was dat. Met Feels Part 2 en daarvoor dus Patricia Pai met Je bent niet hip uit die lijst van 6 oktober 1967. Je kunt nog meespelen met Kiek Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. Ja, de taak te raden wat dat is. Twee foto's vandaag van het evenement De Rode Klif Boulevard in de Lelystadse Zuiderzeewijk. Evenement met standjes, live muziek en gratis consumpties. En je ziet dat de taart aangesneden wordt op deze twee foto's. Het is een lekkere taart, dat zie je gelijk. Er staat ook op de taart met inzet lukt alles. Ja, wat is er veranderd of weggepikt? Als jij het weet, je mag het doorgeven, kan op twee manieren. Omroepflevoland.nl/kiek of je belt eventjes 0320 28 50 50. En dat kan dan tot een uurtje of 11. En ja, dan mag je misschien straks wel na 11:30 aan het rad draaien. En misschien win je dan wel leuke Kiek sokken, Kiek speaker. Wat hebben we nog meer? Kiek keukenschort. Of misschien een hartstikke mooi geldbedrag. Het kan allemaal hoor. Gewoon alleen even bellen 0320 28 50 50. Of omroepflevoland.nl/kiek. Zometeen heb ik Bonnie Tyler nog voor je. En ook Marco Schuitmaker komt er nog maar voor je aan. Nou, Whitney Houston met I Wanna Dance.

Hij blijft mooi, hè, van Bonnie Tyler. It's a heartache. En daarvoor Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Plekket. En daarna weer Herberg Flevoland. En ze hebben een hartstikke leuke gast vandaag. Dus zeker blijven luisteren. Ik ga Loesoe. En Marco Schuitmaker hoor je nu ook met Loesoe bij Flevoland Muziekland. MUZIEK

0: Dit is Flevoland.
1: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat, zo voelen wij het ook wel hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De rechtbank heeft de tbs van een 39-jarige man uit Almere met 2 jaar verlengd. En Almere start eind 2028 met de bouw van 600 studentenwoningen. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Verkeersinformatie dan, de ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad. 3 minuten. Het staat er stil als gevolg van een eerder ongeluk. Ze zijn daar bezig om alles weg te krijgen. De A27 Almere-Gorkum tussen Bildhoven en knooppunt Rijnsweerd. 4 minuten. Dan wordt er ook nog gecontroleerd natuurlijk op de tolkosten, maar ook op de Hopweg in Rutte op snelheid. En ook op de Schokkeringweg in Ens. Daar wordt ook gecontroleerd op snelheid. Heb je ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Hè? Het is vandaag 6 oktober, misschien wel jouw verjaardag. Weet je iemand die vandaag jarig is en wil je hem nog even feliciteren? Stuur het door via een appje, draaien straks een plaat voor hem of haar. Doe dat via 0320 28 50 50.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
15: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
16: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
22: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
23: Goedemorgen.
24: Flevoland Muziekland.
23: Arnoud Leket.

0: Bachata Bailando.
1: Jungle Wagner is dat en Linda Ronstadt staat ervoor. En die zei van, joh, doe je zo moeilijk. It's so easy to fall in love. En dat is natuurlijk ook zo. Misschien ken jij dat ook nog wel, hè? Ja? Ik weet het wel. Hey, goedemorgen allemaal. Het is 6 oktober. Het is vandaag een beetje grijzige, mistige dag. Nu nog. Maar als het goed is, komt straks het zonnetje er wel weer bij. Over zo'n 20 minuutjes horen we alles over het weer van de mensen van Weerplaza. 6 oktober. Is het jouw verjaardag? Nou, namens ons allemaal, hyper de pieper, hoera voor jou. Je bent samenjarig met de voetballer Dolberg, Casper Dolberg van Ajax. Denk niet dat hij zo'n heel leuke verjaardag heeft vandaag ook. Dat hij denkt, ja, het mooiste cadeautje zou zijn. Gewoon elke week in de basis. Dat is niet altijd zo tegenwoordig met Casper. Hij wordt vandaag 29 jaar. Politicus Carola Schouten, die van de ChristenUnie, wordt 49 jaar. Klaas van Kruistem, die weet het beter, want hij wordt vandaag Abraham. Hij wordt 50 jaar, Klaas van Kruistem. Josephine van Asdonk, oud-presentatrice en actrice, wordt 52 jaar. Howard Komproe, 55 jaar, is die vandaag geworden. Danny Rook, acteur, presentator, regisseur, producer, 55 jaar is die geworden. Net als Quinty Trustful, de presentatrice. Ja, vroeger hadden we voor koffietijd ook, hè. 55 is Quinty geworden. Amy Jo Johnson, Amerikaanse actrice, zangeres. Die is 56 jaar geworden. Mark van der Linden, royalty-deskundige, 57 jaar. Elizabeth Shue, de Amerikaanse actrice, is ook jarig. Die wordt 63. En Hans Kesting, Nederlands acteur. Viert op dit moment hoogtijdagen in de serie over Marco van Basten als de vader van Marco. Hans is vandaag 66 jaar geworden. Verder zou vandaag ook jarig zijn geweest de zanger van The Cats, Kees Veerman. Hij zou 83 jaar zijn geworden. Han Pekel zou vandaag ook jarig zijn. Die zou 79 jaar zijn geworden. En Bobby Farrell zou ook jarig zijn. Waar het niet dat hij in 2010 is overleden. Maar we kennen ze natuurlijk van deze lekkere plaat. Bobby

Gefeliciteerd, maar ben je ook nog eens een keertje 16 jaar geworden? Draai een plaatje voor jou. Niels Sedaka en Happy Birthday, Sweet 16. En daarvoor Boney M. In een remix, een hulp dus eigenlijk naar de moderne tijd van Majestic. Het ging dan wel steeds over Ra Ra Rasputin. Nou, we gaan kijken naar de foto van Kiek. Vandaag twee foto's van het evenement De Rode Klif Boulevard in de Lelystadse Zuiderzeewijk. Het is een evenement met stands, live muziek en gratis consumpties. En we zien daar een oude bekende van ons. Nou, een lieve bekende van ons zou ik liever willen zeggen. Snijd de taart aan. Mila Romein. Ik hoop dat het goed gaat met je, Mila. Groetjes van ons allemaal trouwens. En wat is er anders op deze foto? En ik moet zeggen, ook Kiek heeft het vandaag best wel makkelijk gemaakt. Ga je niet helpen, want deze kan je gewoon zelf zien. Deze is heel makkelijk ook. Net zo makkelijk als gisteren, toen ik je eigenlijk wel heb geholpen. Maar ik heb op mijn kop gekregen, dus ik ga het vandaag eventjes niet doen. Je moet het even zelf uitzoeken. Dus, heb je het gevonden? Bel het door naar 0320-28-5050. Wybert zit al bij de telefoon om jouw antwoord te noteren. Denk je van nou, het kan ook eventjes tussendoor zometeen. Doe het even via de website.

Flevoland.nl. Dan kan je het ook gewoon even invullen. Kijk naar deze foto, zoek het verschil en geef het door en win een mooie prijs. Straks om 11:45. Dit is Sven Silliers en Somebody New.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 10:30 is het, goedemorgen. Burgemeester Hein van der Loo verwacht niet dat het tijdens de komende jaarwisseling overal stil zal zijn in Almere. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. En volgens Van der Loo is dat een grote cultuuromslag. Voor de komende jaarwisseling worden in Almere geen ontheffingen verleend. Daarvoor was volgens de burgemeester te weinig voorbereidingstijd. Het verbod wordt volgens Van der Loo lastig te handhaven. De gemeente onderzoekt voor volgend jaar alternatieven, zoals een vuurwerk- of droneshow. De rechtbank heeft de tbs van een 39-jarige man uit Almere met 2 jaar verlengd. Hij stichtte 4 jaar geleden brand in zijn appartement aan de Gezellenhof. 20 woningen moesten toen worden ontruimd. De man woont inmiddels buiten de kliniek, maar is weer begonnen met gokken. Ook worstelt hij met woedeuitbarstingen. Alle partijen waren het eens over de verlenging van de tbs. En Almere begint eind 2028 met de bouw van 600 studentenwoningen. Die komen aan de Esplanade naast de nieuwe campus van Hogeschool Windesheim. Er komt een grote woontoren waar plek is voor ruim 1200 studenten. Het project was lange tijd onzeker door boze buurtbewoners. Ze wilden liever luxe appartementen. De bouw van de nieuwe campus is al begonnen en die is over 2 jaar klaar. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af, waarbij vanmiddag lokaal in het noorden een bui kan vallen. De temperatuur loopt op naar 19 of 20 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Ook vanavond en komende nacht blijft het op de meeste plaatsen helder, al kan er wel wat mist ontstaan. En morgen wisselen opnieuw zon en wolken elkaar af. Dan blijft het droger en wordt het nog iets warmer, 21 of zelfs 22 graden. De dagen daarna, dan komt de herfst met buien en veel wind, met temperaturen toch echt wel teruggaan naar een graad of 14.
10: Nou, ik ga eens eventjes op zoek naar een stormparaplu. Die heb ik niet, maar die wil ik toch wel graag hebben. Dan eerst even de verkeersinformatie. Nou, de problemen zijn volgens de ANWB opgelost op de A6. Daar rijdt alles lekker weer door. Doe dat niet te snel op de Hopweg in Rutte, want Flitsmeister zegt dat daar wordt gecontroleerd op snelheid. Net als op de N307 in Dronten bij 105,5. En dat kan natuurlijk ook nog gemeld worden als een controlepost voor de tolkosten voor vrachtverkeer. Die staan ook op diverse plekken in onze provincie. Heb je ergens anders nog meer informatie gezien over snelheidscontroles? Geef ze door via de app van Flitsmeister. En het is leuk, want zometeen gaan we heel ver terug in de tijd. Bijna 60 jaar. Wat stond er toen in de hitparade? Je hoort het zometeen.
12: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Plekket.

Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Een van de betere zangers van Nederland. Douwe op, a note to self. Daarvoor de Brothers Johnson en stop. Verderop in dit programma hebben we straks nog de nieuwe polderplaatjes van Gerard Joling. De creditcard van Staal en ook de Blues Brothers komen nog voorbij.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1967. Ja, wat deed jij in 1967? Ga er maar eens even over nadenken. Het was namelijk de Summer of Love, die vond plaats in San Francisco. Duizenden jongeren die kwamen samen rond hippiecultuur, muziek en idealen van vrede. De Beatles brachten Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit. Een van de beroemdste albums ooit. The Graduate en Bonnie and Clyde kwamen uit en werden grote filmklassiekers. En de ruimtevaart die ging hard vooruit. De Sovjet-Unie en Amerika die waren volop bezig met hun ruimterace richting de maan. Nou, Amerika vooral met die Apollo-vluchten. Ajax werd in 1967 landskampioen en won de KNVB-beker. En de toen nog jonge Johan Cruijff die speelde toen al een belangrijke rol. Ja, dat is logisch. Formule 1 was populairder dan ooit. Jim Clark die won de Grand Prix van Amerika en Danny Hulme werd wereldkampioen. Waar zijn die mannen gebleven, zou je zeggen? Hè? De namen dan. Mode veranderde enorm. We hadden minirokjes, kleurrijke patronen, laarzen en de typische psychedelische stijl die werden populair. Nou, we kijken even naar 2026. Het is gewoon weer terug uit 67. Vintage noemen ze dat tegenwoordig. Star Trek was op televisie te zien en groeide uit tot een enorme cultklassieker. Oh, dat vond ik later ook zo leuk om te kijken. Zaterdagmiddag 4 uur was er alweer een aflevering van Star Trek. Daarvoor was er alleen maar ruis en sneeuw op de televisie. Als je al televisie had. Computers die werden toch wel steeds belangrijker. IBM en andere bedrijven die werkten aan computers die nog enorm waren vergeleken met moderne apparaten. Ja, tegenwoordig zitten ze in je telefoon. Toen hadden we bijna alleen de huiskamer nodig om een computer in te zetten. In Nederland was Provo volop actief en er waren grote maatschappelijke veranderingen rond jongerenmuziek en protestcultuur. En love is all around, zeiden ze, hè? De hippiecultuur dus. Misschien wel een leuk jaar, 1967. Was ook het jaar waarin de eerste harttransplantatie bij een mens succesvol werd uitgevoerd door de Zuid-Afrikaanse arts Christian Barnard. Was dat in 67? Even een trivia vraagje. Ja of nee? Heb het maar eventjes door. 0320 28 5050.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1967 met de Barcase.

Net hadden we een van de beste zangers van Nederland. Dit is een van de beste zangeressen nog steeds van Nederland. Anita Meijer en Blame the Love. En daarvoor uit de hitparade van 1967, The Bar Case en Soul Finger. En ik zei ook eventjes al, van kwam dat die eerste harttransplantatie nou in 1967 of niet? Ik dacht dat het ook wat later was. Maar het was inderdaad 3 december 1967, toen kreeg Louis Washkansky een donorhart van een omgekomen persoon. 18 dagen na de operatie overleed hij helaas aan een longontsteking. Later heeft die dokter bijna nog meerdere transplantaties uitgevoerd ook. En kreeg hij het afstotingsproces beter onder controle door betere medicijnen. En daar hebben heel veel mensen toch wel baat bij gehad. Er werden meer dan 100 harttransplantaties uitgevoerd door die beroemde dokter Barnard. En dan zul je zeggen, hey, dat klinkt als dokter Bernard van Bonnie St. Clair. Nou, dat is inderdaad een verwijzing naar die beroemde dokter Barnard. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Die is bij de Rode Klif Boulevard geweest. Was een leuk feestje daar. Mila heeft daar lekkere dingetjes gemaakt. En uitgedeeld onder andere een taart, een regenboogtaart. Wat een mooie taart is dat trouwens, hè? Daar ben je wel eventjes mee bezig. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Mooi met dat marsepein. Hij krijgt er niet zo mooi strak omheen. Ja, er zullen allemaal wel wat trucjes voor zijn, maar die weet ik dus niet. Maar goed, deze taart is inmiddels wel helemaal op, kan ik je melden. Maar wat is er verschillend? Links of rechts? Er zit een verschilletje in. En er zijn heel veel mensen die het al goed hebben. Dus ik hoef je denk ik niet te helpen. 0320 28 50 50. Dat is het bekende telefoonnummer waarop je ons kan bereiken. Dat heeft ook gedaan Barry Harms uit Meppel. Die zegt van, hebben jullie ook een playlist online, zodat ik terug kan kijken wat jullie eigenlijk gedraaid hebben de afgelopen uren? Of wat ik misschien wel net heb gehoord? Nou, online staat het volgens mij niet. Maar als je mij eventjes vertelt wanneer je iets gehoord hebt, dan kan ik het altijd voor je opzoeken en kijken of ik er dan achter kom. En zegt hij, wil je nog even een lekkere plaat van mij draaien? Van de BB&Q Band bijvoorbeeld. On the beat. Nou, je wordt op je wenken bediend, Barry. Leuk dat je even hebt geappt. Heb je ook een verzoekje? Of heb je iets te vragen aan ons? 0320 28 50 50.

0: komt er een dag. Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon dan anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, woon je ook misschien wel in een sprookje.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat, zo voelen wij het ook wel hoor.
5: En dit is ook Flevoland.
7: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
5: Dit is Flevoland.
8: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
9: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
10: Dit is een uittip.
11: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Burgemeester Hein van der Loo verwacht niet dat het tijdens de komende jaarwisseling overal stil zal zijn in Almere. De rechtbank heeft de TBS van een 39-jarige man uit Almere met 2 jaar verlengd. En Almere begint eind 2028 met de bouw van 600 studentenwoningen. Die komen aan de Esplanade naast de nieuwe campus van Hogeschool Windesheim.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie dan, ANWB, die meldt geen vertragingen. Er wordt wel gecontroleerd op tolkosten en op snelheid. Snelheid bijvoorbeeld op de Hopweg in Rutten. En de N307 in Dronten bij 105,5. En de N710 in Biddinghuis bij 11,7. Dat zijn volgens mij camera's die controleert vrachtverkeer. Of ze de tolkosten wel hebben betaald. Heb je ze nog ergens anders gezien qua snelheid? Geef het dan door via 0320-285050. Of de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we ons spelletje Kiek spelen. En straks tussen 11:30 en 12:00 hebben we Ben van Tilburg met het autonieuws. Dan gaan we het hebben over de accu. Is ineens niet meer de meest voorkomende oorzaak van pech.
15: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
16: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
17: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
18: Honda, the power of dreams.
19: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
25: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
26: Download de app en start met vinden.
27: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, er was toen een grote stroomstoring in New York City. Met alle gevolgen van dien. Grote babyboom, 9 maanden later. En de Tramps dachten, weet je wat, we zingen er gewoon een liedje over. Night, the lights went out in New York City, de Tramps. Dus goedemorgen, 7:07 is het geworden.
1: Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Arnoud.
0: Ja, goedemorgen. Lekker weekend gehad?
1: Redelijk.
0: Twijfelachtig is dat?
1: Ja.
0: Beetje aan het inpakken geweest en zo.
1: Hè? Oh ja, ja, gaat weer verhuizen.
0: het is weer een half jaar geleden.
1: Het jaarlijkse ritueel, hè?
0: Ja,
1: hoor, heerlijk.
0: Ja, we weten het allemaal. Gaat het wel goed?
1: Ja,
0: alles in de doos?
1: Alles past in de doos.
0: Dat is wel fijn. Ja, inderdaad. Heel bijzonder voor jou ook. Ja. Iedereen uit de kast gekomen ook?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Alle lijken uit de kast.
1: Heb jij een leuk weekend gehad eigenlijk?
0: Ik heb een heerlijk weekend gehad.
1: Wat heb je allemaal gedaan?
0: En lekker met de jongens naar het voetbal.
1: Oh, leuk.
0: Zaterdag de hele dag lekker bij het voetballen gekeken. Ja. Het was lekker weer. Dus nou, 1 gewonnen, 1 verloren. Ach,
1: een heel weekend alleen maar naar voetbal gekeken?
0: Nou, de hele zaterdag wordt wel bijna in beslag genomen door het voetbal. Ja.
1: Oh, ja. En zondag dan?
0: Dan ben ik naar de eerste try-out geweest.
1: Ja. Oh,
0: wat een leuke musical.
1: Waar ben je ook?
0: Jef Braaksel.
1: Ach.
0: Ja, leuk gelukt.
1: Ja?
0: Ja, het is leuk gelukt ook. Het was wel een pokken en het rijden naar Valkenswaard. Dan denk je, oh, wat is
1: Valkenswaard?
0: Ver weg Valkenswaard. Ik dacht dat het ergens in Noord-Holland lag, maar dat...
1: Brabant, toch?
0: Ja, het is ver onder Eindhoven.
1: Ja, ja.
0: Echt PSV-land.
1: Oeh.
0: Nou, dat is gedaan. En we hebben zometeen lekker het spelletje Kik. Heb je meegedaan? Blijf bij de telefoon, want het kan zomaar zijn dat we jou bellen.

0: standjes?
1: Dan zijn we er wel. Dat weet ik niet wel verstandig. Moet je aan Ted vragen, denk ik. Ted Konijn.
0: Ja, goedemorgen, ja. Ted.
2: Goedemorgen.
0: Dag, hoe is het? Gaat goed?
2: Nou, met mij niet zo heel erg, maar dat maakt voor de rest niet uit. Mm. Ik heb een operatie ondergaan, namelijk afgelopen donderdag.
0: Oh.
2: Dus daar ben ik nu van aan het herstellen. Dus ik zat op de bank en ik zat een beetje te seppen. Ik kom op Omroep Flevoland terecht. Ik denk, nou, dat is een leuke, zeker leuke muziek. Dus, ja.
0: En lukt het een beetje met het herstel?
2: Nou ja, het is net een paar dagen, dus het is moeilijk met lopen. En ja, je kunt bijna niks doen op dit moment.
1: Oké, en is geen operatie aan je oor geweest dan?
2: Nee, het is geen operatie aan mijn oor geweest. Het is een operatie aan een hoofdslagader geweest. Oh. Het is een vrij ingrijpende operatie geweest.
0: Hebben ze een nieuwe erin gelegd?
2: Ja.
1: Echt waar?
2: Iets met een olifantenslurf of zo.
0: Ja, ja. Maar ze kunnen tegenwoordig een hoop, hè? Ik bedoel, als je dat 20 jaar geleden had gehad, hadden ze gezegd, ja, sorry Ted, maar
2: de
0: luiken is beter gaan doen.
1: Ja.
0: Ja. Maar je voelt je wel een stukje beter al? Helpt het al?
2: Nou, of? Het is heel lastig met slapen, want je kunt bijna niet bewegen. Het is eigenlijk vanuit mijn lies naar mijn been toe.
0: Ja.
2: Het is nogal een ingreep geweest van iets van 20 centimeter. Dus het is heel lastig ook met bukken. Je kunt ook niet bukken en zo. En dat is moeilijk ook met slapen.
1: Snap ik. Ja. Hoe lang staat er voor het herstel dan ongeveer? Want dat zal een paar weken, misschien wel maanden duren, of niet?
2: Nou, ik denk dat het sowieso al 2 weken duurt voordat je iets kan gaan doen, ja.
0: Ja. Ja,
2: en daarna is het een beetje afhankelijk ook van jezelf natuurlijk. Hoe beweeg je en zo.
1: Ja. Maar hoe ben je hierachter gekomen eigenlijk dat je dit had?
2: Nou, omdat ik al heel lang last had van pijn in mijn benen en krampen. En toen bleek er het een en ander verstopt te zijn.
1: Ah, ja. Oké. Okay.
0: Ja. En waardoor, dat weet je niet dat het verstopt raakte?
2: Nou, het zal niet echt met de meest gezonde lifestyle te maken hebben.
1: Dat komt niet omdat je te veel komkommers hebt gegeten waarschijnlijk. Nee.
0: Nou ja, goed. Als je er maar wel plezier van hebt gehad, natuurlijk.
2: Absoluut.
0: Van die leefstijl dan, hè, bedoel ik. Niet van de operatie.
2: Ja. Nee, hier heb je nog weinig plezier van. Dat komt wel weer.
0: Nou, goed. Hopelijk kunnen we jou vandaag een beetje meer plezier geven... doordat je meegedaan hebt met het spelletje. Hij was niet moeilijk, hè?
2: Nee.
0: Hij was zo makkelijk.
2: Nee, hij was niet moeilijk. Ik zag het vrij snel, ja.
1: Ja, nou, vertel maar.
0: Wat is het verschil?
2: Het verschil is die groene tang in dat bakje rechts achter die taart.
1: De groene tang op de rode klif.
2: Ja, volgens mij is de groene tang.
1: Het is ook zo.
0: Het is een ijskoep.
1: Ja,
0: zo'n bolletjestang, zeg maar.
2: Ja. Dat onderste stuk zag je niet, want dat zat erin. Dus.
1: Ja, bolletjestang, dat klinkt heel raar.
0: Ja, een bolletjestang.
1: Ja, maar het is ijschep.
0: Ja, bollejos is te gek op, een bolletjestang.
1: Ja, zeker, ja.
0: Goed, Ted.
1: Ja, Ted.
0: We gaan verder met het spelletje. Heet jouw vrouw toevallig van de achternaam Vis, of niet?
1: Nee.
2: Sorry?
0: Heet jouw vrouw van de achternaam Vis, van de meisjesnaam? Zou een mooie combinatie zijn.
1: Vis Konijn.
0: Ja, nee. Ik ken namelijk 2 mensen, die hebben een relatie met elkaar. Zij heet Vis van de achternaam, hij Konijn van de achternaam.
1: Maar wat heeft dat met elkaar te maken? Omdat het allebei dieren zijn.
0: Ja, is leuk als ze dan allebei de achternamen blijven houden.
1: Ja.
0: Ja, Vis Konijn, Konijnvis. Nou, goed.
1: Goed. Nou, oké. Okay.
0: Het was zo maar even iets tussendoor.
1: Het was, was humor. Okay.
0: Ik gooi hem op. Nou, dat was gewoon constatering.
1: Ja, maar dat is leuke humor. Goed, ik sta naast het rad. En ik ga draaien. En Ted, jij mag helemaal zeggen hoe ik het moet doen.
0: Hallo?
2: Ik sta niet bij de tv, dus ik kan niks zien of zo. Dus
1: nee, maakt niet uit. Maar je moet het zo voor je zien. Er staat een knappe man naast een rad, dat ben ik dan. En dan mag jij zeggen hoe ik aan het rad moet draaien. Dus wil je dat linksom, wil je het rechtsom, wil je dat ik het hard doe?
2: Doe maar rechtsom.
1: Hard
2: of
1: zacht?
0: Rechtsom, zegt hij.
2: Doe maar lekker hard. Doe maar lekker hard.
0: Lekker hard, rechtsom.
1: Harde rechts, daar gaat hij, hè?
0: Beter dat je dat nu zei dan vorige week tegen de chirurg. Was je helemaal weg, Ted? Of hebben ze het plaatsgevonden?
2: Ja, nee, ik was helemaal weg, hoor.
0: Ja. Nou, sommige mensen vinden dat leuk, hè, om mee te kijken, een beetje mee te luisteren en zo.
2: Nou, ik denk dat dit toch erg gruwelijk zou zijn geweest.
0: Oh, nou ja, goed. Er zijn mensen die zijn er gek op, hoor.
1: Waarom?
0: Om de operatie meemaken.
1: Oh, ja, leuk.
0: Ik ben er zelf even aan.
1: Ja.
0: Nou, Ted, hij is uitgekomen op wit.
1: Hé, hey, er zit een rode...
0: Omdat je zo hard draaide...
1: Oh, die is er afgedraaid. Oh, jeetje. Ja, ik zie het. Dat was de rugtas. Die is er afgevallen.
0: Kijk uit met bukken.
1: Ja, ik kan nog bukken, hoor. Ted niet, maar ik wel.
0: Ja.
1: Even kijken, je had een rugtas gehad. En aan de andere kant was het sokken of een washand.
0: Ja, dat is ook niet goed.
1: Maar dit is wel echt... Ik geef hem aan jou, Arnoud, aan jou de eer.
0: Ah.
1: Dus zo'n leuke prijs. Mag je
0: erg eens... leuk.
1: Ja.
0: Nou, fantastisch. Ted, jij krijgt namelijk van ons het enige echte Omroep Flevoland

0: vogelhuisje.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dat is een pakketje. Ja, dat kan je zelf in elkaar zetten. Ik bedoel, je hebt de komende tijd toch genoeg tijd. en als het dan in elkaar zit, kan je hem ook nog even een leuk kleurtje geven.
1: Ja, kun je verf bij zitten en een penseel. Hartstikke leuk. Goede verf.
0: We bellen nog even voor het adres. Anders komt hij nooit aan natuurlijk, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: Fijne dag verder en succes met herstel.
2: Dankjewel.
0: Doei.

0: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemorgen, het is 11:30. Burgemeester Hein van der Loo verwacht niet dat het tijdens de komende jaarwisseling overal stil zal zijn in Almere. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Volgens Van der Loo is dat een grote cultuuromslag. Voor de komende jaarwisseling worden in Almere geen ontheffingen verleend. Daarvoor was volgens de burgemeester te weinig voorbereidingstijd. Het verbod wordt volgens Van der Loo lastig te handhaven. De gemeente onderzoekt voor volgend jaar alternatieven zoals een vuurwerk- of droneshow. De rechtbank heeft de TBS van een 39-jarige man uit Almere met 2 jaar verlengd. Hij stichtte in 2022 brand in zijn appartement aan de Gezellenhof. 20 woningen moesten toen worden ontruimd. De man woont inmiddels buiten de kliniek, maar is weer begonnen met gokken. Ook worstelt hij met woedeuitbarstingen. Alle partijen waren het eens over de verlenging van de TBS. En in Almere start eind 2028 de bouw van 600 studentenwoningen. Ze komen aan de Esplanade direct naast de nieuwe campus van Hogeschool Windesheim. Uiteindelijk moet er een grote woontoren verrijzen met plek voor ruim 1200 studenten. Het project was lange tijd onzeker door boze buurtbewoners. Zij wilden liever luxe appartementen op die plek. De bouw van de nieuwe campus zelf is inmiddels gestart. Die opent in september 2028.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af, waarbij vanmiddag lokaal in het noorden een bui kan vallen. De temperatuur loopt op naar 19 of 20 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Ook vanavond en komende nacht blijft het op de meeste plaatsen helder, al kan er wel wat mist ontstaan. En morgen wisselen opnieuw zon en wolken elkaar af. Dan blijft het droog en wordt het nog iets warmer, 21 of zelfs 22 graden. De dagen daarna dan komt de herfst met buien en veel wind, met temperaturen die toch echt wel teruggaan naar een graad of 14.
13: Dan de verkeersinformatie, geen vertragingen. Gecontroleerd wordt wel op de Hopweg in Rutte en de N307 in Dronten bij hectometerpaaltje 105,5. En zometeen autonieuws met Ben van Tilburg.
14: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, dat is nou precies ook waar het vaak misgaat. Everybody wants to rule the world. Je hoort het hier voor veers.
1: En we gaan naar Ben van Tilburg, onze garagista Bank Nessen natuurlijk. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: 20 graden buiten, althans het was gisteren nog een best wel een mooie dag. En maandag zeker, en afgelopen weekend natuurlijk ook. Maar de winterbenzine die loopt alweer uit de pomp en duurder dan ooit, hè?
2: Ja, ook dat nog wel.
1: Ongelooflijk van een prijs, joh.
2: Ja, het lijkt
1: 130
2: me
1: euro voor een volle tank.
2: Ja.
1: Ja.
2: Het is echt, vanwege die oorlog natuurlijk en alle onzekerheden in de wereld blijft die prijs maar stijgen.
1: Ja.
2: Maar traditiegetrouw doen we in oktober, begint de winterbenzine weer. En die is dus wat vluchtiger dan de normale benzine. Dus hou er ook rekening mee.
1: Je denkt nog sneller leeg is.
2: Nou, exact, ja.
1: Echt waar?
2: Het verbruik is dan ook 5-15% hoger in de winter sowieso. En met die iets vluchtiger benzine.
3: Als ik naar de temperaturen kijk, hebben we het helemaal niet nodig?
1: Nee.
2: Nee, precies. Maar ja, ze doen het toch. En ik weet nog van vroeger op de boerderij dat wij bij de diesel even wat petroleum bij deden. Ja, zodat
3: tegen
2: die oude
3: vlokken.
2: Dat die oude diesel wel goed aan bleef slaan en goed ging starten. Maar bij de benzine heb je dus inderdaad de winterbenzine. Dus,
3: maar dat is eigenlijk een soort van verkapte manier om iets meer winst te draaien.
2: Ja.
3: De benzine gaat ietsje vlugger, dus je moet weer eerder tanken. Nou. En als we het niet nodig hebben qua temperaturen, dan zeggen we waarom doen we het dan?
2: Ja, inderdaad, wat je zegt klopt hoor. Bij de huidige benzinemotoren met injectie en zo is het natuurlijk veel minder. Vroeger met een carburateur was het allemaal veel relevanter dat, dat gebeurde. Ja. Maar goed, het is zoals het is.
3: Oké. Okay. Het koelt wel ietsjes meer, hè? Dat is wel weer
2: het
3: voordeel.
2: Ja, klopt. Ja, okay.
3: De automaat, moet je die nou wel of niet verversen?
2: Ja,
3: is dat de versnellingsbakolie, denk ik?
2: De versnellingsbakolie, die ATF, Automatic Transmission Fuel. Met een mooi woord, die heeft namelijk de functie dus smeren, maar ook koelen. En fabrikanten zeggen heel vaak, gaat een autoleven lang mee, hoef je niet te doen. Terwijl monteurs daarentegen weer zeggen, ja, maar dat hangt toch ook van de rijomstandigheden af. Moet jij een zware aanhanger trekken? Of zit je regelmatig in een heel zwaar terrein met een automaat terreinwagen?
3: Mm-hmm.
2: Het voorschrift is eigenlijk, kijk nou gewoon eens even in het boekje. Wat schrijft de fabrikant nou voor? Ik weet merken als Volkswagen en zo, die moeten ze die DSG-olie toch regelmatig verversen. Als je op een gegeven moment aan je automaat voelt, helemaal als je wat meer kilometers heeft gereden van, we hebben het over brandstofauto's, hè? Hij gaat wat schokkerig rijden, zeg maar. En hij schakelt niet meer zo mooi als dat het ging. Of het motortoerental neemt wat toe ten opzichte van de snelheid van de auto. Net als bij een versnellingsbak, dat de koppeling er als het ware een beetje uit ligt. Nou ja, dan wordt het toch wel tijd dat je er wat mee gaat doen. En dus of de vloeistof is te laag of verouderd of vervuild.
3: Maar ben je dan niet al te laat als je het gaat merken?
2: Dan ben je feitelijk al te laat. Dus het is gewoon belangrijk, joh, kijk eens even bij je eigen auto. Kijk eens even naar het onderhoudsschema. En kijk eens even in een boekje, wat schrijft de fabrikant nou voor?
1: Als je daar een houdt, dan doet de garagist dat toch gewoon allemaal netjes op tijd?
2: In principe moet dat zeker waar zijn.
1: Ja.
3: Hoe zit het eigenlijk met die olie? Want 3-4 jaar geleden dacht ik altijd dat we langer over onderhoudsbeurten zouden doen. Wat later, 40.000 of zo, 30.000. Maar volgens mij is dat dan weer teruggeschroefd naar elke 20.000 of zo onderhoud.
2: Ligt een beetje aan per merk. Ja, we hebben nog merken erbij.
1: Of het hybride is, of volledig elektrisch, of benzine, of diesel natuurlijk.
2: Ja, ook dat. Hè. En, goed, de wat kleinere auto's. De Kia Picanto, Hyundai i10, dat soort auto's. Kia Rio is nog steeds een beetje om de 15.000 kilometer. Terwijl heel veel Franse merken al naar de 30.000. Fiat ook, 30.000 kilometer. Mm-hmm. Alleen, wat veel mensen zich niet realiseren, als je dus minder vaak ververst, wil niet zeggen dat je ook eens een keer moet gaan peilen. Want ik bedoel, het gaat niet eeuwig mee.
3: Nee.
2: Tegenwoordig zijn die kleinere motoren, zijn hoog rendementmotoren, die verbruiken gewoon ook wat meer olie. Waar vroeger een auto echt helemaal geen olie verbruikte, is een liter op 4.000-5.000 kilometer tegenwoordig niet verontrustend, maar eerder normaal.
3: Ja.
2: Maar je moet gewoon een keer peilen.
3: En hoe zit het eigenlijk met hybride auto's? Hoe gaat dat met olieverbruik en brandstofverbruik? Nu ook nog even terugkomen op dat brandstofverhaal net, dat ze daar weer wat anders mee doen.
2: Nou ja, hybride is eigenlijk de elektromotor en de normale motor.
3: Dus je moet eigenlijk gewoon de olie en de brandstofvoorwaardes
2: voor de brandstofmotor aanhouden. Ja. En die elektromotor is vaak het ondersteunende verhaal. Hetzelfde als een trein die 80 per uur rijdt. Ja. Op een gegeven moment valt zo'n dieselmotor kan wel stoppen en dan pakt de elektromotor het over. Maar zo gauw die weer vermogen gaat vragen, pakt de brandstofmotor er weer bij.
1: Ja, maar dus, als je nu kijkt naar die auto die ik heb, hè, dan kun je dus, je kan precies zien hoeveel kilometers je elektrisch hebt gereden in totaliteit en op benzine.
2: Ja.
1: Dan denk ik, die benzine is misschien maar 20% van alles. dan is hij toch nog helemaal niet na 15.000 kilometer aan een beurt toe.
2: Nou, in feite wel, want ook olie die dus stilstaat in een camper bijvoorbeeld, die dus heel lang niet gebruikt wordt een heel seizoen, is het ook wijs om die olie wel te vervangen. Oh. Dus ik bedoel, het is smeermiddel.
3: Het loopt wel mee.
2: Het loopt wel mee, inderdaad. Ja, okay. Dus,
3: Okay. De accu is in één keer niet meer het meest voorkomende oorzaak van pech?
2: Nee, dat was afgelopen zomer zo. Normaal dan heeft de ANWB, hebben ze altijd een statistiek van, nou, wat is, komt nou het meest voor? Lekker banden of motorproblemen, koelingsproblemen. En het was altijd de accu.
3: En nu is het?
2: En waarbij afgelopen zomer was natuurlijk de heetste zomer sinds de telling begin 1901. Waar de motor- en koelproblemen was dit jaar het grootste probleem voor de strandingen van mensen zowel binnen als buitenland.
3: Gewoon. Komt het dan omdat de meeste auto's niet voorbereid zijn voor zo lang warme temperaturen? Of doen wij iets verkeerd?
2: Wij doen in feite niks verkeerd, maar het was gewoon extreem. De warmte was warm, het was heet. Motoren worden veel warmer. Riemen, dus de multiriemen, die drogen uit, knapte eerder. Dus,
3: Moeten we dan niet zo langzamerhand ook naar... Vroeger had je antivries afgestemd op de temperaturen die je gaat verwachten. Ja. Moeten we dan anti-hitte koelvloeistof afhankelijk van
2: de
3: temperaturen?
2: Ja, dat zou wel zijn, ja. Nee, maar het is eigenlijk is het gewoon puur... zo'n auto die wordt gewoon zwaar belast. En als het buiten 30 graden plus is, dan wordt hij dus nog zwaarder belast. Okay. Dus dat is het verhaal.
3: Er is weer een terugroepactie, hè?
2: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Het is Volkswagen Audi, dat is wel extreem. 2,8 miljoen auto's die dus terug moeten vanwege een mogelijk gecorrodeerd schroefje of boutje in de stuurinrichting.
3: Ja.
2: Maar goed, het gaat om 1/3 van de auto's in Duitsland. En het betreft de auto's tussen 2013 en 2024. Okay. Dus mocht je zo'n Volkswagen of Audi hebben, hou gewoon de brievenbus in de gaten, want je krijgt keurig netjes een brief waarvoor je opgeroepen wordt.
3: Oké. Nou. En dan nog?
1: De magische knop, hè?
2: De magische knop. We hebben het hier al heel vaak behandeld. Jullie hebben het ook in je auto. Dus de rijbaansensor, dat hij ertussen blijft. De adaptief cruise control. Ja. Het voor je uit blijven kijken.
3: Niet altijd rustgevend. Maar...
2: En wat wij dus als garagehouders elke week wel een aantal malen. Joh, hoe krijg ik het allemaal in één keer uit? Nou, heel veel merken, onder andere Build Your Dream heeft het ook. Maar Renault en Dacia die hebben het dus nu ook uitgevonden. De My Safety button noemen ze dan. Dan kun je al die menus onder één knop samenvatten en je kan hem met één knop aan en uitzetten. Alleen, ik zie ervan komen dat al die mensen die dus nu al die systemen uitzetten, alles wordt bewaard in de zwarte doos tegenwoordig, die er vanaf 2024 in zit.
3: Ja.
2: Als jij dus een ongeluk hebt veroorzaakt en blijkt dat je al die systemen uitgezet hebt, dan komt er een moment dat de verzekeraar zegt, jongens, wij betalen niet, want jij kiest ervoor om onveilig te rijden.
3: Ja. Nou, wij hebben ook een magische knop.
1: Oh ja?
3: Dus zetten we jou mee uit. Tot volgende week.
2: Dankjewel.

0: Aan zo'n lekker houtje in een nieuw jasje. Nou, klein nieuw jasje. Niet zo heel erg gewoon nieuw jasje ook. Maar Billy Dans en Avril Ross die dachten van... weet je Frans, daar gaan wij iets mee doen. Heb je even voor mij in de 2026-versie een lekkere amazing-versie. En over meezingen gesproken, Esmee van Veenen van Poppodium Corneel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, jullie hebben binnenkort ook een meezingfestijn, hè?
1: Klopt, ja. Het is nu in deze reeks de tweede keer. Maar we hebben eerder ook al heel veel meezingfestijnen gehad. Ja,
0: dus wegens succes
2: geprolongeerd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat is het? Wanneer?
1: Dat is, moet ik even kijken in mijn lijstje. Dat is op vrijdag 23 oktober.
0: Ja, dacht ik.
1: Ja. En dan met Ronald Berkt, DJ Pablo, Danny Braaf en Roy Oostvegel. Het wordt ook mede georganiseerd door Roy Oostvegel.
0: Ja.
1: Dus een volledige Lelystadse line-up.
2: Danny Braaf.
0: Leuk.
2: Danny Braaf, volkszanger, hè?
1: Ja, leuk.
2: Ja. Dat verwacht je niet zo snel in Corneel, toch? Of juist
1: nee, ja, we hebben ook wel eens Nederlandse avonden met volkszangers.
2: Ja, dat heb ik wel eens gezien, ja.
1: Ja, en dit is daar dan één van.
2: Leuk.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, iets anders. Niet zo'n amazing feest in Veerum.
1: Ja, dat is even de andere kant. Ja, dat is aanstaande vrijdag. Dat is totaal iets anders. Ja. Dat is een metalavond. Corneel Overdovend is dat. En zij staan samen met support act Atras bij ons op het podium. Mm-hmm. En zij zorgen voor een avond vol metals met allemaal verschillende genres binnen de metal.
2: Oh ja.
1: Dus je hebt dan death metal, maar ook stoner metal. Echt van alles en nog wat komt voorbij.
0: Leuk. Ja, oké. Okay. Nou, de dag daarna een coladatje of alleen een pina?
1: Pina colada hebben we helaas niet. Maar we hebben wel allemaal andere lekkere drankjes en cocktails en dat soort dingen.
0: Ik dacht van nou, dat was een goede reden om erheen te gaan. Maar
1: zeker, ja. Nou, er is reden genoeg, want het is gewoon een heel gezellig feestje. Ja. Met de beste Latin en reggaeton hoor je daar. Mm-hmm. Met iets als van onder andere Daddy Yankee, Sean Paul en J Balvin.
0: Ja, gezellig, lekker. En dan?
1: Dan hebben wij onder andere ook Brownies & Downies in concert bij ons staan.
2: Oh, dat is wel volgende week. Later is dat waarschijnlijk, of niet?
1: Ja,
2: ja,
1: ja, zij, ja, iedereen kent Brownies & Downies natuurlijk wel van de restaurants.
0: Ja.
1: En we hebben er ook eentje in Lelystad zitten. En zij beginnen hun dag vaak met muziek en met zang.
2: Ja, dat klopt.
1: En toen dachten ze, nou, hoe leuk zou dat zijn om dat een keertje op een podium te doen?
0: Ja.
1: En zij zijn naar ze toegekomen en wij dachten eigenlijk meteen, nou, wat een ontzettend leuk idee. En
0: zij gaan dus zelf een concert houden?
1: Ja. Ja,
0: oh.
1: En dan samen met professionele zangers en zangeressen en artiesten.
0: Ja. Komt Willeke Alberti ook?
1: Nee, helaas.
0: Oh. Nee. Meestal staat zij erbij.
2: Brownies & Downies?
0: Ja.
2: Zij doet toch altijd voor ouderen juist?
0: Nee, ook, maar ook voor de Downies.
2: Ja?
0: Ja, oh, ja, daar is ze heel erg goed mee.
1: Oh. Nou, misschien als het zo'n succes wordt dat we het volgend jaar nog een keer mogen doen.
0: Ja.
1: Dan
0: ja.
1: Misschien, wie weet.
2: Ja, ze heeft een foundation, dus dat doet ze nou gratis, hè?
0: Ja, ja.
1: Nou, dan hebben we daarnaast onze Sokkie, die komt ook weer terug. Dat is onze Zuid-Afrikaanse dansavond.
2: Oh, ja. Je hebt er twee aan trouwens, sokkies.
1: Ja. Ja, nou en jij begint over je sokken.
2: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook het hele ding van het feest. Mensen dansen op hun sokken, vandaar dat het ook Sokkie heet.
2: Ja, ja.
1: Ja, en of je nou een doorgewinterde sokkiedanser bent... of gewoon een keertje gezellig langskomt om te kijken. Iedereen is welkom. Het wordt gewoon een hele gezellige, leuke avond.
0: Oké, okay. Bloederig wordt het de 17e volgens mij.
1: De 17e?
0: Ja. Murder in Mississippi?
1: Ja, Murder in Mississippi. Nou, het valt mee. Het klinkt erger dan dat het is. Het is vooral country muziek. En samen met de Orange Blossoms, ook een country band, staan zij bij ons op het podium.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja. En dan hebben we, einde van de maand hebben we natuurlijk weer Halloween.
0: Ja.
1: En we hebben rondom dat een heel weekend gebouwd.
2: Ja.
1: En wij knallen Halloween dit jaar in met een flinke dosis rock. Nou, tijdens de show van Revenge, Megastry en Cabal.
2: Ja.
1: En er komt van alles voorbij op die avond. Van hard rock tot punk tot psychedelische rock en new wave.
2: Maar ook verkleed te komen en zo. Echt helemaal
1: mag,
2: Halloween-stijl.
1: Zeker. Nee.
2: Trick or treat.
1: Nou, dat hebben we dan helaas niet.
2: Oh, jammer.
1: Ik kan het altijd proberen aan de bar, maar ik kan niks beloven.
2: Nee.
1: En we sluiten de maand en ook het Halloween weekend af met een metal tribute night. Dus ook weer een hele harde avond.
0: Het is een harde maand.
1: Ja, het is een harde maand. Ja, zeker. En daar staan de Hunting Party, Psychosocial en Victims of a System. Dat zijn tribute acts van Linkin Park, Slipknot en System of a Down. En die kan je kennen van onder andere hits als In The End, Chop Suey en Duality. Dus het wordt een keiharde afsluiting van de maand. Ja, stevige maand.
0: Goed zo. Nou, wil je het hele programma nog eventjes terugkijken? Kan op de site corneel.nl. Esmee, dankjewel. Tot de volgende keer.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Dit is Flevoland.
2: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Dan gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk ik, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat zo voelen wij het ook wel hoor.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
1: Dit is Flevoland.
5: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Burgemeester Hein van der Loo verwacht niet dat het tijdens de komende jaarwisseling overal stil zal zijn in Almere. De rechtbank heeft de TBS van een 39-jarige man uit Almere met 2 jaar verlengd. En Almere begint eind 2028 met de bouw van 600 studentenwoningen. Die komen aan de Esplanade naast de nieuwe campus van Hogeschool Windesheim.
0: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. We kunnen lekker rustig doorrijden volgens de ANWB. Flitsmeister zegt dat er wel wordt gecontroleerd op de Hopweg in Rutte, de N307 in Dronten bij 105,5, de N705 in Zeewolde bij 2,6 en in Lelystad op de Zuigerplasdreef. Meer informatie over controles in onze regio geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Flevoland wil meer technisch talent en investeert daarom in opleidingen. Zo heeft Windesheim nu een vooruitstrevende werkplaats. Zometeen zie en hoor je daar meer over.
13: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
23: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
24: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Lange tijd dacht ik eventjes, we gaan binnenkort niks meer draaien van Lizzo, want zij werd in Engeland beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar daar hoor ik niks meer over eigenlijk daar. Nee, ik hoorde er niks meer over. We draaiden dit gewoon nog eventjes. Dit was lekker, dit was Juice. 9 over 12 is het geworden, nieuws tijdens jouw lunch. Flevoland wil meer technisch talent en investeert daarom in opleidingen. Zo heeft Windesheim nu een vooruitstrevende werkplaats.
1: Ik doe het weer, geloof ik, hè?
0: Ja.
1: Ja. Je was bij de werkplaats. Ja, die werd al geopend in de Almeerse Week van de Technologie. Onze verslaggever die was bij de opening van deze makerspace.
2: Een heuse technologie-reef als we hier aankomen. Een iets wat slecht getimed kruisgesprek tussen een hologram en een opleidingsmanager.
3: Je kunt hem zeker niet aan mij geven.
4: Precies, dat kan verschijnen.
2: En een robot die uiteindelijk de makerspace mag openen.
5: Maar Jolande van Veen, de opleidingsmanager van de technische opleidingen bij Windesheim. Wat is dat nou, een makerspace?
6: Een makerspace is een plek waar je lekker uit het hoofd in de handen kunt gaan en kunt gaan ontwerpen, kunt slimme oplossingen kunt bedenken en die ook echt kunt gaan maken.
5: Eigenlijk een duur woord voor een werkplaats.
6: Nou, het is wel wat meer dan een werkplaats. Want een werkplaats, dan maak je alleen maar. En in onze makerspace, dan kun je ook samenwerken. Kun je je ideeën tegen anderen aanhouden. En dan lopen de mensen rond die je gaan helpen, docenten, bij het creëren van leuke oplossingen. En we hebben het ook heel hard nodig. Hè? Als we echt talent naar deze regio willen halen, dan hebben wij een plek nodig die uitstraalt dat wij staan voor techniek. Maar wat wij heel erg gemerkt hebben, is dat studenten kiezen voor onze hogeschool. Omdat de hogeschool dichtbij en betrokken is. En vrij kleinschalig. Maar dan knapten ze toch een beetje af op de voorzieningen die we hadden. He, om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
5: IJsbrand is student engineering aan Windesheim.
7: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb. Je bent altijd in de dingen die je kan maken beperkt tot het materiaal wat je tot je beschikking hebt. Dus doordat we een stuk meer machines hebben, kan ik ook projecten, kan gewoon mijn creativiteit een stuk meer de vrije loop laten.
5: Je technische wereld wordt een stuk groter.
7: Ja, het zegt dat wel, ja.
5: En Romy, ICT-student. Als ICT-student ben je iets minder met echte grote machines bezig die hier staan, denk ik.
8: Ja, dat klopt zeker. Ja, wij zijn voornamelijk met computers bezig dan echt hier in de makerspace met 3D-printers en alles.
5: En toch is de bedoeling van die makerspace dat mensen van verschillende opleidingen ook samen gaan werken. Ga jij dat hier ook doen, denk je?
8: Ja, zeker. Denk het wel. Want ik vind het juist heel erg leuk om ook hier een beetje mijn werkveld ook een beetje te gaan verbreden.
5: En in het 3D-printhok hier in de makerspace tel ik een stuk of 1, 2, 3, 4, nou 12 printers denk ik. Sam, student engineering, heb jij ze al geteld?
9: Nee, ik heb ze nog niet geteld. Er zijn inmiddels ook alweer nieuwe 3D-prints bijgekomen. Die ook echt pas net op de markt zijn. En dat maakt het eigenlijk alleen maar weer leuk om eigenlijk gelijk de nieuwe technieken die ook uitkomen op de markt gelijk hier te kunnen toepassen.
5: Als nieuwe studenten hier ook binnenkomen, denk je dat het dan extra aantrekkelijk voor ze is om op Windesheim te gaan studeren? Als ze niet alleen de 3D-printers zien hier, maar überhaupt de hele makerspace hier?
9: Dat denk ik zeker al helemaal. Studenten die op zoek zijn naar een technische opleiding. Voorheen hadden we een heel klein werkplaatje, zeg maar, waar eigenlijk vrij weinig gedaan kon worden. En als je ziet wat daar nu naartoe gegroeid is met wat voor techniek we kunnen behandelen hier. Ook met metaalbewerking, met houtbewerking, dat soort dingen. Dat is echt wel een grote stap ten opzichte van waar we vandaan komen.
10: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Fleetwood Mac, Everywhere. Berend van Straten van Weerplaza, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hier is het nog steeds mistig hoor, althans laaghangende bewolking.
1: Ja, zeker. En dat is niet alleen in Flevoland het geval. Nee, het mistveld is best hardnekkig. Dat strekt zich helemaal uit van Zeeland richting Groningen. Dus ook over jullie provincie inderdaad. En het weet maar moeizaam op te lossen. Maar in de loop van de middag verwacht ik wel dat dat gaat gebeuren. Dat gaat als eerste in de Noordoostpolder het geval zijn. Waar hier en daar nu al wel de zon aan het doorbreken is. En uiteindelijk kan de temperatuur dan nog oplopen naar een graad of 20 op de meeste plekken. Dus het zonnetje komt er uiteindelijk nog wel aan te pas. Maar het duurt wel even.
0: Ja. Zeker. Wat me wel opvalt, gisteravond stond ik even buiten. In het zonnetje was het lekker, maar zodra het zonnetje weggaat, wordt het koud hoor.
1: Zeker, ja, dat is natuurlijk helemaal niet gek voor deze tijd van het jaar. Hè? Ja. De nachten die worden langer, het is oktober, dus de zon is ook al wel...
2: Minder sterk.
1: Minder sterk, en zodra de zon onder gaat, zien we dat het razendsnel af kan koelen in deze tijd van het jaar. Dus dat is ook vanavond wel het geval. Temperaturen die snel onder de 15 graden uitkomen. En vannacht dan wordt het geen koude nacht. Het blijft bij minima rond een graad of 12. Maar goed, dat is alsnog wel aan de frisse kant. En in de loop van de nacht kunnen hier en daar weer wat mistbanken gaan ontstaan.
2: Ja.
1: Ik verwacht wel dat die mistbanken morgen wat sneller op gaan lossen dan vandaag. En dan uiteindelijk krijgen we morgen te maken met een vrije nazomerdag. En wordt het zeer warm weer voor de tijd van het jaar. Gaatje of 22 hier en daar in Flevoland is echt wel goed mogelijk. Maar goed, dat is wel echt de laatste dag dat we dit soort temperaturen gaan zien. Want morgenavond gaat die bewolking snel toenemen. En krijgen we te maken met een grootschalig regengebied. Wat over de provincie gaat trekken. Trekt dan in de nacht naar donderdag over Flevoland heen. En dat zorgt echt wel voor een grote weersverandering. Want de dagen daarna is er van vrij nazomer weer geen sprake.
2: Nee, ik las ook ergens dat het echt wel flink kouder wordt dan ook ineens. Hè? Klopt dat?
1: Ja, klopt. Het is echt een beetje... Nou, kijk, het is helemaal niet gek voor de tijd van het jaar. We zitten in oktober. Temperaturen van een graad of 16 zijn gebruikelijk voor Flevoland. Dus daar gaan we ook wel naartoe. En zelf fiets wel daaronder. Dus het wordt echt wel een stukje frisser.
2: Mm-hmm.
1: Maar vooral ook omdat we dit soort temperaturen al een hele lange tijd niet meer gezien hebben. In combinatie met af en toe ook flink wat wind die ook gaat toenemen. En dagelijks meerdere buien die mogelijk zijn, wordt het echt wel even wennen. De herfst gaat eigenlijk gewoon op volle toeren draaien van de donderdag. Dus,
0: En blijft dat dan ook de komende 2 weken of langere termijn echt ook zo?
1: Nou, kijk, het is echt vooral donderdag tot en met het weekend moeten we echt wel rekening houden met een herfstachtig weertype. Flink wat wind, veel buien van tijd tot tijd, maar ook af en toe droge momenten met zon. En dus vooral die temperatuur die flink naar beneden gaat. Volgende week ziet het eruit dat het weer wat droger wordt. Maar echt een nazomerse periode, een hele hoge temperatuur.
2: Nee, op een gegeven moment houdt het ook een keer op natuurlijk. Ja, hè? We moeten toch
0: voelen hoe het ook anders worden.
1: Dat is ook zo. Het zou ook eigenlijk veel te gek zijn als we weer de 20 graden gaan halen met volop zon.
0: Ja, daar raken we allemaal in de war. Ja.
1: Precies.
0: Wouter, dankjewel en tot de volgende keer.
1: Doei.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Alex Warren is het in de Viva Dream.
1: Ja, het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk is verhuisd. Het museum van de kunstenaar, die bekend staat om zijn humoristische schilderijen en aanzichtkaarten van alledaagse situaties, is te klein geworden, vertelt de conservator.
2: Eén dag in de week werkt Marius hier. Dat is uniek omdat dit natuurlijk een museum van een nog levende kunstenaar is. En in het vorige museum was er weinig plek voor Marius, moest hij steeds zijn spullen opruimen. Maar nu kan hij gewoon alles laten staan. En als je dan de zaal oploopt en die kunstwerken ziet hangen, dan snap je ook beter hoe ze ontstaan zijn. Dus dat is echt iets waar we heel trots op zijn.
1: Voor vaste bezoekers is de verhuizing maar een klein ommetje. Het nieuwe museum staat tientallen meters verderop.
0: Het voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND is aangehouden. Volgens Duitse media wordt August Hanning verdacht van spionage, zegt verslaggever Liedeke Morsinghoff.
3: Deze Hanning die zou zich in ieder geval tot 2022 in ruil voor geld hebben laten voorzien van inlichtingen door een oud-collega. En dat ging natuurlijk om informatie die hij helemaal niet meer mocht hebben, want ja, hij werkte daar niet meer. Het zou gaan om rond de 2000 geheime documenten. En met die informatie zou Hanning in ieder geval één keer een veiligheidsanalyse hebben gemaakt voor een ander land. Welk land dat is niet bekend.
0: Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst.
1: Elk jaar zijn ze in deze periode van het jaar weer te horen. Beurlende herten. Ja, dat is de lokroep van de mannetjes naar de vrouwtjes. Maar op de ene plek in ons land beurden de herten eerder dan op de andere plek. En er is nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het waarom, maar deze boswachter heeft wel een idee.
4: Het vermoeden waar we het aan de koffietafel over hebben is dat de herten, de hinders, willen hun kalver laten geboren worden wanneer de vegetatie echt uitbundig aanwezig is. En dat is, hier is dat door de grote aantallen ganzen die in het gebied zijn, komt er pas later op gang. Die gaan in half mei weg en dan zie je ook, nou kan je bijna een weddenschap opleggen dat ze vanaf 1 juni... eind mei en juni de eerste kalveren gezien kunnen worden.
1: Ja, verschillende natuurgebieden kun je ook mee met speciale tours die op zoek gaan naar beurende herten. En die zijn mateloos populair. Misschien moeten we dat een keertje samen doen in het weekend.
0: Ja, dat kan heel rustgevend zijn.
1: Kun je ook beurlen eigenlijk? Doe eens een stukje.
0: Nee, ik ben niet van die soort.
1: Nee,
0: ligt aan de grootte van het gewei ook.
1: Oh ja, dat is waar, ja.
0: Franse scholieren en studenten zijn vandaag opnieuw de straat op gegaan om te protesteren. De jongeren willen dat er een einde komt aan de problemen op hun scholen, zoals achterstallig onderhoud van gebouwen en het lerarentekort. Volgens correspondent Saskia Houtuin gaan ook docenten vandaag de straat op.
5: Dus omdat meerdere vakbonden ook hebben opgeroepen om dat te doen en vandaag dus te gaan staken. Er zullen sowieso weer blokkades zijn van scholen, zoals we ook in de afgelopen 10 dagen, 2 weken inmiddels, hebben gezien. Maar er zijn ook protestmarsen gepland, bijvoorbeeld hier in Parijs vanmiddag bij de Place de la République. Dus ja, Frankrijk zet zich schrap voor vandaag.
0: Mogelijk wordt dit het grootste protest sinds het begin van de demonstraties vorige week.
1: Ja, de Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen tv-series en films voor Groundhog Day. Waarin een weerman steeds dezelfde dag beleeft, componeerde hij bijvoorbeeld dit nummer, A New Day. Ja, het klinkt zo simpel, maar je moet er wel komen. Hij kreeg ook een Oscar voor zijn werk in de film Gandhi uit 1982. Verder maakte hij de tunes van veel BBC-programma's zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 12:30 geweest, goedemiddag. Burgemeester Hein van der Loo verwacht niet dat het tijdens de komende jaarwisseling overal stil zal zijn in Almere. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Volgens van der Loo is dat een grote cultuuromslag. Voor de komende jaarwisseling worden in Almere geen ontheffingen verleend. Daarvoor was volgens de burgemeester te weinig voorbereidingstijd. Het verbod wordt volgens van der Loo lastig te handhaven. De gemeente onderzoekt voor volgend jaar alternatieven zoals een vuurwerk- of droneshow. En de rechtbank heeft de TBS van een 39-jarige man uit Almere met 2 jaar verlengd. Hij stichtte in 2022 brand in zijn appartement aan een gezellenhof. 20 woningen moesten toen worden ontruimd. De man woont inmiddels buiten de kliniek, maar is weer begonnen met gokken. Ook worstelt hij met woedeuitbarstingen. Alle partijen waren het eens over de verlenging van de TBS.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Ook wil staatssecretaris Bertram vaker zelfrijdende bussen inzetten. Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op. Diverse vakbonden hebben docenten opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten en ook te staken. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries, zoals Gandhi en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, de mist lost in de loop van de ochtend op. Daarna zon en wolken bij 19 tot 23 graden.
7: Dit is Herberg Flevoland.

Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Joris, dus zojuist Dan de Rosen, Why Do Fools Fall in Love and The Pretenders. En I'll Stand By You. Het is 7 minuten voor 1 geworden. Zometeen na 1 uur hebben wij weer een leuke gast bij ons hier in de studio. 31 oktober staat hij in de Meerpaal in Dronten met de Singer-Songwriter Show. Niemand minder dan Nick Schilder. En hij komt erover praten zometeen bij ons. En hij laat ook het een en ander horen.

0: Dit is Flevoland.
1: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat, zo voelen wij het ook wel hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Goedemiddag, 1 uur. Burgemeester Hein van der Loo verwacht niet dat het tijdens de komende jaarwisseling overal stil zal zijn in Almere. Sinds 1 augustus geldt namelijk een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. En de rechtbank heeft de TBS van een 39-jarige man uit Almere met 2 jaar verlengd.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister die meldt een snelheidscontrole op de A27. Is dat in Almere Hilversum bij 108. Op de Hopweg in Rutte wordt gecontroleerd. En de N307, ook daar is een controle bij 105,5. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. 31 oktober staat hij bij ons in de provincie en wel in de Meerpaal in Dronten met de Singer-Songwriter Show. En hij is er zometeen bij ons in de studio om erover te vertellen. En hij gaat ook een prachtige liedjes zingen uit die show. Nick Schilder.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl. www.autoradam.nl.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant.
15: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
18: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Duidelijk herkenbare muziek natuurlijk van Paul da Vinci, van de zanger van The Ruettes en Sugar Baby Love.
1: Ja, en hij groeide op met muziek van legendes als James Taylor, Bob Dylan en Neil Diamond. Nick Schilder, die is hier. Nick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Fijn dat je er bent, bij de regionale, zou ik maar zeggen. Je staat ook in onze regio, meerdere malen zelfs. Ja. Arnoud zei net al eventjes dat je in de Meerpas staat binnenkort, maar ook in het Agora Theater in Lelystad en ook in de Kunstlinie in Almere. Ja. En ook nog in heel veel theaters daarbuiten. Maar dan nog wel goed bereikbaar voor de Flevolanders, zou ik maar zeggen.
0: Zeker.
1: De singer-songwriter-show van Nick Schilder. Zien mensen jou nog steeds als het duo Nick en Simon?
3: Alle twee.
0: Alle twee?
3: Dat gebeurt soms, hè, dat je op straat loopt en dan weet je niet wie van de twee ik ben. En dan gokken ze maar, zeggen ze maar allebei. Hey, Nick en Simon.
1: Maar Nick stond altijd links en Simon stond altijd rechts met de foto, toch?
3: Zo moet je het dan, ja, inderdaad, zo proberen we dat duidelijk te maken. Ja, maar dat gebeurt echt na de voorstelling, na het singer-songwriter-show, heel vaak. Ik ga er foyer in.
1: Ja.
3: Dus dan sta ik nog even foto's te maken en met mensen en dingen te signeren.
1: Ja.
3: En dan is het nog steeds, ja, we wisten niet wat we moesten verwachten. Maar ik heb als uitstapje best vaak Engelstalige dingen gezongen in mijn carrière.
0: Ja.
3: Maar heel veel mensen hebben dat gewoon gemist. En die denken, ja, we wisten niet wat we moesten verwachten. Maar het was zo'n leuke avond. En deze liedjes kennen we ook allemaal. En dus dat is wel een reactie die je vaak krijgt. Ja.
0: Heb je dan nooit dat je eens terug zit in de auto dat je denkt van, pof, wanneer komt het nou eens een keer vanaf?
3: Nou, ik heb wel geduld.
1: Je hebt er ook een oom aan te danken, hè?
3: Sorry?
1: Je hebt er ook een oom aan te danken.
3: Ja, nee, sowieso. En 100%. En ik ben er heel trots op. Ik speel voor het eerst weer een Nick en Simon liedje. Heb ik bij de try-outs geprobeerd in de show ook. Dus Kijk Omhoog heb ik nu gespeeld.
1: Oh ja.
0: En hoe zijn de reacties dan?
3: Ja, goed. Vinden mensen wel leuk. Maar het is dan zaak wel om het allemaal bij elkaar te laten komen. Want het is gewoon in de basis een avond waarin ik verhalen ook achter veel bekende singer-songwriter nummers speel. Oude nummers uit het singer-songwriter genre speel. Wat recenter werk. En waarbij ik ook vertel, ja, kijk, de muziek die ik nu maak is elektronischer. Een stuk veel EDM, deep house invloeden. Maar het begint elke keer wel met de gitaar op schoot achter de piano. Dus het komt ook echt hier vandaan. Dit is mijn leerschool.
1: Ik kreeg een beetje Lucas en Steve vibes bij jouw nieuwe nummer Smile. Ja, die gaan we zo meteen ook. Ja, leuk, is dat gek? Of?
3: Nee, ik snap het echt helemaal. Ik heb met ze samengewerkt een paar maanden geleden. Met de Something Like Magic een single uitgebracht. En het kan ook zijn dat ik onbewust geïnspireerd ben geraakt door hun energie. En ze hebben dat hele positief hebben ze over zich.
1: Het is niks om je zo te schamen, hè?
3: Nee, ik bedoel, zij spelen echt hele festivals plat in heel Azië. En dat zijn echt grootheden, zijn het. Dus, nee,
0: maar die single heb je ook niet helemaal alleen gedaan, toch?
3: Nee, ook niet alleen gedaan. Met Brian V is een Vlaamse DJ die veel op Tomorrowland heeft gestaan. Dus het is wel leuk. Kijk, het leuke aan dit genre is dat het erg gangbaar is om samenwerkingen aan te gaan en krachten te bundelen. Hmm. En ik kom in allerlei andere werelden terecht. Maar het begint elke keer met dat, met de gitaar op schoot en met een singer-songwriter nummer, wat we uiteindelijk gaan uitwerken naar elektronisch.
1: Is die solo wereld heel anders dan een wereld als duo?
3: Ja, sowieso. Je moet hele liedjes zingen in plaats van dat je de helft kan doen. Dus je zingt twee keer zoveel. Ja. Je bent niet dat bekende. Weet je, kijk, met Nick en Simon weet iedereen wat je krijgt als ze naar theater gaan bijvoorbeeld. En nu, de singer-songwriter show begint wel steeds bekender te worden. Het is de tweede keer dat ik dit doe met een hele nieuwe voorstelling nu. Maar dat is echt iets dat ik echt elke keer opnieuw vertel van oké, dit zijn singer-songwriter nummers van bijvoorbeeld James Taylor, Bob Dylan, Don McLean zit erin, maar ook Noah Kahan, Ed Sheeran had ik vorige show erin zitten. Dus echt over het genre, de verhalen daarachter vertel ik. Het is weer opnieuw uitleggen, wat ben je nu eigenlijk aan het doen en waar ben je eigenlijk mee bezig? En met Nick en Simon hoefde dat niet.
0: Nee. Ben je zelf eigenlijk ook een singer-songwriter dan?
3: Ik zing en ik schrijf. Ja, dus technisch wel. Maar
0: ben je dat meer dan, ja, hoe noemen ze dat? Het is ook zo'n rotwoord, bandartiest of bandartiest theaterartiest? Of...
3: Ja, het is, weet je, inderdaad, in welke... Ik omschrijf het nu zelf als... Maar ik zoek naar een kortere term, want het is een hele lange term. Maar singer-songwriter muziek die ontvankelijk is voor elektronische invloeden, dat is veel te lang. Dus ik moet echt naar een manier om dat genre korter, compacter te omschrijven.
0: Maar dat EDM en zo, werkt dat ook goed in het theater? Want mensen zullen dan een neiging krijgen. Nou, nou ga ik staan. Echt die
3: stoelen. Het gebeurt soms. Het gebeurt soms. En mensen vinden dat heel leuk, omdat het ook steeds meer... Kijk, in de jaren 80, 90 was echt elektronisch en dance. En ook had je nog de Thunderdome hardcore.
1: Tuurlijk, ja,
3: dat was ook een beetje meer niche. En nu is het natuurlijk ook... Die mensen horen het ook als ze naar een feestje gaan. En,
1: mainstream geworden.
3: Dus het is meer mainstream geworden, ja. Dat klopt. En soms staat het hele theater op en begint te springen op zo'n nummer. En daarna komt er weer een heel klein ingetogen liedje om het afwisselend te maken.
1: Maar hoe verklaar je dan? Want je zegt zelf ook, het zijn toch ook een beetje de nummers die je niet meer zo heel vaak op de radio hoort. Maar het zijn wel evergreens. Het zijn klassiekers. Mensen kennen ze toch.
3: Ja, klopt.
1: Hoe verklaar je dan dat we dat niet meer zoveel horen op de radio?
3: Ik weet niet. Ik denk misschien dat het toch vaak... het zijn vaak ingetogen nummers. Het is ook best wel organisch allemaal geproduceerd.
1: En nachtmuziek. Voor de nachtradio.
3: Ja, je zou dat kunnen zeggen. En het is ook een beetje de tand des tijds. Weet je wel, bands die bijvoorbeeld die overleven wat makkelijker. De Beatles, Queen, Dire Straits, Fleetwood Mac. Dat gaat toch iets, is toch iets meer solide. En dat kan er ook mee te maken hebben. Maar ik had bijvoorbeeld een avond dat ik even was wezen, biertje was wezen doen op de dijk. En we belanden bij iemand thuis. Er stond een gitaar. Ja, en dan pak je toch weer die, weet je, je pakt een James Taylor nummer erbij of Bob Dylan. En het is toch een beetje dat kampvuureffect. Ja. Is het ook, natuurlijk. Ja. En iedereen vindt het leuk om te horen. En daar was eigenlijk het zaadje geplant bij mij. Dat ik dacht, joh, het zijn zulke mooie liedjes. Het is voor mij echt weer terug in de schoolbanken. Ook als ik het speel, dan leer ik er weer zoveel van elke keer opnieuw. Omdat er elke keer weer iets nieuws in te ontdekken is. En waarom hoor je dat nergens? En daar kwam het idee vandaan om deze tour te doen.
1: Gezien de tijd. Je gaat twee nummers voor ons doen. En we gaan ook nog Smaal draaien zometeen. Je nieuwe single. Welke ga je als eerste doen, Nick?
3: Misschien leuk om met een klassieker te beginnen. Dus Vincent, is dat oké?
2: Okay? Ja, mooi. Ja, ja, heel mooi. Ja, ja. Mooi plan. Mooi verhaal ook erachter.
1: Ja, absoluut. Hij is dus te zien binnenkort in de Meerpaal. 31 oktober is dat. Met zijn show, de Singer-Songwriter Show. Ik zal zo meteen nog eventjes kijken. In het Agora Theater op 5 maart. Dus dat is nog heel ver weg. En ook nog in Kunstlied in Almere. Dus er is geen ontkomen aan Nick Schilder. En we gaan een eerste live nummer van hem horen. Vincent.

0: Er is helemaal niks mis mee. Nick, kom lekker deze kant. Ik moet er altijd toch weer denken. Ik zie ineens weer die auditie. Wat was het? Idols, geloof ik, hè? Toch?
1: We zien er niet zoveel.
0: Ja, dan ik denk, ze hebben toch niet altijd gelijk, hè?
1: Hoe heeft die Henk-Jan Smit zo verkeerd kunnen zien?
0: Wat zei hij nou? Dat weet jij natuurlijk nog.
2: Je presentatie is waardeloos. Had hij wel gelijk in. Dat heb ik aan moeten werken.
0: Ja, maar voor de rest is het
2: nog steeds het liefste gitaar voor me, moet ik zeggen, hoor. Daar heb ik het ook over in de. Dus ik heb ook tips voor mensen die nu goed kunnen dansen in de show.
0: Want je kan niet goed dansen.
2: Nee. Slechte motoriek. Dus
0: gelukkig heb je ook geen muziek waar je heel erg uitbundig op kan dansen.
2: Nou,
0: toch?
2: Tegenwoordig maak ik toch wel een beetje richting dance inderdaad. Dus ik moet wel iets meer bewegen nu op het podium. Maar goed,
0: dan laat je Brian V gewoon lekker dansen.
2: Zo is het.
1: Was dat dan niet doodeng dat je die persoon naast jou niet meer had staan?
2: Ja, sowieso. En nog steeds hoor. Is het om zo'n avond alleen te moeten dragen in theater is best wel naakt. Weet je, iedereen hoort alles één op één. En dat was inderdaad echt schakelen en echt winnen. En nog steeds is elke single, omdat ik ben nog steeds een beetje op zoek naar grond onder mijn voeten als solo-artiest. En welke muziek past nou echt helemaal goed bij me? Dus het is nog steeds een zoektocht.
0: Ja.
2: En dan is het elke keer weer opnieuw een hoofdstuk. En opnieuw voor je gevoel ook. Het draait ook daar niet allemaal om. Maar wel elke keer van hoe dit nummer vind ik heel goed. Zullen mensen dat ook zelf zo vinden op hun manier?
0: Heb je spijt van eigenlijk? Dat jullie uit elkaar zijn gegaan?
2: Ik heb de beslissing niet genomen. Hè, maar het is niet zo dat ik spijt van die beslissing heb. Dat was Simons beslissing. Ja.
1: Vind je het jammer?
2: Jammer. Ik weet niet hoe ik het moet
0: zeggen. Heeft hij er spijt van?
2: Sorry?
0: Heeft hij er spijt
2: van? Ja,

0: Oh, dat weet ik niet. Dat zou ik aan hem moeten vragen. Ja. Ik denk het niet. Volgens mij gaat hij hartstikke goed. Hij is met een boek bezig. Hij had een heel mooi tv-programma zelf bedacht. Dus volgens mij ook een theater toegedaan. Ja.
1: Maar vind je het jammer?
0: Ja, jammer. Kijk, ik moet zeggen dat ik het ook wel weer... Ik voel me creatief meer uitgedaagd dan ooit. En zelfs, al zit je niet op dat level... of al kom je nooit op het level van het succes... wat we met Nick en Simon hebben gehad... is het wel zo dat het ontzettend leuk is om ook dit concept te maken... te bouwen in het theater en bij te schaven... en om heel veel schrijfsessies te doen is leuk. En ook die spanning van, gaat het wel lukken solo of niet? Voorlopig gaat het
1: ben je een leuker artiest geworden sindsdien?
0: Leuker, jeetje. Het is wel zo dat ik wel natuurlijk... Het is natuurlijk, je stapt uit een soort comfort... Dus je moet wel ineens een andere soort van spelonken... van je eigen creativiteit gaan... moet je jezelf gaan oriënteren en proberen te ontdekken.
1: Dus echt ondernemen en creatief ondernemen.
0: Ja, dat is het. Zo zou je het kunnen omschrijven, ja. En het is veel... Ja, ik doe veel meer. Dus ik doe veel meer schrijfsessies... omdat ik nog steeds aan het zoeken ben als ik mezelf muzikaal terughoor... dit is echt wat bij me past, dit niet... Dus het is ook gewoon een beetje een persoonlijke ontdekkingstocht. Ja, het is erg leuk ook.
1: Is het er thuis leuker op geworden ook?
0: Ja, ergens wel.
1: Want die hele druk over dat duo en die prestatiedrang... en enorme cijfers en enorme concerten en zo, is weg. Ja. Dat kan soms best positief uitwerken.
0: Ja, nou goed, ik ben wel meer van huis nu. Dus ik ben veel meer aan het doen. Dat merk ik wel, maar... Ergens geeft het ook weer energie als er dan dingen wel lukken. Want wat ik al zei, we hadden gewoon een heel mooie start vorig weekend met deze tour. En de reacties waren heel goed. En dat merk je dan ook, zie je ook weer aan de tickets, dat mensen enthousiast worden. En je hebt toch het gevoel van, hé, volgens mij willen ze wel graag komen. En dan krijg je weer energie van. Ja, thuis voelen ze dat ook natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Het is ook wel goed om te laten zien aan kinderen van... je moet ook soms ergens gewoon hard voor werken.
1: Daar is niks mis mee. Zeker in deze tijden niet meer. Waarin soms lijkt dat alles aangereikt krijgen op een blaadje.
0: Inderdaad.
1: We hebben ook gezien de tijd.
2: Ja.
0: Nog een nummer?
2: Ja, ik had nog wel één vraag. Oh, ja. Want jij zei net van, ik ben ook een beetje zoekende. Wat is nou echt een beetje... Kijk, het is misschien ook wel... Je brengt natuurlijk die single uit, hè, Smile. Dan gaan we zo meteen nogmaals gaan we die horen. Dat is een beetje Lucas en Steve. Maar in theater doe je dit.
0: Ja.
2: En dat is het zijn eigenlijk twee totaal verschillende genres. Dus we leren twee niks kennen.
0: Ja, en mijn doel is dus, want dat is hoe ik het echt voel... dat een wereld is die echt...
2: Die heel goed samen past.
0: Ja, want kijk, ik ben begonnen als 8-jarig jongetje... wilde ik heel graag op gitaarles. Ik had een buurjongen zien spelen. En dan zijn dit de liedjes die je leert spelen.
2: Ja.
0: Dus zoals wat ik net speelde, zo'n Don McLean nummer bijvoorbeeld. Of nummers van Bob Dylan, bijvoorbeeld James Taylor. Nou, dat zijn nummers die je dan op gitaar leert spelen. Dat is ook elke keer hoe het bijvoorbeeld met zo'n nummer als Smile, met mijn single, is het ook zo begonnen. Ja. Dat was nou achter piano. Maar het begint dan op die manier. En overigens, ik heb 5-man band in het theater. Want ik speel hier alleen maar gitaar. Ik krijg heel veel vragen van mensen. Neem je dan ook een band mee? Ja, dat wel degelijk. 2 uur alleen vullen met gitaar lijkt me een beetje... Ja. Het kan, maar goed, ik vind het heel fijn om met een band nu te toeren. Ja. Dus, het is mijn doel om nu te laten merken aan mensen... Ik moet wat dat betreft misschien iets meer uitleggen dan in het verleden. Wat je al zei, in het verleden was zo... Dan kwam je ergens in, mensen wisten wat ze verwachten.
2: Ja.
0: Ja, en nu moet ik even uitleggen, van hier heb ik inspiratie. Dit is mijn leerschool geweest.
2: Ja.
0: En dit is waar ik nu naartoe ga. Dat is een beetje het verhaal. Dus.
1: Mooi.
2: Ja. Je gaat nu naar het podium, alsjeblieft. Ja. Morgenavond ga je naar Theater de Schalm in Veldhoven. En wil je nou echt wat eerder genieten van Nick... maar net iets buiten de provincie, staat hij overmorgen ook in Hardenberg. Donderdag is dat, 8 oktober dus. En verder in Baren, Os, Valkenswaard, Stadskanaal, Horen, Tilburg, Drachten, Dronten dus op 31 oktober. En verder in onze provincie. Nog in Almere en in Lelystad. Nick Schilder nog één keer hier uit zijn The Singer-Songwriter Show, een nummer live on stage.

0: Fantastisch. Nick, nog heel snel eventjes hier bij ons aan de tafel. De nieuwe single, Smile. Net Brian V.
1: Van de EP, hè?
0: Ja, en die komt natuurlijk ook in het concert.
1: Ja, die speel ik ook in de voorstelling, absoluut. Het is een officiële lied van de Week tegen Pesten. De Stichting School en Veiligheid heeft het omarmd als hun officiële track. En het is waar het over gaat. Het gaat erover, laat negativiteit van anderen niet tot je doordringen. Ga van je eigen kracht uit. Smile. Keep smiling.
2: Gaan we doen. Dankjewel, Nick.
1: Dankjewel.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 3:30. Goedemiddag. Burgemeester Hein van der Loo verwacht niet dat het tijdens de komende jaarwisseling overal stil zal zijn in Almere. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Volgens van der Loo is dat een grote cultuuromslag. Voor de komende jaarwisseling worden in Almere geen ontheffingen verleend. Daarvoor was volgens de burgemeester te weinig voorbereidingstijd. Het verbod wordt volgens van der Loo lastig te handhaven. De gemeente onderzoekt voor volgend jaar alternatieven zoals een vuurwerk- of droneshow. En dit was het nieuws.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. In het noorden van de provincie kan een enkele bui voorkomen, maar elders blijft het droog. En ook vanavond en vannacht blijft dit weerbeeld min of meer hetzelfde, met dan wolkenvelden en opklaringen. Misschien dat lokaal wat mist ontstaat en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen wisselen opnieuw zon en wolkenvelden elkaar af en wordt het 22 graden. De dagen daarna komt toch duidelijk de herfst met dagelijks buien en veel wind. De temperatuur gaat ook terug naar een graad of 14.
15: Nou, de verkeersinformatie en vertraging geweld op de N307 Kampen-Lelystad. Tussen de N50 en de N306 daar 4 minuten. Gecontroleerd wordt er ook op de A1 Amsterdam-Naarden bij 15,3. De A27 Almere-Huizen bij 108. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 67,9. De Knardijk-Oost in Harderwijk wordt in de gaten gehouden. Net als de N307 in Dronten bij 105,5. Vandaag bestaat het Flevolandse poëzieprogramma De Dinsdagavondsalon 5 jaar. Daarover komen zometeen praten Jules Baars en Nienke van Turnhout.
16: Dit is Herberg Flevoland.

0: Een klassieker inmiddels van Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Het is alweer 9 minuten over 13:30 geworden.
1: Ja, 6 oktober. Dan kijk ik even aan mijn horloge. Dat is verdikken maar gewoon vandaag. Jawel.
0: Echt? Ja.
1: Bestaat het Flevolandse poëzieprogramma de dinsdagavondsalon 5 jaar... Ja, daar gaan we over praten natuurlijk met Jules Baars. Jij stond aan de wieg eigenlijk van dit evenement.
2: Nou, wij staan met z'n vieren aan de wieg.
1: Ja, maar
2: de
1: jij
2: andere drie konden niet.
1: De andere drie zijn er niet. Maar jij bent altijd overal voor te poren, Jules.
2: Ja, ja.
1: Vertel eens, wat is die dinsdagavondsalon precies voor de mensen die dat kan haast niet, hè? Dat je het nog niet kent, maar...
2: Nee, we zijn gewoon een programma dat zich richt op woordkunst.
1: Ja.
2: Op woordkunst van mensen in Flevoland. Eerst dachten we Lelystad, maar later is dat Flevoland geworden.
1: Want...
2: Iets
0: meer keuze.
1: Gewoon leuk. Ja, gewoon leuk, ja, precies.
2: En omdat we steeds meer reacties kregen ook van mensen buiten Lelystad.
1: Ja.
2: En dan breid je uit. En dan moet je ergens een grens stellen. Dan is dat de grens van Flevoland.
1: Ja.
0: Hoeveel zijn het er inmiddels wel niet geweest?
2: Nou, we konden het niet helemaal tellen, maar we zitten toch nu wel ruim over de 600 dichters die wij in die 5 jaar een podium hebben gegeven.
1: Ja.
2: En dat zijn dichters van simpele zielen tot aan echt beroemde dichters.
1: Ja. Maar wat wil je ermee bereiken? Wat willen jullie ermee bereiken?
2: Nou, wij houden van poëzie en wij vinden het dus leuk om iets met poëzie te doen en om mensen ook poëzie te laten maken.
1: Ja.
2: Wij zouden het verschrikkelijk leuk vinden als mensen poëzie maakten.
1: Ja, ja.
2: En
0: wordt dat steeds minder gedaan in jullie ogen?
2: Steeds meer gedaan. Oh. Ja, er zijn heel veel mensen die dat doen. En die niet half beseffen dat het ook heel mooi is. En,
1: Je hebt zo iemand naast je zitten ook.
2: Ja.
1: Nienke van Turnhout. Nienke.
3: Hallo.
1: Hoi. Jij zit hier niet voor niks naast Jules, hè?
3: Klopt.
1: Vertel eens, stel je eens voor. Jij bent poëet. Dichter. Schrijver,
3: ja, woordkunstenaar.
1: Woordkunstenaar.
3: ja, blijkbaar.
1: Wat doe je? Wie ben je, Nienke?
3: Ik ben Nienke. Ik ben moeder van 4 dochters.
1: Oké, dus je kan meer dan alleen met woorden bezig zijn.
3: Ja, alleenstaande moeder. Dus ik doe ook erg veel daarin.
1: Ja. Druk leven, lijkt me.
3: Heb een druk leven, ja.
1: Ja.
3: Ik werk ook nog in de huishoudelijke ondersteuning.
1: Zo.
3: Daarnaast. En schrijven, ja, dat doe ik veel te weinig. Eigenlijk,
1: omdat je er gewoon geen tijd voor hebt.
3: Omdat ik er gewoon geen tijd voor heb.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik las in de Flevopost kwam ik een stukje tegen over de wedstrijd die de dinsdagavondsalon heeft. En ik dacht, ja, ik doe gewoon mee. Ik stuur gewoon een gedicht op. En
1: De oproep was, schrijf een gedicht voor de dinsdagavondsalon.
3: Ja.
1: Dat was het.
3: Heel vrij eigenlijk. Ja. Geen thema of iets. Nee, je mocht gewoon... iets insturen.
1: En je dacht een beetje de tijd die ik heb.
3: En ik dacht, ik heb iets liggen.
1: Oh, je had er iets liggen.
3: Ik had iets liggen.
1: Ja.
3: En dat heb ik opgestuurd.
0: Was dat oud of was dat vrij recent werk?
3: Dat is van vorig jaar.
1: Oké, dus redelijk recent.
3: Ja.
1: En in wat voor situatie heb je dat geschreven?
3: Ik heb dat geschreven toen ik mij een beetje verloren voelde. Ik was gescheiden. Ik had een lang huwelijk achter de rug. En ik was mezelf een beetje kwijt.
1: Een lang huwelijk, je ziet er nog zo ontzettend jong uit.
3: Dank u wel.
1: Zeg maar jij.
3: Ik ben 39.
1: Oh,
0: heel jong.
3: Mijn relatie
0: jong.
3: Duurde 17 jaar, dus best wel lang.
1: Ja, te lang waarschijnlijk.
3: En ik was het schrijven, wat ik daarvoor heel erg veel deed, was ik eigenlijk helemaal kwijtgeraakt.
1: Ja.
3: Ik deed dat heel af en toe.
1: Dus dit was voor jou het moment om dat weer op te pakken?
3: Dus eigenlijk. Ik dacht, ja, ik pak dat weer op. En,
0: mooie uitlaatklep.
3: Ja.
1: En toen, Jules, toen kwam dat binnen, dat gedicht. Toen dacht je, dit is een finalist.
2: Nee. Oh. Toen dat gedicht binnenkwam, heb ik het voorgelegd aan een jury.
1: Ja, en wie zijn de andere juryleden?
2: Ja, een aantal dichters die wij kennen.
1: Ja.
2: Wij hebben zelf de beslissing niet genomen.
1: Nee.
2: En we hebben de hele bubs naar de ex-stadsdichters gestuurd.
1: Hoeveel heb je er gekregen eigenlijk op die oproep?
2: Een stuk of 37.
1: Oké. Is dat veel voor een hele... Ja.
2: Nou, dat is best veel.
1: Best wel aardig.
2: Ja, voor alleen een plaatselijke...
1: Ja, voor een plaatselijke krant,
2: Ja. Eigenlijk iets in de 40, maar 3 hebben we er weggegooid.
1: Nou, die waren te slecht.
2: En we hebben andere mensen laten beslissen om te zeggen van... wat is nou nummer 1, nummer 2, nummer 3 en nummer 4 en nummer 5.
1: Ja, en Nienke is 1 van die 5.
2: Nienke is 2e geworden.
1: Oh,
3: ja.
1: Oh, gefeliciteerd.
3: Dank u wel.
1: Waar is de nummer 1?
3: Ja.
2: Nummer 1 die kon niet komen.
1: Wat heb je gewonnen, Nienke, als nummer 2?
3: Volgens mij een medaille.
1: Dat maar heb je nog steeds niet gekregen. Nou, ik
3: maar ik weet het niet zeker. Niet. Vanavond is de uitzending. Dus,
2: ja, vanavond is de prijs.
1: Oh, bij Radio Lelystad.
3: Ja.
1: Ah ja, oké. Okay. Daar word je officieel... Word je...
2: Jan Staphorst reikt de prijs uit.
1: Ach nee, kon je niemand anders vinden?
2: Ja, maar wie moet ik anders treppen?
1: Ik had Arnoud kunnen vragen als prominent. Nou,
0: ik ben toch hartstikke bezig. Jij bent vrij vanavond.
1: Nee, ik heb het hartstikke druk.
2: Kun je wel gedichten maken?
1: Ik kan heel niet mee.
0: Nou, hij dicht wel eens wat, maar... Ze heeft weinig met poëzie te maken.
2: Hele grote gaten.
0: Nienke,
1: ja. Jouw gedicht. Het is aan jou.
0: Wat is het? Want veel mensen denken altijd dichten, poëzie, rijmen alleen maar aan de Sinterklaas gedichtjes. Maar
3: ja.
0: Dat is het natuurlijk niet per se. Hè?
1: Nou, ook,
0: het is wel een beetje de basis
3: het
0: misschien. Maar...
3: kan, dat is meer het rijmen denk ik. Ja, ja. Voor mij is het gewoon verwerken van gevoel en af en toe ook gewoon spelen met taal. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Laat maar horen.
3: Nou, het gedicht heet Niets meer. Soms verlang ik naar meer betekenis in alleen zijn. Soms verlang ik naar het zachte vergeten waarop ik balanceer. Honderden versies van een zelf die ik nooit geweest ben. Weet je nog, alles dat was? Nou, dat is dus niet meer. En jarenlang dacht ik, liefde vertaalt zich in tranen. En jarenlang proefde ik een hint van God in mijn adem. Maar als ik mezelf dan schrijven wil, is er zoveel leegte dat het lijkt of ik mediteer.
1: Mooi hoor.
0: Nou, echt heel mooi. Ja.
1: Ik had je nummer 1 gemaakt. Ja, ik weet niet wat de andere 4 zijn. Maar hoe bepaal je nou wat dan de nummer 1 wordt en wat dan de nummer 2 is? Want dat is een klein verschilletje, maar lijkt mij...
2: Nou, ik heb een tijd lang in de jury's gezeten.
1: Ja, waar let je op?
2: Kijk, iedereen heeft zo zijn eigen smaak.
1: Ja. Ja, dat
2: en als je, dan, als je dan, ik heb in jury's gezeten die zeg maar 400 gedichten moesten beoordelen. Dan moet je ze allemaal lezen.
1: Mm.
2: En dat hebben we nu ook laten doen en zelf gedaan.
1: Maar 37
2: en,
1: gedichten.
2: En dan ga je niet meer in gesprek. Want wat je dan doet, is je stelt een top 10 samen.
1: Oh ja.
2: Ieder stelt een top 10 samen. En in die top 10 is wonderbaarlijk, zitten altijd de prijswinnaars.
1: Ja?
0: Overeenkomsten
2: dus,
0: met
2: wonderbaarlijk is dat als je een top 10 maakt, dan staat hij bij mij, staat Pietje op de nummer 1. Maar bij jou staat hij dan op nummer 7.
1: Ja, precies. Ja.
2: En als je dat met 5 mensen doet, dan ga je kijken waar zitten de meeste stemmen.
1: En dan ga je rekenen en dan
2: en
1: kom
2: dan
1: je tot een...
2: Kom je op, en dan kun je pas erover praten.
1: Maar nou goed, krijg je dus die medaille, Nienke?
2: Nee, een beker.
1: Nu is het een beker geworden. Het wordt steeds meer, zie je?
3: Leuk, ja.
1: Is die, en wat kun je daar dan verder mee? De erkenning.
2: Ja.
1: Oké, okay, ja. Maar wat wil jij nu verder?
3: Ja, ik vind de erkenning heel leuk.
2: Ze mag het eigenlijk nog niet weten, hè?
1: Oké, okay, je weet vanavond niet dat jij een beker krijgt van Jan Staphorst.
0: Het kan ook nog een lang weekend naar Noordwijk worden.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
3: Ja.
2: We hadden een voetreis bedacht.
1: Ja, naar Rome waarschijnlijk. Ja. Ja. Hey, waar sta je over 5 jaar met de dinsdagavond salon, Jules?
2: Nou, ik ben 80, moest luisteren. Ik weet niet of ik het over 5 jaar nog doe. zoals het nu doorgaat. Want we gaan dus volgend jaar door.
1: Ja.
2: En wat we heel graag willen is nog meer mensen die dichten.
1: Ja.
2: Dus als er mensen zijn die gedichten maken, het maakt niet uit wat voor gedichten.
1: Kun je nu over volgend jaar insturen?
2: Ja, dan roep ik die mensen nu hierop om mij een mail te sturen.
1: Ja, noem je e-mailadres.
2: En die e-mailadres is poëzie@mail.com.
1: Nou, dat lijkt me makkelijk.
2: Poëzie@mail.com.
1: Ja.
2: En dan zonder puntjes op de poëzie.
1: En dan kan het zomaar zijn dat je net als Nienke, zonder dat ze het weet, vanavond een beker krijgt.
2: Nee, nee, nee. Dan kan het zomaar zijn dat we je oproepen voor het programma.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Nou,
2: ja. En vermeld je telefoonnummer.
1: Ja, 06. Oh, mensen, ja. Goed, oké. Okay. Jules, dank je wel dat je hier wilde zijn. Ik hoop dat je de verrassing van vanavond Nienke leuk vindt. Want je hebt geen idee wat jou gaat gebeuren. Nee, je wordt tweede.
3: Ja, oh ja.
1: Dat weet je al, hè. En je krijgt een beker van Jan Staphorst.
3: Nou ja.
1: Er zijn ergere.
3: Ik vind het leuk.
0: Bekertje,
3: ik vind het leuk.
2: Jij komt me dan uitrijden?
1: Ja, nee, Arnoud, ik ben heel druk vanavond. Ja. Ik moet eten bij
2: de volgende keer doe jij het, goed?
1: Ja, goed. Leuk. Nou, Arnoud, heb je eens een keer snabbel eigenlijk.
2: Okay,
1: dankjewel, hè.
4: Dit is deze week de

Martha Reeves staat in Dancing in the Street. En daarvoor Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeated. Heb je net het interview en de optredens van Nick Schilder gemist? Kijk dan straks eventjes op onze gemispagina via omroepflevoland.nl. Dan kun je alles nog eventjes terugvinden. Straks Studio Flevoland na een uurtje Flevoland Muziekland. En dan gaan we het hebben over vissen. Die kunnen natuurlijk niet vliegen. Alhoewel, er zijn vliegende vissen. Maar daarover straks meer. En dat wordt gepresenteerd door Hodeke Jordi. Mag wel zeggen, het neusje van de zon.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Dan gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk ik, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, dat zeggen er wel meer, maar zo voelen wij het ook wel, hoor.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
1: Dit is Flevoland.
5: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een gratis ijsactie van Lady Cakery in Almere Buiten. Sorry. Is gisteren helemaal uit de hand gelopen. Net als de headlines. Dankjewel, dat was het.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Geen files in onze regio, wel wat controles. Bijvoorbeeld op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 108,0. Op de A6 richting Lelystad bij 67,8. En ook de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten, wordt in de gaten gehouden bij hectometerpaal 105,5. En daar ben ik weer met een uurtje Flevoland Muziekland. En de naam zegt het al, veel muziek het komend uur. Ik begin zo meteen met Cool and the Gang en Straight Ahead.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Goedemiddag.
4: Flevoland Muziekland.
3: Jordi Bouw.

Post Malone was dat bij Flevoland met Circles en daarvoor Cool and the Gang en Straight Ahead. Als je denkt, nou ja, die muziek die is wel aardig deze middag, maar ik wil zelf een specifiek nummer horen. Je kunt altijd een verzoekje aanvragen natuurlijk. Dan kan ik voor je kijken of ik die later deze uitzending kan draaien. Dat verzoekje kun je heel simpel doorgeven door te appen. Dat kan naar het telefoonnummer 0320 28 50 50. Het is 6 oktober 2026 vandaag en ik wil je heel even mee terug in de tijd nemen. 31 jaar terug in de tijd om precies te zijn. Toen werd namelijk de eerste aflevering uitgezonden van een toch wel heel bekend televisieprogramma. En dit is de tune ervan.

0: 31 jaar geleden was de allereerste aflevering te zien op televisie. Maar weet jij om welke serie dit gaat? Waar is dit de tune van? Als jij het weet en kans wil maken op een leuke prijs, dan mag je het aan me doorgeven door even te bellen of door te appen naar 0320 28 50 50. Marco Verhagen staat nu naast me.
1: Even
0: niet verklappen hoor.
1: Nee, baantje. Ik ga het even.
0: Nee!
1: Van Toet Stielemans.
0: Nou, Marco die gaat dat nu appen naar 0320 28 50. Baantjes. Baantjes is verkeerd. Hij krijgt dus geen prijs, maar misschien jij wel. Van, wat, van welk programma was dat, de bekende tune? Laat even van je horen. Heb ik nu muziek voor je van Toto en Stop Loving You.

eventjes, want een van haar andere platen, So Incredible, staat weer in de Nederlandse hitlijsten, doordat het helemaal viraal gaat op TikTok. Misschien gaat het ook nog wel een keer gebeuren met het nummer wat je net hoorde. Next to Me door Ilse de Lange. En Toto daarvoor met Stop Loving You. Krijg ik ondertussen een berichtje binnen van Peter of ik de tune van dat televisieprogramma nog eventjes wil laten horen, want hij viel er half in. Nou, daar komt hij dan.

En precies 31 jaar geleden hoorde je die tune voor het eerst op de Nederlandse televisie. Toen werd namelijk de allereerste aflevering uitgezonden van die serie. Maar de vraag van vandaag is, om welke serie gaat het? Van welke serie is dit de tune? Als jij het denkt te weten en nu helemaal zeker weet, dan mag je dat aan me doorgeven via WhatsApp op 0320 28 50 50. En onder de juiste inzendingen verloot ik zometeen een leuke prijs. Laat dus van je horen via WhatsApp.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Het is precies 2:30. Goedemiddag. Agenten, BOA's en buurtwerkers houden de overlast bij een leegstaande snackbar in Emmeloord-West extra in de gaten. Dat zegt burgemeester Roger de Groot van Noord-Oostpolder. Bij de voormalige cafetaria en pizzeria aan de Grient zijn geregeld jongeren aanwezig. Er zou onder meer sprake zijn van vernielingen. De gemeente heeft het pand verder dichtgetimmerd en ouders van rondhangende jongeren aangeschreven. Een gratis ijsactie van Lady Cakery in Almere-Buiten is gisteren uit de hand gelopen. De actie trok grote groepen jongeren naar de bakkerij en ijswinkel. En na ongeveer een uur ontstond volgens de eigenaresse onrust en werden medewerkers lastiggevallen. De politie kwam met meerdere agenten naar de zaak en adviseerde om de winkel te sluiten. En burgemeester Hein van der Loo verwacht niet dat het tijdens de komende jaarwisseling overal stil zal zijn in Almere. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. En volgens Van der Loo is dat een grote cultuuromslag. Voor de komende jaarwisseling worden in Almere geen ontheffingen verleend. Daarvoor was volgens de burgemeester te weinig voorbereidingstijd. Het verbod wordt volgens Van der Loo lastig te handhaven. De gemeente onderzoekt voor volgend jaar alternatieven, zoals een vuurwerk- of droneshow. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio. Dat lees je natuurlijk bij ons op de website en in de app.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. In het noorden van de provincie kan een enkele bui voorkomen, maar elders blijft het droog. En ook vanavond en vannacht blijft dit weerbeeld min of meer hetzelfde, met dan wolkenvelden en opklaringen. Misschien dat lokaal wat mist ontstaat en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen wisselen opnieuw zon en wolkenvelden elkaar af, dan wordt het 22 graden. De dagen daarna komt toch duidelijk de herfst met dagelijks buien en veel wind. De temperatuur gaat ook terug naar een graad of 14.
5: Ja, het is niet anders. Je moet het er gewoon mee doen met die buien die eraan zitten te komen. Dankjewel Jeroen. Dan de verkeersinformatie. Nou, daar kan ik kort over zijn. Geen files in Flevoland, wel meerdere controles. Bijvoorbeeld op de A6 Joure-Emmeloord bij Band bij 295,2. Op de A6 het traject Lelystad-Muidenberg bij Almere bij 46,6. Ook de Pampersdreef in Almere wordt in de gaten gehouden. En dat geldt ook voor de N307. Dat is de Hanzeweg bij Dronten bij hectometerpaal 105,5. En zometeen ga ik iemand bellen die het juiste antwoord heeft doorgegeven. Degene die weet welke serie ik zoek. Wie ik ga bellen? Nou ja, misschien jou wel als jij een antwoord hebt geappt naar me. Eén tip, hou je telefoon in de gaten. Want je kan zomaar eens gebeld worden zo.
4: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: It feels like home. Nou, misschien voelt Flevoland ook wel een beetje thuis voor je. Somjeu was dat. En Feels Part 2. En daarvoor Tim Finn en Fraction Too Much Friction. Er zijn heel veel mensen die het weten, hoor. Van welke serie dit de begintune is. Die serie werd 31 jaar geleden voor het eerst uitgezonden op de Nederlandse televisie. En het antwoord is natuurlijk Baantje. Dat was de serie waar ik naar zocht. En eens even kijken, mag ik een heel groot applaus voor Carla, voor Wilma, voor Katrien, voor de heer of mevrouw MC Campagnard Walter. Voor Jolinda, voor Ageet, voor Thea, voor Rob, voor Ron, van Ans, voor Marco en voor Hilda. Volgens mij heb ik ze dan allemaal benoemd wat ik hier heb binnengekregen via WhatsApp. En ik heb ook beloofd natuurlijk om een leuke prijs weg te geven. En dat is geen lullige prijs deze keer. Geven we bijna niet weg natuurlijk. Maar dit is echt wel een prijs die je wil hebben als je van puzzelen houdt tenminste. Het is namelijk een puzzelboek. En dat is een behoorlijk dik puzzelboek van 80 verschillende pagina's. Een Japanse puzzel staat erin. Een cijfercode puzzel. Een paardensprong. Een kendoku. Nooit van gehoord, maar het staat er wel in. Een miljoenenwoordzoeker, een Zweedse puzzel, een blokpuzzel. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het in dit puzzelboekje. Zeg ik het puzzelboekje, het is gewoon een dik puzzelboek. Zo is de juiste omschrijving van de prijs die misschien jij wel wint. En eens even kijken, wie ga ik eens even bellen? Weet je wat, gewoon de eerste die opneemt, die krijgt de prijs. En als er niet wordt opgenomen, dan ga ik gewoon door naar de volgende. Ja, zo is het wel eventjes. Even kijken, het telefoonnummer heb ik nu ingetoetst. Hij gaat al over. Dat betekent dat het nummer niet geblokkeerd is. Dat is alvast stap 1 die we weer overwonnen hebben samen. Maar of er opgenomen gaat worden...
1: Campagnard.
0: Goedemiddag, meneer of mevrouw Campagnard. Hallo, je spreekt met Jordi van Omroep Flevoland. Je bent live op de radio.
2: Ik hoor het, Jordi.
0: En ik spreek met een mevrouw volgens mij, hè? Is dat een goede inschatting? Ja. Ach, gelukkig.
2: Ja, dat klopt.
0: Mag ik je bij de voornaam noemen?
2: Ja hoor, Marian.
0: Marian. Leuk om elkaar een keer te spreken, Marian.
2: Ja.
0: En je was lekker naar de radio aan het luisteren?
2: Ja, ik zit nu momenteel in de auto, maar ik kan je horen hoor.
0: Oh, handsfree wel dan?
2: Ja, ik zit ernaast.
0: Oh, je zit ernaast. Oh, wat goed. Waar gaat de reis naartoe?
2: Naar de supermarkt. Ja. We moeten helemaal inrijden.
0: Ja, wat is er afgesloten dan?
2: Bij het station is afgesloten. En bij ons, vlakbij, bij de Visarend Dreef.
0: In Lelystad.
2: Ja.
0: Ja, balen.
2: Ja, is het ook.
0: Ja, maar ja, die boodschappen die moeten wel in huis gehaald worden natuurlijk. Want anders heb je vanavond niets op het bordje liggen.
2: Nee, dat klopt.
0: Heb je
2: dat
0: al een lijstje gemaakt met wat er vanavond gegeten gaat worden?
2: Nou, dit wordt een gewoon maaltijdje hoor.
0: En wat is voor jou gewoon dan?
2: Een spersieboontje, aardappeltje en een runderlapje.
0: Nou, dat is inderdaad lekker Hollands. Ja, lekker gewoon. Nou, geniet ervan. Ja. Hopelijk hebben ze het nog liggen in de supermarkt. Dat zal wat zijn dat je dan weer verder moet. En je hebt geluk, want jij bent in de uitzending nu. En je hebt het juiste antwoord naar me geappt. Want het antwoord op de vraag was natuurlijk...
2: Baantje.
0: Baantje, inderdaad.
2: Ja, dat kan niet missen.
0: Keek je er graag naar vroeger?
2: Ja, zeker. Daar gingen we voor zitten.
0: En zie je ook nog wel eens die herhalingen voorbij komen op televisie?
2: Ja, zie ik ook nog wel. Ja. Ja.
0: En al die bekende Nederlanders die dan in één keer vermoord zijn en zo. Ja, het is leuk om weer even terug te zien.
2: Maar de meesten zijn er niet meer, hè, die erin spelen.
0: Nee, dat klopt. De kop, het COCK.
2: Ja,
0: helaas wel. Maar gelukkig hebben we de beelden nog, zeggen we dan altijd maar.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat is zo. Ja. Dat is zo.
0: En maak ik jou gelukkig met een leuk puzzelboek?
2: Prima. Nou, hartstikke leuk.
0: Dan feliciteer ik jou daarmee. Omdat jij het juiste antwoord hebt gegeven, win jij namens ons allemaal een heerlijk puzzelboek met allerlei verschillende puzzels. Ik heb het net al opgenoemd wat er allemaal in te beleven valt.
2: Oké, hartstikke fijn.
0: Van harte gefeliciteerd en succes even met boodschappen doen. De groet aan je man ook.
2: Ja, dankjewel. En nog een fijne dag, hè.

Stevie Wonder en Sir Duke. En daarvoor die bekende tune, maar dan in zijn geheel een keertje. Het is gecomponeerd en ook gespeeld natuurlijk met zijn bijzondere instrumenten, mondharmonica, Toets Tielemans en The Circle of Smiles. Veel goede antwoorden zijn er binnengekomen. Dankjewel voor het meedenken. En wie weet de volgende keer ook wel een prijs voor jou. Nou, waar je eeuwige roem van krijgt, is als je zometeen lekker meespeelt met de rebus van vandaag. Het is weer een ingewikkelde, heb ik me laten vertellen. Dus succes met oplossen als je straks meekijkt via de televisie. Op de radio hoor je natuurlijk muziek, zometeen de Archies. Maar eerst Dionne Warwick en Heartbreaker.

0: Dit is Flevoland.
1: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk ik, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat, zo voelen wij het ook wel hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Agenten, BOA's en buurtwerkers houden de overlast bij een leegstaande snackbar in Emmeloord-West extra in de gaten, dat zegt burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder. En een gratis ijsactie van Lady Cakery in Almere-Buiten is gisteren uit de hand gelopen. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3:00.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeersinformatie, is het net zo druk als gisteren? Nee. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit-Urk 5 minuten vertraging. En dan wat controles. Dat kan een snelheidscontrole zijn of een controle op tolkastjes. A27 bij Almere vanuit Hilversum richting Almere, hectometerpaaltje 108,5. Op de A6 bij Lelystad van Muidenberg richting Lelystad, hectometerpaaltje 67,8. Ook op de A6, maar dan wordt die eerder genoemd bij 61,4. En op de N307 de Hanseweg bij Dronten in beide richtingen hectometerpaaltje 105,5.
9: En het komend uur in Studio Flevoland heel veel aandacht voor de vis. Daar is namelijk heel veel over te vertellen. Straks meer erover en natuurlijk is er ook muziek. Zo hoor je Douwebop met This World Is Our Home.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
14: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
17: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
20: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Douwe Bob. Hij zit graag in een ijsbad, heb ik wel eens gezien, om een beetje te ontspannen.
1: Oh ja? Ja, het schijnt wel heel goed te zijn. Dan krijg je zo'n shock voor je hele zenuwstelsel. Ja. En dan ben je weer even gereset.
0: Nou, ik kan me dat nog wel herinneren toen ik nog een kleine Jordi was. Zonder grijze haren.
1: Niet zo lang geleden.
0: Ja. Dat is heel lang geleden alweer. Dan was er het zwembad bij mij in de buurt. Was zo'n koud bad. Daar kon je dan inspringen.
1: Ja.
0: En dat was dan voor iedereen toch weer een uitdaging. Oh, durf jij het? Dan krijg jij een snoepje of wat dan ook.
1: En deed je het ook?
0: Heb ik één keer gedaan. En daarna nooit weer.
1: Nee,
0: wat er dan met je gebeurt, je krijgt echt een rilling. Je krijgt het ook niet meer warm op een gegeven moment.
1: Nee, en ik snap mensen ook niet de sauna of zo. Dat trekt mij helemaal niet. Zo kan ik helemaal eigenlijk niet zo tegen warmte. Maar dat je dan helemaal uit die bloedhitte dan in iets springt. Ik snap de charme van de sauna niet. Maar ja, het schijnt wel heel gezond te zijn voor
0: je. Ik vind de sauna dus heerlijk. Maar dan moet het wel een privé sauna zijn.
1: Oh, je wil je broek niet uit?
0: Nee, ik vind dat toch een beetje ongemakkelijk. Ik denk dan toch iedereen dat hij ernaar zit te kijken. En dat ik naar andere...
1: Ja, volgens mij kijk je gewoon eerst wel heel eventjes. Maar dat is gewoon menselijk.
0: Ja.
1: Maar heb je er verder niks... Verbind je er verder niks aan, denk ik.
0: Dat zeggen ze, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar
1: jij wel dus. Het zegt meer over jou dan over die mensen.
0: Ik denk dat ik dan toch maar eens een keer op badpakkendag ga. Dan durf ik het wel aan, ja. Studio Flevoland is weer begonnen. Nou, de sfeer zit er lekker in, dus blijf erbij.

0: Denneter was dat bij Flevoland. En Love is a Battlefield. Het is kort over drie geworden.
1: Nou, we gooien nogal wat weg van de vis die we eten of vangen. Maar wat voor ons een restproduct is, kan voor een ander juist heel waardevol zijn.
0: In het project Neusje van de Zalm onderzoeken bedrijven en onderzoekers hoe je visreststromen beter kunt benutten. En Geert Hoekstra van Wageningen University and Research en Arie Baak van het urkerbedrijf VCU Robotics waren laatst in IJsland, waar ze zagen hoe anderen dat aanpakken.
1: Ja, Geert, laten we even met jou beginnen. Het is zo moeilijk uit te spreken. Visreststromen, waar hebben we het dan over?
2: Ja, dat is een mond vol. Maar dan kunnen we denken aan alles, om het maar even makkelijk te stellen, wat niet zeg maar filet is, dus wat wij op ons bord hebben. Dus denk aan de kop, de graat, de staart, organen. Dus alles wat zeg maar apart gaat van de filet.
1: Ja, nou is dat, er wordt heel wat vis gegeten en gebruikt. Dus dat blijft al jarenlang, verdwijnt het gewoon eigenlijk in de prullenbak. Hè? Nou

0: creëren die de reststromen ook kunnen verwerken.
1: Ja, dus dat je bijvoorbeeld een machine bedenkt waar alleen de staartjes uit het product wordt gehaald of zo.
0: Exact, ja, precies.
2: Stond je nou meteen te springen toen het verzoek binnenkwam om hier eens naar te gaan kijken, om dit te ontwikkelen?
0: Dat is een goede vraag. Kijk, aan de ene kant denken we graag mee aan dit soort projecten. Aan de andere kant, ja, er moet wel altijd een business case zijn. Wij moeten wel een machine kunnen ontwikkelen waar voldoende afname voor is. Maar ja, als je ziet hoeveel procent van de vis eigenlijk in de prullenbak verdwijnt, dan is het wel gewoon interessant om bij betrokken te zijn. Want als we dan een product vinden, ja, dan is die markt in één keer ook best wel groot.
1: Ja, want ja, Geert, Arie zegt, je moet wel. Het is een heel er blijft best wel veel over. Hoe groot is die afvalstroom?
3: Nou ja, kijk, bij veel vissoorten, en ik zeg vis, maar daar schaar ik ook schaal- en schelpdieren bij. Want we hebben ook bedrijven uit Zeeland die meedoen. En ook hogescholen daar, zoals de Plaatje University van Zeeland. Dus dan blijft vooral de schelp over.
1: Mm-hmm. Van mosseltjes en oesters.
3: Van mosseltjes,
1: en
3: dat soort, ja. Oesters, mesheften. Doorgaans blijft er minder dan 40% blijft er voor filet of uiteindelijk voor op ons bord. Dus je kan zeggen meer dan de helft gaat heel vaak in restaurant of thuis gaan verloren. Of al bij de verwerking. En daar hebben Arie en collega's de contacten. En daar willen we juist kijken. Als je het toch al verwerkt, hoe kun je dat zo efficiënt mogelijk scheiden van die filet?
2: Nou, en is al duidelijk wat je nu met die reststromen van de vis kunt?
0: We zijn dus in IJsland geweest. En daar zagen we best wel mooie initiatieven. Voorbeeldje, de kop van kabeljauw werd gedroogd. Daar was een markt voor in Nigeria. Ja, dat zijn initiatieven die we hier in Nederland eigenlijk nog niet echt opgezet hebben. Waar wel veel interesse in zit. Dus ja, we hebben best wel wat geleerd, best wel wat gezien. En we hopen dat eigenlijk ook in Nederland verder op te kunnen gaan pakken.
1: Ja, want het kijkt dus niet alleen naar voedsel, hè, maar ook bijvoorbeeld cosmetica. Kunnen we het daar nog voor gebruiken? Misschien voor medicijnen of fashion en petfood. Zitten al die elementen nou ook in dit onderzoek? Of mis je eigenlijk nog een markt?
3: Nou, we kijken nu inderdaad, even vanuit onderzoek zeggen we altijd, alles voor menselijke consumptie, dat staat bovenaan. Dat noemen we dan de Moerman-ladder. Dus daar kijken we ook naar met de lectoraten. Want het is vooral de hbo's die daarbij betrokken zijn. En ik dan vanuit Wageningen Universiteit. Dus we zeggen altijd, alles wat we voor menselijke consumptie kunnen gebruiken heeft de voorkeur. Maar daarnaast kijken we ook naar wat voor waarde heeft het. En dan zien we inderdaad cosmetica. Er zijn al bedrijven daar actief op. Farmaceutische oplossingen. We hoorden op IJsland een prachtig voorbeeld. Dat is misschien wel een uitzonderlijk voorbeeld. Maar daar leverde de huid van kabeljauw al meer op dan de kabeljauw zelf.
1: Ja, bijzonder.
3: Er is dus een IJslander geweest die heeft ontdekt dat de huid van kabeljauw gebruikt kan worden als gaasje voor eerste graads brandwonden. Heeft dat verkocht aan het Amerikaanse leger voor enkele miljarden euro. De patenten en het product zelf. Ja, dat is uitzonderlijk. Maar die verdient dus al meer dan aan die reststroom van huid van de kabeljauw dan aan de kabeljauw zelf.
2: Ja, terwijl dat anders gewoon weggegooid zou worden.
3: Precies, ja. Want zo gebeurde het ook. Dus de oprichter van dat cluster waar we geweest zijn, die Thor Sigfusson, die liep ook langs die productielijnen en die zag al die huid op de grond liggen. Hij zegt, jongens, je kunt meer mee verdienen dan de kabeljauw zelf. Dus er liggen enorm veel kansen voor Nederland. Ja. Dat is ook de reden dat het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur samen met SIA gezegd heeft van, nou, hier moeten we ook in Nederland een project opmaken. Samen met hbo's, met universiteiten en bedrijfsleven.
1: Ja, want Arie, heb je al iets nu bedacht? Is de vraag er al echt goed concreet?
0: We zitten nog echt in die onderzoeksfase. Dus er zijn al best wel wat ideeën. En we onderzoeken nu of daar ook echt de markt voor is. Of we dat goed terug kunnen winnen. Maar dat is nog wel in het beginstadium. We hebben al wel op zich op Urk natuurlijk enkele bedrijven die reststromen al afnemen. Maar we zien daar nog geen hoogwaardige product uit verschijnen. Dus dat is wel eigenlijk het doel van dit onderzoek.
1: Maar ja, dus eigenlijk een Urker met een briljant idee nodig.
0: Inderdaad.
1: Ja. En nou was koningin Maxima van de week bij jullie op bezoek. Hè? Bracht een bezoek aan Urk, maar ook aan VCU Robotics. Wat heb je haar kunnen vertellen?
0: Nou, we hebben naar de innovaties kunnen laten zien waar we druk mee bezig zijn. Er is gewoon heel veel vraag naar technische innovatie binnen onze sector vanwege tekort aan arbeid. Daar werken wij als bedrijf, spelen we daar best een mooie rol in. We mogen machines ontwikkelen die het proces automatiseren, maar ook een stukje vereenvoudigen en efficiënter maken. En enkele van die innovaties mochten we tonen. Ja, een hele eer voor ons bedrijf natuurlijk.
1: Wat vond ze mooi?
0: Nou, ik denk vooral de machine waarmee we garaten in vis kunnen zien. En vervolgens willen we die gaten ook automatisch gaan verwijderen. Ja, daar spreekt bij.

0: best wel tot iedereen. Want ja, hoe irritant is het als je een gaatje in de vis hebt? Mm-hmm. Dat vindt niemand fijn. Nou, als we daar wat aan kunnen doen, dan zou dat een mooie oplossing zijn.
1: Ja, nou, dat was misschien ook wel herkenbaar voor Maxima zelf. Je zult het niet weten.
2: En die zit aan heel veel diners. Ja. Ja.
1: En Geert, wanneer komt hier nou echt iets concreets uit? Dat je zegt, nou, ik heb nu een mascara van een restproduct van de vis kunnen maken.
3: Nou, vanuit het project loopt tot begin 2028. Dus we zijn volop onder de motorkap, om het zo gezegd, te ontwikkelen met deze bedrijven. Goed om te benadrukken, we hebben niet alle bedrijven in Nederland die al iets doen met die visreststromen. Er zijn al Urke bedrijven, maar ook in Zeeland bijvoorbeeld, die echt al wel een erkend product hebben. Dus ze zijn er al wel. Mm-hmm. Maar wat we willen natuurlijk is die kansen voor heel Nederland ontsluiten. En dat is eigenlijk het doel van ons project. Zichtbaarheid, bewustwording, ook onder de nieuwe generatie. En hopen dat er steeds meer bedrijven ook aansluiten. Zodat was Nederland hopelijk over, nou, wat zullen we zeggen, 2 tot 5 jaar of langer, zeggen van, nou, net als in IJsland, meer dan 60 producten alleen al uit die visreststromen.
2: Ja, en dat Arie al die apparaten kan bouwen die nodig zijn daarvoor. Dat, nou, dat zou voor jou dan weer gunstig zijn, denk ik.
3: Dan komt de koning langs.
2: Ja. Nou, hartstikke goed. Dank jullie wel dat jullie hier waren. We gaan het in de gaten houden. Geert Hoekstra van Wageningen University and Research en Arie Baak van het Urker bedrijf VCU Robotics.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: 4:02. Goedemiddag. Agenten, BOA's en buurtwerkers houden de overlast bij een leegstaande snackbar in Emmeloord-West extra in de gaten. Dat zegt burgemeester Roger de Groot van Noord-Oostpolder. Bij de voormalige cafetaria en pizzeria aan de Grien zijn geregeld jongeren aanwezig en er zouden onder meer sprake zijn van vernielingen. De gemeente heeft het pand verder dichtgetimmerd en ouders van de rondhangende jongeren aangeschreven. Een gratis ijsactie van Lady Cakery in Almere Buiten is gisteren uit de hand gelopen. De actie trok grote groepen jongeren naar de bakkerij en ijswinkel. En na ongeveer een uur ontstond volgens de eigenaresse onrust en werden medewerkers lastiggevallen. De politie kwam met meerdere agenten naar de zaak en adviseerde om de winkel te sluiten. En burgemeester Hein van der Loo verwacht niet dat het tijdens de komende jaarwisseling overal stil zal zijn in Almere. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. En volgens Van der Loo is dat een grote cultuuromslag. Voor de komende jaarwisseling worden in Almere geen ontheffingen verleend. Daarvoor was volgens de burgemeester te weinig voorbereidingstijd. Het verbod wordt volgens Van der Loo lastig te handhaven. De gemeente onderzoekt voor volgend jaar alternatieven zoals een vuurwerk- of droneshow. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. In het noorden van de provincie kan een enkele bui voorkomen, maar elders blijft het droog. En ook vanavond en vannacht blijft dit weerbeeld min of meer hetzelfde, met dan wolkenvelden en opklaringen. Misschien dat lokaal wat mist ontstaat en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen wisselen opnieuw zon en wolkenvelden elkaar af, dan wordt het 22 graden. De dagen daarna komt toch duidelijk de herfst met dagelijks buien en veel wind. De temperatuur gaat ook terug naar een graad of 14.
9: Verkeersinformatie van de ANWB. Problemen op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hoevelaak en Amersfoort-West. Daar staat een voertuig die defect is. De rechterrijstrook is afgesloten. Over 8 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. 20 minuten extra op die A1 richting Amsterdam. Dan controles, snelheid, dan wel tolkastjes op de A27 bij Almere. Als je vanuit Hilversum komt, hectometerpaaltje 108,5. En ook een controle op de N307 in Dronten, de Hanseweg. In beide richtingen hectometerpaaltje 105,5.
7: En zometeen zoeken we in O zit dat zo een antwoord op de vraag hoe vissen in een sloot terechtkomen.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Een van mijn favoriete platen uit de Zero's. Sixpence None the Richer en Kiss Me.
1: Oh, zit dat zo?
2: Ja, Flevoland is volop in beweging. In onze waterrijke provincie worden aan de lopende band allerlei beekjes, poelen en plassen gegraven. Ja, en dan zitten er nog geen vissen in.
0: Nee, en toch kan het zomaar gebeuren dat er een paar maanden later opeens vissen zwemmen. Nou, wij vroegen ons af, hoe komen die vissen daar dan?
2: Ja, in Oost zit dat zo, zoeken we het antwoord op die vraag. En Douwe Brouwer is boswachter in de Oostvaardersplassen. Goedemiddag, Douwe.
3: Goedemiddag.
2: Ja, vissen, ja, die kunnen niet vliegen.
3: Nee.
2: Wat als je dus eigenlijk een afgesloten sloot graaft, wat niet zo per se in verbinding staat met wat grotere kanalen of wat dan ook. Hoe kan het dat je daar dan toch uiteindelijk vissen in vindt?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Ik zat te denken, je begint natuurlijk eigenlijk een beetje een stukje eerder nog. Want je hebt het over een sloot graven, maar het kan ook gewoon een spontaan ontstaan gat zijn. En je hebt sowieso al gelijk met de regen mee, krijg je al sporen mee van algen eigenlijk. En zo zitten er dus al, eigenlijk van het begin af aan, zit er al algen in en al heel snel bacteriën. En dat is de basis eigenlijk van alles wat erna komt van de hele voedselketen. Dus die is heel belangrijk. Nou, je merkt thuis ook al misschien muggen komen ook heel snel op een plasje af. Als je thuis een emmertje hebt staan, het regent, dan heb je de volgende dag waarschijnlijk al muggen die denken, hey, water. Die larfjes hebben weer baat bij de algen die er al in zitten.
0: Ja.
3: Nou, en zo gaat het heel snel van algen, muggen, torretjes, kevertjes. Op een gegeven moment komen kikkers en libellen. En dan is er uiteindelijk de visvraag. En heel algemeen wordt aangenomen dat vissen eitjes heel makkelijk meekomen met pootjes en veren van allerlei vogels en eenden. Watervogels die tussen waterplanten fourageren, eten zoeken. En vissen eitjes die kleven aan waterplantjes. Dus die kleven ook aan pootjes. Dus dat is de meest uitgelegde verklaring. Maar wat ook wel grappig is, is dat er is in 2020 een onderzoek gedaan naar, en dat we vooral bij karperkuit, dus de eitjes, en dan bij wilde eenden. En het schijnt, heel veel eenden je hebt slopeenden en je hebt eenden die duiken. Je hebt eenden die op allerlei verschillende manieren eenden voedsel zoeken. Maar dat eenden, die krijgen dus ook heel veel eitjes binnen. En er is een onderzoek gedaan en aangetoond dat van in ieder geval van karpereitjes, dat 0,2% van de eitjes die eenden, die wilde eenden opeten, een soort wilde eend, dat er 0,2% van die eitjes blijft leven als ze weer uitpoepen.
2: Oh.
3: En dan denk je, nou, 0,2% dat is niet zoveel.
0: Nou, is verwaarloosbaar, toch?
3: Ja, maar niet als je bedenkt dat een karper honderdduizenden eitjes legt. Dus dan hou je best wel wat over.
2: Ja.
3: Dat is best wel een grappige manier hoe dus de eend ergens wat eet. Even los van zijn pootjes en zijn veren wat hij dan mee kan nemen. Maar zelfs dus ontlasting in een ander plasje weer.
2: Ja, maar dan zou je dus eigenlijk ook nog, als je, ja, we hebben sommige vogels komen van heel ver.
3: Ja.
2: Ja, dan zou je misschien wel ineens een soort Scandinavische vis in je sloot kunnen krijgen. Of gaat dat niet zo ver?
3: Nou, dat is een goede vraag. Je hebt natuurlijk de trekvogels, hè, dat is natuurlijk dan twee keer in het jaar in principe, voor en najaar. Dat is een goede vraag. Ik weet niet of dat ook gebeurt. Ik kan me wel voorstellen dat die vogels, die vliegen natuurlijk veel langer. Er moet zo'n eitje dat wel langer overleven. Je komt niet zo heel snel vreemde soorten tegen in je water. Niet dat ik weet, ook niet dat ik de onderzoek kan weten. Dat gebeurt ineens een heel gekke tropische vissen in je water.
0: Het begin van het hele proces zit hem dus in die muggen, in die larven die in het water zitten.
3: Ja,
0: en komen er steeds meer dieren komen erop af.
3: Ja.
0: Maar als ik nu bijvoorbeeld een zwembad in de tuin neerzet en dat maar nou lang genoeg met rust laat, kan dan op een gegeven moment daar ook een vis in gaan zwemmen, spontaan?
3: Ja, dat zou zeker kunnen. En misschien hebben mensen die ervaring ook wel met een vijver. Dat je een vijver aanlegt en denkt, ik hoef geen vissen erin. Maar het kan dus zo zijn dat als er een reiger een keer in je vijver gaat staan, of nou goed, een eend, van een eend weten dus poepen, maar misschien werkt het bij een reiger ook wel zo. Dat kwam niet uit het onderzoek. Dat je dan inderdaad toch in één keer vissen hebt. Ja.
2: Ja. Die vissen die komen dan terecht in een gespreid beetje, want daar zitten dus al algen en allerlei voedsel voor ze in. Maar even dan nog toch weer even dat stapje daarvoor nog. Hoe vinden kikkers en zo dat nieuwe water?
3: Ja, dat is wel grappig. En ook weer dat, het begint weer dus echt met dat regen alweer sporen meeneemt van algen. En dat muggen, als het een vochtige dag of nacht is, die schijnen dan gelijk alert te zijn en op zoek te gaan naar nieuwe plasjes. En bij kikkers, ja, dat zijn dan ook opportunisten. En ik zie dat in het bos ook al is. Als er gewoon ergens een kuil is waar water in blijft staan, dan leggen kikkers heel snel alweer hun dril daarin. Het voordeel van zo'n kuil is dat er bijvoorbeeld nog geen karpers in zitten. Want aan andere predatoren die hun eitjes weer opeten. Maar soms hebben ze dan ook de pech dat zo'n plasje in een bos dan dus opdroogt. En dat heb je ook met libellen. Je hebt libellen die echt hun eitjes afzetten in water. Maar je hebt ook libellen die juist hun eitjes afzetten op een drooggevallen plas. Met het idee, hier komt straks weer water in. En dan hebben ze een gespreid bedje. En die eitjes zijn speciaal, ja, die zijn zo ontwikkeld dat die dus die droogte aan kunnen.
2: Ja, hoe snel gaat dat proces eigenlijk? Is daar onderzoek naar gedaan? Oké, we hebben hier een sloot aangelegd, daar zit nu nog niks in. Hoe lang duurt dat voordat daar vis in zit?
3: Ja, dat kan heel snel. Ik weet niet wat dat betreft hoe het met onderzoek zit, maar wat ik toevallig zelf weet. Wij zijn in het Hollandse Hout, hebben een slenk gegraven. Daar zijn we 10 jaar mee bezig geweest.
2: Dat is een soort kanaaltje, hè? Of zo?
3: Nou, een hele mooie waterpartij. Een slenk is een soort arm, zeg maar. Mm-hmm. En nou hebben wij die slenk aan de ene kant helemaal klaar. En dan zijn we begonnen met de slenk aan de andere kant van het bos. En daar dat beginnen we elke keer met graafmachines. En daarna komt er een zuigboot in. En wat de afgelopen jaar gebeurde is, ik had een interview met die man die al 10 jaar bij ons daar bezig is. En toen ik bij hem kwam, toen zat er een aalschover bij zijn boot. En toen zei ik, dat was wel grappig, want die boot ligt er nog maar net in. En dat was in augustus. En in februari was dat gat gegraven. En die boot was erin gelegd. Toen kwam broedseizoen, deden we niks. En vanaf half juli gaan we weer verder. En ik sprak hem augustus. Ik zeg, hey, je hebt een aalschover. En hij zegt, ja, die zit er elke dag. Ik zeg, dat is wel snel dan. Dus ja, maar het stikt ook van de vis. Ik zeg, hoe kan dat nou? Dat gat is er net. En dan ga je denken, hoe kan dit nou? En de enige gedachte die wij konden bedenken is dat die boot, die heeft in een ander water gelegen. Misschien dat er, dus, want er zijn natuurlijk allemaal algen om die boot heen. Dat er in dat alg allemaal eitjes zaten. Ja, die is daar neergelegd, met rust gelaten. En zoveel maanden later vindt schijnbaar een aalschover het heel interessant. En zei hij ook, elke keer als ik kom zit het om die boot heen helemaal vol met visjes.
2: Ja.
3: En dat kan in een jaar, kan zo'n karpertje tot 8 tot 12 centimeter groot worden.
2: Lekker snackie voor die aalscholver natuurlijk. Ja.
3: Ja.
0: En nu heb je het vooral over karpers die er dan te vinden zijn in het bos. Stel, ik heb een aquarium thuis en ik denk, ik vind het wel weer leuk geweest. Ik wil ze niet door het toilet spoelen, dat vind ik zielig.
3: Ja.
0: Ik gooi ze lekker in de sloot.
3: Nee,
0: mag dat?
3: Nee. Heel onwenselijk. Het gebeurt ook. Maar het is heel onwenselijk. Je wil, als ik vanuit ons gebied kijk, maar over het algemeen vinden de meeste natuurbeheerders dat in de sloot ook. Je hebt gewoon een natuurlijke visstand. En dan wil je geen gekweekte vissen in die, ik weet niet wat voor bacteriën of ziektes of afwijkingen of wat dan ook mee kunnen nemen. Dus wat er van nature inkomt, dat is prima. Maar je wil zeker niet dat mensen zelf hun eigen.
2: Nee, hou je neon tetra's bij je. Is
3: Nee, het is echt niet wenselijk. Nee, we hebben genoeg problemen met exoten die we niet willen.
0: Nee, gewoon in je eigen aquarium houden. Niet in het bos dumpen. Nee. Nou, we weten nu hoe het kan dat er in één keer in een sloot vissen te vinden zijn. Dankjewel voor het antwoord, Douwe Brouwer van het Staatsbosbeheer.
1: Oh, zit dat zo?

0: Dit is Flevoland.
1: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat, zo voelen wij het ook wel hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Voor de ongeveer 30 wilde zwijnen van Natuurpark Lelystad is nog geen nieuw thuis gevonden. De dieren moeten nog dit jaar weg vanwege de dierentuinvergunning die vorig jaar is ingegaan. En de eigenaar van visverwerker Kramerfish uit Urk moet 50.000 euro aan dwangsommen betalen aan de gemeente Urk. Dat heeft de rechter bepaald. Het bedrijf kreeg de boete vanwege stankoverlast. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie. Ik begin gewoon met het langste stilstaan. Dat is namelijk op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. Daar staat een kapot voertuig. De linkerrijstrook is afgesloten. Je hebt op dit moment over 22 kilometer stilstaand verkeer. En zo'n 25 minuten extra richting Nieuwegein vanuit Utrecht. Dan de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen afrit Maden en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. Nou, echt de flitsers zijn niet gezien. Zie je er wel eentje met zo'n ouderwets flitser apparaat langs de weg staan, kun je dat altijd doorgeven via de Flitsmeister-app.
10: In Almere is de afgelopen maanden gezocht naar de persoonlijke verhalen van moslims uit de stad. En het resultaat daarvan, dat bespreken we zo meteen in Studio Flevoland.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Amy Winehouse en Rehab.
1: Ja.
0: Ja. Hoe bevalt het om weer terug te zijn? Tweede werkdag na wekenlange vakantie.
1: Nou, het is nog wel eventjes erin komen, vind ik. Het gaat nog wel. De vakantie zit nog, zit nog wel in de benen. Maar ik voel dat die langzaam mijn lichaam aan het verlaten is.
0: Ja, je komt op een gegeven moment hier rustig aan natuurlijk. En dan is het een gespreid bedje. Met allerlei gasten die al geregeld zijn voor het programma voor deze week. Maar ja, er wordt natuurlijk ook nu van jou verwacht. Dat jij alweer gasten gaat bellen voor volgende week en die week erop.
1: Ja, en ik moet zeggen dat is langzaam op gang komen hoor.
0: Ik
1: heb één gast geregeld in 2 dagen.
0: Nou,
1: dat is echt te weinig.
0: Ik hoop dat de baas van de radio niet meeluistert.
1: Nee.
0: Krijg je geen bonus van het jaar.
1: Nou, zei ik 1, ik bedoel 10 hoor.
0: Ja. Nee, fijn dat je er weer bent. En je trakteert ook alle collega's op allerlei lekkere dingen. Ik zeg Zweedse, Noorse, sorry.
1: Noorse snoepjes. Ja, het zijn het is een Zweeds product, maar het werd in Noorwegen verkocht. Ik had snoepdadels meegenomen. Dus dadels, daar hebben ze dan van alles smaakjes aan gegeven. Ja. En heb jij het gegeten?
0: Ja, ik heb die met cola smaak gehad. En die vond ik heel erg lekker.
1: Okay.
0: Ja, ik heb niet op de verpakking gekeken hoeveel calorieën erin zitten.
1: Volgens mij, ik heb er ook naar gekeken, maar volgens mij stond dat er niet per se op. Maar ik had dus met cola smaak, met zoute dropsmaak en met aardbeismaak.
0: Nou, ik heb nog wel zin in eentje.

0: The Babies en Isn't It Time? Nou, het is zeker tijd voor een goed gesprek.
1: Ja, wat is eigenlijk het moslimerfgoed van een stad die zelf nog maar 50 jaar oud is? In Almere is de afgelopen maanden gezocht naar de persoonlijke verhalen van moslims uit de stad.
0: 13 Almeerders vertellen over plekken die voor hen bijzonder zijn. Van moskeeën en parken tot een eetgelegenheid. En hun verhalen zijn vanaf zaterdag te zien in de tentoonstelling Moslims van Almere. Dat is allemaal in de Nieuwe Bibliotheek.
1: Ja, initiatiefnemer Arjan Barel en deelnemer Youssef El Fakiri die zijn hier bij ons. Arjan, ik ga even met jou beginnen. Almere is natuurlijk een jonge stad. Heeft het eigenlijk al moslim erfgoed?
2: Nou, het mooie van erfgoed is, als we aan erfgoed denken, dan denken we aan oude dingen. Maar tegenwoordig is erfgoed veel meer dan oude dingen. Erfgoed is wat mensen belangrijk vinden, gebouwen, maar ook immaterieel erfgoed, waar mensen betekenis aan hechten. En dus ook in een stad als Almere is er wel degelijk erfgoed.
1: Ja, dus eigenlijk had je het ook al bij 20 jaar kunnen doen misschien. Omdat het gaat om mensen en hun
2: was
1: verhaal.
2: Ik nog te jong, maar nee, dat had eigenlijk wel gekund, ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat is ook het leuke. Het is onderdeel van een Europees project. En toen wij opeens met het idee kwamen, we gaan Almere doen. Hè, in tegenstelling tot Barcelona, oude stad, Antwerpen. Wij doen Almere. Nou, toen hadden ze daar al zoiets van Almere. Toen we ook in Almere aan de slag gingen en zeiden, we gaan met jullie erfgoed aan de slag. Erfgoed? In Almere? Maar het grappige was, toen we eenmaal aan het werk waren, begon iedereen wel te zien, oh ja, hè, daar gaat het om. En voor ons is het gewoon heel belangrijk ook om binnen Almere dan ook te laten zien, hè, wat voor verschillende soorten erfgoed zijn er. En je merkt toch dat er vaak wel gewoon een soort van nadruk gelegd wordt op, de bekende dingen.
1: Maar wij vinden het ook,
2: het station, het bepaalde gebouwen. En wij vonden het belangrijk om ook te kijken naar het erfgoed van een bepaalde gemeenschap. En het is eigenlijk meerdere gemeenschappen. In dit geval de moslimbevolking. En wat zijn nou de belangrijke plekken voor deze gemeenschappen in de stad? En hoe kunnen we die beter zichtbaar maken?
0: En daarom nu dus die tentoonstelling. Youssef, had jij dat ook wat Arjan net schetste van erfgoed Almere? Kan dat wel samen? Had je dat aan het begin?
3: Ja, ik moest me even 3 keer gaan vragen erfgoed. Het was voor mij ook moeilijk om te zeggen, wat is ons erfgoed nou

0: Bakker als plek aangegeven.
1: Is dat hier in de Staatsliedenwijk?
0: Ja, een plek waar ik regelmatig kom. Ook waar ik het in de podcast over heb, dat daar de kloof tussen generaties vrijwel. Hoe zeg ik dat? De kloof van de generatie, die merk je niet. Dus jong en oud, die kunnen met elkaar laagdrempelig het gesprek met elkaar aangaan. En zoals ik daar ook in de podcast heb aangegeven, komen daar hele wijze gesprekken uit voort. Dus het is echt een mooie plek voor de stad Almere.
1: Ja, je zegt wijze gesprekken, daar willen wij natuurlijk alles over weten. Wat noemen ze dat?
0: Nou, van alles. Het kan over het nieuws gaan, politieke spanningen, over religie zelf, over de stad zelf. Hè? Waar lopen we vast? Waar gaat het goed? Adviezen. Hè? Ik loop ergens tegenaan. Hoe kijken jullie hier naar? Dus dat kan. Het is heel breed, hoor.
1: En voor jou is dat dus echt een hele veilige plek.
0: Zeker. En het is heel fijn om bij ze aan tafel te schuiven. Want je hebt ook een plek beneden waar je dan kan zitten met elkaar. En dan een theetje te drinken en te kijken. Hoe gaat het met jullie? Gewoon, weet je, het is in deze stad niet echt vanzelfsprekend dat iemand van 18 met een iemand van 50 praat. En op zo'n plek als een moskee, dat wel kan. En dat je met elkaar die gesprek kan voeren. Dat is toch, naar mijn optiek, vrij uniek voor een stad als Almere, waar de kloof tussen generaties best wel groot is.
2: Ja, op zich ook wel weer logisch dat je voor een moskee kiest natuurlijk. Voor de tentoonstelling Moslims in Almere. Ja. Maar Arjen, als iedereen de moskee als plek aandraagt, dan heb je weinig te vertellen in die tentoonstelling, denk ik.
3: Nou ja, er zijn er volgens mij 6 of 7 of 8 zelfs. Dus we zouden een eind kunnen komen. Er zit er natuurlijk een aantal in. En dat zijn natuurlijk ook wel de meest in het oog springende cultureel erfgoedplekken. Ja. Maar we hebben dus ook bewust gekozen voor plekken waar mensen ook een andere betekenis aan hechten. En zo hebben we ook inderdaad het Beatrixpark. Wat weer staat ook voor rust, natuur. Wat degene die daar haar verhaal vertelt, ook heel belangrijk is. Eén, ook terugbrengt naar haar geboortegrond in Bagdad. Maar ook wel in het spirituele, het geloof, wat voor haar ook verbonden is met die natuur. We hebben twee plekken, een bakkerij en een tea room, waar veel moslims komen, omdat het zeker halal is. En waar ze zich dus inderdaad ook thuis voelen. Waar de moslimgemeenschap zich thuis voelt. En natuurlijk ook niet alleen de moslimgemeenschap, want iedereen kan daarheen. Maar inderdaad, wel ook. En door in gesprek te zijn met verschillende mensen uit de verschillende gemeenschappen, zijn we ook op die plekken gekomen. En ik denk dat ook inderdaad heel belangrijk is.
1: Ja, Yusuf, waarom wilde je eigenlijk hier aan meewerken? Want je had ook kunnen denken, nou, laat maar aan mij voorbij gaan dit.
0: Het was een stukje verantwoordelijkheid. Omdat je bent jong, je bent geboren als Almere, in Almere. En je wilt daar ook een stukje vanuit een andere invalshoek. Een jonge generatie, een frisse blik op de stad en op haar erfgoed. Ik voelde me daar toch wel een soort van verplicht om daar aan mee te doen. En ook de stem van andere islamitische jongeren daarin mee te nemen.
1: Heeft je nog iets verrast wat anderen hebben aangegeven?
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Je hebt natuurlijk waarschijnlijk al een overzicht gezien. Nee, nog niet. Al Arjan schudt van nee.
0: Ik heb hier en daar stiekem het een en ander geluisterd.
1: Ja.
0: Niet intensief. Maar inderdaad, bijvoorbeeld wat Arjen net aangaf, Beatrixpark. Wat dat voor spirituele betekenis kan hebben voor iemand met een islamitische achtergrond. Dat is voor mij vrij nieuw. Maar dat laat ook zien, hè, dat we allemaal verschillende kijken hebben op ons erfgoed.
2: Ja.
0: En dat versterkt dat het eigenlijk.
2: Ja, je hebt het dus nog niet helemaal kunnen bekijken, want die tentoonstelling opent pas zaterdag natuurlijk, Arjen, in de nieuwe bibliotheek. Wat kan ik verwachten als ik binnenkom?
3: 13 portretten. 13 portretten van Almeerders. Die vertellen over hun favoriete plek. En ook nog wat andere dingen vertellen. Want het gaat niet alleen over de favoriete plek. Ook hoe zij Almere beleven. Ik wil toch eventjes een van de dingen waar Yusuf ook veel aandacht aan besteedt in zijn verhaal, is dat hij het belangrijk vindt om de rol van gastarbeiders, destijds genoemd arbeidsmigranten zouden we tegenwoordig noemen, in de hele opbouw van Almere, en dat daar ook ruimte voor is. Want het is eigenlijk de enige stad in Nederland waar vanaf het begin ook een moslimgemeenschap aanwezig was. Dus eigenlijk zou daar een monument ook voor moeten, naast al die andere monumenten. En dat soort verhalen zijn ook te beluisteren. Dus alle.
1: Ja, want er is ook een webapp, hè?
3: Ja, klopt. Ja, dus inderdaad, er is een webapp. Die kan je downloaden en dan kan je met de webapp in de hand door Almere lopen.

0: lopen. Mm-hmm. En van verhaal naar verhaal. Je kan zelfs een route uitzetten. Dat is helemaal fantastisch. Maar ook in de tentoonstelling zijn ook de QR-codes meegenomen. Dat je dus de verhalen die de mensen hebben verteld ook ter plekke kan luisteren.
1: Nou, we zijn heel erg benieuwd. De tentoonstelling Moslims van Almere opent zaterdag 10 oktober, 3:00 middags in de Nieuwe Bibliotheek in Almere. Daar mag je gewoon bij zijn, hè? Openbare bibliotheek.
0: Absoluut.
1: Ik vermoed zomaar dat er ook iets lekkers te eten is.
0: Ja.
1: Youssef El Fakiri en Arjan Barel, dank jullie wel.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: 4:55. Goedemiddag. Voor de ongeveer 30 wilde zwijnen van Natuurpark Lelystad is nog geen nieuw thuis gevonden. De dieren moeten nog dit jaar weg vanwege de dierentuinvergunning die vorig jaar is ingegaan. En die stelt eisen aan het leefgebied van de zwijnen waar het park niet aan kan voldoen. Het Flevolandschap zoekt naar een nieuwe plek en als die niet wordt gevonden, dan worden de zwijnen gedood. De eigenaar van visverwerker Kramer Fish uit Urk moet €50.000 aan dwangsommen betalen aan de gemeente. Dat heeft de Utrechtse bestuursrechter bepaald. Het bedrijf kreeg de boetes vanwege stankoverlast. De eigenaar zegt inmiddels voor €70.000 een overkapping te hebben geplaatst, maar dat verandert niets aan de uitspraak. Agenten, BOA's en buurtwerkers houden de overlast bij een leegstaande snackbar in Emmeloord-West extra in de gaten. Dat zegt burgemeester Rotje de Groot van Noordoostpolder. Bij de voormalige cafetaria en pizzeria aan de Grient zijn geregeld jongeren aanwezig en er zou onder meer sprake zijn van vernielingen. De gemeente heeft het pand verder dichtgetimmerd en ouders van rondhangende jongeren aangeschreven. En een gratis ijsactie van Lady Cakery in Almere Buiten is gisteren uit de hand gelopen. De actie trok grote groepen jongeren naar de bakkerij en ijswinkel. Na ongeveer een uur ontstond volgens de eigenaresse onrust en werden medewerkers lastiggevallen. De politie kwam met meerdere agenten naar de zaak en adviseerde om de winkel te sluiten. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je bij ons online.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wil vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. In Kenia is voor het eerst iemand overleden met ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven met het virus. In Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het weegt 210 kilo en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden. In het noorden van de provincie kan een enkele bui voorkomen, maar elders blijft het droog. En ook vanavond en vannacht blijft dit weerbeeld min of meer hetzelfde, met dan wolkenvelden en opklaringen. Misschien dat lokaal wat mist ontstaat en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen wisselen opnieuw zon- en wolkenvelden elkaar af, dan wordt het 22 graden. De dagen daarna komt toch duidelijk de herfst met dagelijks buien en veel wind. De temperatuur gaat ook terug naar een graad of 14.
15: ANWB verkeersinformatie op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk. 6 minuten op dit moment. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. 21 minuten. Dat heeft te maken met een voertuig wat daar niet meer weg kan. De rechterrijstrook is afgesloten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 7 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Enschede en Kampen-Zuid. 6 minuten. Geflitst wordt er niet.
12: Dronten zoekt naar jonge makers voor een kunstwedstrijd. En uiteindelijk worden de werken dan tentoongesteld op het binnenplein in de Meerpaal. Nou, wie wil dat nou niet? Zometeen een gesprek erover in Studio Flevoland.
16: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Dire Straits met Walk of Life. Ja, straks natuurlijk gewoon weer ergens hoog in die top 2000 die eraan zit te komen. Ik heb nog geen stemformulier gezien, jij wel?
1: Nee, maar het is pas 6 oktober, hè?
0: Het voelt veel verder. Nou, maar volgens mij hebben ze wel even de tijd nodig om dat samen te stellen.
1: Ja, ik dacht dat het vanaf 1 december kan. Oh. Maar weet je wat wij weer hebben met Oudjaarsdag?
0: Oh.
1: De Flevolandse top 50.
0: Oh.
1: Dan hoor je de 50 meest gedraaide nummers van het afgelopen jaar.
0: Nou, moet ik een gooi doen naar wat wij hier heel veel draaien?
1: Ja, ik ben geen idee wat er eigenlijk op nummer 1 staat.
0: Nou, ik weet zeker dat die verschrikkelijke Die Die van Shakira op nummer 1 staat.
1: Die draaien we nog steeds heel vaak. En het is nog steeds een ontzettend grote hit.
0: Ja, dus ik denk dat die wel neigt naar nummer 1.
1: Kunnen wij daar niet persoonlijk voor zorgen dat het dan de nummer 2 wordt en dan op nummer 1?
0: Ik weet niet, misschien kunnen we het aan de mensen thuis vragen. Welk liedje van dit moment moeten wij nou vaker draaien op de radio? 0320 28 50 50 is ons appnummer. Laat even weten welk modern nummer, ik noem het maar even modern, je graag wil horen op dit moment.
1: Tekenen, schilderen, fotograferen, graffiti of juist digitale kunst maken. Nou, jongeren in Dronten kunnen de komende maanden hun creativiteit kwijt in een nieuwe kunstwedstrijd.
0: De Meerpaal organiseert Future Frames. Dat is speciaal voor jongeren van 12 tot en met 22 jaar. En het thema is in beweging. En uiteindelijk worden alle werken tentoongesteld op het binnenplein van de Meerpaal. Nou, daar kunnen dus ontzettend veel werken staan. Linda Dekker is docent bij de Meerpaal en betrokken bij Future Frames. Goedemiddag, Linda.
2: Goedemiddag.
0: Ja, waarom deze kunstwedstrijd?
2: Ik organiseer ook elke 2 jaar de Open Kunstprijs voor kunstenaars in Dronten. Voor volwassenen dus. En afgelopen keer deden er een aantal jongeren mee. En tijdens het juryberaad dachten we eigenlijk van, ja, hoe meer jaren je ervaring kan opdoen, hoe ouder je bent, hoe meer jaar je ervaring kan opdoen. En was het eigenlijk niet helemaal eerlijk dat de jongeren tegen de ouderen moesten opboksen. Dus we wilden een aparte editie gaan organiseren.
1: Ja, en daarom zoeken jullie nu naar jongeren tussen de 12 en 22 jaar. Moet je dan al wel een beetje ervaring hebben in tekenen, schilderen of fotograferen om hier aan mee te mogen doen?
2: Nee, in principe niet. Het gaat er echt om dat je het vooral heel leuk vindt om te doen. Het gaat ook echt om het meedoen. En aan het einde krijg je een juryrapport mee naar huis. Dus daar zitten dan weer hele waardevolle tips in. Zodat je zelf weer kan groeien als maker. Dus het gaat echt om dat je wil groeien.
1: Ja, en het is ook niet echt een wedstrijd, hè? Want ieder kunstwerk wordt tentoongesteld in de Meerpaal.
2: Ieder kunstwerk wordt tentoongesteld, dus je hebt echt mooi exposure. Daar komen natuurlijk heel veel mensen bijvoorbeeld een theatervoorstelling bezoeken. En dan bezoeken ze vaak ook de tentoonstelling.
0: Ja, nou is het thema in beweging. Dat kun je natuurlijk op veel manieren uitleggen, hè? Waar hoop je nou waar jongeren mee komen?
2: Ik hoop vooral dat het thema de jongeren aanzet tot het maken van iets. Dus dat het inspiratie geeft. En dan kan het natuurlijk zijn dat je een dier in beweging maakt. Maar het kan ook zijn dat het gaat over in beweging komen omdat je ergens boos over bent. Dus dat je ergens over wil protesteren. Dus de jongeren mogen daar echt hun eigen draai aan geven.
0: Ja, nu zeg je al, het is voor heel breed publiek aan jongeren. Mensen met veel ervaring, wat minder ervaring. Als ik nog niet zoveel ervaring heb, dan kan ik misschien eigenlijk best wel wat tips gebruiken. Kunnen jullie daar ook mee helpen dan, om dat eerste aanzetje te geven?
2: Dus iedereen die meedoet kan begeleiding krijgen van een kunstenaar. En die kan tips geven over hoe je dan dat thema gaat uitwerken of hoe je met technieken om kan gaan.
1: Nou, ja. Daar is ook dus aan gedacht. En uiteindelijk komen die kunstwerken vanaf 19 januari in de Meerpaal te staan. Dan wordt je werk dus ook best wel gezien door heel veel mensen. Dat levert ook wel weer spanning op misschien.
2: Ja, dat kan heel spannend zijn. Ja, je hoeft er zelf niet naast te staan om uitleg te gaan geven. Dus dat scheelt misschien. Je kan echt je eigen werk laten spreken.
0: Ja, nu weet ik dat het is natuurlijk enorm groot. Een grote hal, hè, dat binnenplein van de Meerpaal. Als ik nou een enorme installatie zou bedenken van wel 5x2, mag dat ook?
2: Nee, er zijn wel een beetje grenzen aan het formaat kunstwerk dat er ingeleverd kan worden. En als je deelneemt, dan krijg je ook de vraag, ga je een schilderij of tekening maken of iets dat aan de muur kan hangen? Of maak je iets voor in de ruimte? En dan vinden we het fijn als het op een sokkel past of in een vitrine.
0: Ja, dus mijn grote olifant die ik even had bedacht, die op zijn tenen staat als in beweging, dat kan dan weer niet.
2: Je kan het altijd vragen of we er ruimte voor kunnen maken. Maar er is wel beperkte ruimte. Want we willen ook dat er zoveel mogelijk mensen meedoen.
1: Ja, hoeveel mensen hoop je dat er mee gaan doen aan deze wedstrijd?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik hoop toch echt op een stuk of 60. Dat zou heel tof zijn. Maar ja, we weten het nog niet.
0: Nee, nou is het al mooi dat je werk bekeken wordt. Dat het daar tentoongesteld wordt. Maar er is ook een vakjury. Een jongerenpanel en bezoekers. Die kunnen allemaal stemmen. Waar wordt dan op gelet? Is daar een vaste criteria? Of mag je gewoon denken, oh, dit vind ik prachtig en daarom ga ik erop stemmen?
2: De bezoekers kunnen stemmen zoals ze willen. De jury, de vakjury en het jongerenpanel, die zullen gaan letten op twee dingen. Die letten op techniek en de uitvoering. Dus eigenlijk hoe gebruik je het materiaal. En ze gaan letten op hoe je het onderwerp hebt verwerkt. Dus eigenlijk originaliteit en de uitwerking van het thema. En daar zijn dan ook weer twee prijzen voor. Dus de techniekprijs en de originaliteitsprijs.
1: Oké, krijg je dan alleen een beker?
2: Nee, je krijgt een bon voor om een kunstmateriaal te gaan kopen. Hè, dus dan kun je weer verder gaan onderzoeken. En een aantal lessen bij de meerbouw binnen een cursus.
0: Ja, heel goed. Nou, wie mee wil doen aan Future Frames, die kan zich tot en met 30 oktober aanmelden bij de Meerpaal. Linda Dekker van de Meerpaal, hartelijk dank en heel veel plezier met deze tentoonstelling.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

De nieuwe plaat van Ruben Heijn heet Little Thoughts. Maakt het alweer 5:10. Zometeen op de radio. Dan krijg je een overzicht van het nieuws van vandaag. We hebben het onder meer over die actie bij een ijssalon in Almere. Leuke actie was er bedacht. Een gratis ijsje voor de hele buurt, maar dat liep gigantisch uit de hand. De politie moest daar zelfs aan te pas komen. En er werd besloten om de zaak te sluiten. Nou, wat is daar nou exact gebeurd? Daar krijg je straks een antwoord op. En we hebben ook aandacht voor het burgemeestersontbijt. Dat was vanochtend op het stadhuis in Lelystad.

0: Flevoland. Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Dan gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk ik, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat, zo voelen wij het ook wel hoor.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
1: Dit is Flevoland.
5: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Voor de ongeveer 30 wilde zwijnen van Natuurpark Lelystad is nog geen nieuw thuis gevonden. En de eigenaar van visverwerker Kramerfish uit Urk moet 50.000 euro aan dwangsommen betalen aan de gemeente. Dat heeft de rechter bepaald. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De ANWB ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 is wat vertraging. Als je van Amersfoort naar Amsterdam rijdt, dan heb je drukker op de weg tussen Baren en Hilversum Noord. 7 minuten extra. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk. 7 minuten. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Daar stond de hele middag een probleem. Want er staat nog steeds een voertuig dat defect is. Rechterrijstrook afgesloten. Over 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. 25 minuten extra. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. 4 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 7. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 5 minuten. En er wordt niet gecontroleerd op je snelheid.
12: Een gratis ijsactie van Lady Cakery in Almere Buiten is gisteren behoorlijk uit de hand gelopen. Nou, wat daar is gebeurd, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
15: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
16: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
17: Cute.
16: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Harry Styles, Late Night Talking.
1: Een gratis ijsje voor de buurt, maar de middag liep heel anders dan verwacht. Bij Lady Cakery in Almere liep het gisteren tijdens een gratis ijsactie uit de hand. De eigenaresse zegt dat medewerkers zich uiteindelijk zo onveilig voelden dat ze naar eigen zeggen bijna als bodyguards moesten optreden. Nou, wat is daar allemaal gebeurd gisteren? Linda Bassejoes van de redactie weet daar meer over. Linda, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Wat is er nou precies toch gebeurd bij Lady Cakery gisteren?
2: Ja, heel triest. Na een gratis ijsactie die werd aangekondigd op social media. Groot bereik, meer dan 130.000 views gekregen. Hebben ze verwacht dat er best veel mensen in de rij komen staan om een gratis ijsje op te halen. Eerste uur ging goed. Ouders met kinderen, heel blij, goed sfeertje. En ineens een uur later sloeg het helemaal om. Veel jongeren die daar de boel hebben verpest voor de mensen die daar gewoon lekker een ijsje wilden halen. Ze hebben ze bekogeld met eieren, voedsel. Daar hebben ze heel veel last van gehad. Medewerkers voelden zich daar op een gegeven moment niet meer veilig bij. En toen moest de politie ingrijpen met ongeveer 8 politieauto's. Dat vertelde de eigenaresse mij. En er zaten ook politiehonden bij om toch die rust te houden. En op een gegeven moment moesten de deuren wel echt dicht.
1: Ja, want jij hebt de eigenaresse van deze zaak gesproken vandaag. Was zij ervan ontdaan, van die hele situatie?
2: Ja, ze er best wel verdrietig over. Want zij vindt ook dat haar medewerkers, ook al is zij er soms niet bij op locatie, dat de medewerkers daar gewoon veilig kunnen werken. Ja. Maar zij zei letterlijk, de medewerkers moesten ineens bodyguards gaan spelen. Terwijl je daar gewoon je werk moet kunnen doen in alle veiligheid. En het zijn ook dames. Dus het is extra belangrijk dat ze daar zich veilig kunnen voelen wanneer ze te werk gaan. Nou, ze hebben dus vaker last gehad van hangjongeren. Of dat ze lastig gevallen worden van de jeugd. En dan hebben ze dus gehoord van de gemeente of de politie van spreek ze gewoon aan. Maar dat werkt niet.
1: Nee, dus ze hebben wel vaker last van hangjeugd daar in de buurt. Maar dit is wel de eerste keer dat het zo erg uit de hand loopt. Hè?
2: Ja. Met eieren en voedsel en spullen, dat werd naar ze toe gegooid. En blijkbaar, dat zegt de eigenaresse ook, ging dat dus al rond op de socials van laten we met z'n allen de plek ruïneren. Dus je weet hoe dat gaat wanneer één iemand met een idee komt. En dan heb je flink veel meelopers er tussen zitten. En die zijn dus meegegaan, waardoor dat echt op een chaos leek. En dat is ook wel viraal gegaan op onder andere TikTok.
1: Ja, en ik denk dat de eigenaresse ook wel de vraag heeft van waarom? Wij bedenken een leuke actie met gratis ijs dat we weggeven. En dan zijn er een paar jongeren die de boel verzieken voor iedereen.
2: Ja, nou, het hele idee is was om iets te organiseren voor de buurt. Dat is gratis ijsjes, dat de buurt een beetje met elkaar in contact komt. Kinderen, gezellig, een gezellige middag. En dan krijg je dit ervoor terug. Dat is echt het laatste waar je op zit te wachten.
1: Ja, en uiteindelijk is dat ook niet meer doorgegaan, hè, die actie met gratis ijs. Want het pand moest dicht op last van de politie. Dat was het advies.
2: Ja, ze hebben het aangepast. Vandaag hebben ze weer dus de actie vanaf 2 uur, zag ik op de Instagram aangekondigd. En dit keer is het alleen dus als ouderen een bestelling ophalen. Dan krijgen ze een gratis ijsje voor de kinderen ongeveer tot en met 12 jaar. Dus een beetje basisschoolleeftijd. Om toch nog wel wat terug te kunnen geven. Maar helaas niet meer als hoe het eerst ging. Dus dat iedereen erop af kon komen.
1: Linda Bassejoes van de redactie, dankjewel.
2: Yes.

0: Voulez-vous coucher avec moi? Ja, dan krijg je het warm van, dit liedje van Labelle.
1: Nou, hangt er vanaf wat je gaat doen als je gaat slapen.
0: Ja, dat is de vraag. Gaan we niet verklappen.
1: Berend van Straten, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Heb jij al een extra deken in bed, als we het toch over bedden hebben?
2: Nee, nog niet. Nee, nee, sterker nog, ik lig nog onder mijn zomerdeken op de bank.
1: Oh, okay.
0: Ik heb het toevallig gisteren vervangen voor een herfstdekbed.
1: Oh ja.
0: Ligt lekker hoor.
1: Heb jij dan echt ieder seizoen een ander dekbed?
0: 4 seizoenen dekbed.
1: Maar, oh, ja, nee, maar dan kan je toch in de herfst en de lente hetzelfde dekbed gebruiken, denk ik?
0: Ja,
1: nou goed.
0: Ja. Weet jij dat, Berend?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar ik heb gewoon 2 dekbedden. Eentje voor de winter, okay. Eentje voor de zomer.
1: Goed. Nou, ja. Berend, we hebben hem nog niet nodig, denk ik dan, dit dubbele dekbed.
2: Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die het wel aangenaam gaan vinden. Vanaf donderdag. Want er gaat toch wel wat aankomen, hoor. Op dit moment is dat natuurlijk nog niet het geval geweest de afgelopen dagen. Ook vandaag eigenlijk echt wel weer een fraaie nazomerdag. Gaatje of 21 hebben we gehaald. En dat is echt een stuk warmer nog dan de gebruikelijke waarde.
1: Mm-hmm.
2: Ook morgen moet je er nog even van genieten. Als je er geen genoeg van kan krijgen. Maar dat is wel echt de laatste dag. Laten we eerst maar even beginnen bij vanavond en vannacht. Want ja, dan gebeurt er niet zo heel veel spannends. Temperaturen die gaan wel flink dalen. Maar veel kouder dan de

0: de laatste keer zijn dat we dit soort temperaturen gaan terugzien. Want morgenmiddag, in de loop van de middag, zien we dat de bewolking toe gaat nemen. En morgenavond bereikt een grootschalig regengebied de provincie. En dat gaat toch wel voor flink wat nattigheid zorgen. Vooral in de loop van de avond en in de nacht naar donderdag is dat het geval. Ja, dat gebeurt dan als de meeste mensen liggen te slapen.
1: Ja.
0: Maar als je dan donderdagochtend wakker wordt, ja, dan gaat het echt even wennen zijn. Want dan is het weer wat compleet omgeslagen. Is de wind gedraaid naar het noordwesten. En dan is het ook echt opeens toch wel guur. Want de wind is best stevig. Er trekken meerdere buien over de provincie. En vooral die temperatuur die is echt wel opeens heel anders. Want in de ochtend is het slechts een graad of 12, misschien 11 graden. Maar door de stevige noordwestenwind voelt het ook nog eens een keer een stuk frisser aan. En overdag wordt het dan niet veel warmer dan een graad of 14. En dat is natuurlijk wel een groot verschil met ruim 20 graden, waar we eigenlijk al maanden mee te maken hebben.
1: Ja, ja, en daar komt ook wel veel regen aan.
0: Ja, zeker. Dat is dus vooral woensdagavond in de nacht naar donderdag een grootschalig regengebied. Maar vanaf donderdag overdag zijn het eigenlijk dagelijks wel buien die over de provincie trekken.
1: Ja, nou heb ik Jordi zo ver gekregen om vrijdagavond met mij naar het voetbalstadion te gaan. Hij vroeg meteen, regent het dan?
0: Kijk.
1: Ik weet niet hoe specifiek jij kan zijn over vrijdagavond 8 uur, maar moeten wij ons zuidwestertje meenemen?
0: Ik zou de paraplu en poncho maar voor de zekerheid meenemen, ja.
2: Gadverdorie. Nou, ja, ik denk er nog even over na.
1: Ja, je wacht tot mei, tot de na-competitie, denk ik.
0: Jullie gaan naar Almere dan?
1: Ja, denk ik, naar Almere City gaan we dan even kijken.
0: Ja, nee, ja, kijk, het is wel zo dat we dat vrijdag ook wel echt de minste dag wordt van deze week waarschijnlijk. Mm. Op donderdag of woensdagavond na dan. Want dan trekt er weer een grootschalige storing ook over. Maar ja, het is nog ver. Dus als je een beetje een geluk hebt, dan is die storing weer weggetrokken naar mate. Hoe laat begint die wedstrijd?
1: 8 uur. In de avond natuurlijk.
0: Ja, ja precies. Ja, nee, het zou zomaar kunnen zijn dat je dan misschien dat het net gunstig valt. Maar dat is even afwachten. Het ziet er niet heel best uit.
1: Nou goed, we gaan het afwachten. In ieder geval morgen nog echt genieten van die laatste dag dat het 22 graden is. Nou, dat is natuurlijk de laatste dag van het jaar. Dat kan toch niet anders.
0: Nou ja, ik denk het eigenlijk wel. Maar zelfs eind oktober zien we in deze jaren dat het nog wel eens een keer 20 graden kan worden. Maar dat zou al heel uitzonderlijk zijn. Maar we gaan het meemaken.
2: Nou, extra van genieten. De laatste keer barbecuen. Dankjewel, Berend. En eet smakelijk zo.
0: Doei doei.

0: Taylor Swift en Patient Zero.
1: Vroeg opstaan, de hele dag naar school. Dan is het belangrijk dat je een goed ontbijt krijgt. Want het is de belangrijkste start van de dag. Toch blijkt uit onderzoek dat heel veel kinderen zonder ontbijt de deur uitgaan. Niet de leerlingen van groep 8 van basisschool De Sluis in Lelystad. Zij werden namelijk vanochtend op het stadhuis ontvangen door burgemeester Mieke Baltus voor het burgemeestersontbijt.
2: Ik zie dat het belangrijk is om goed de dag te starten. Je hebt heel veel energie nodig om de dag goed door te komen. Ja, en dan is het goed om, goed te eten 's ochtends. En gelukkig heb ik gehoord dat dat bij de meesten ook dik in orde is.
3: Ik heb een ei gehad, ik heb komkommer gehad, ik heb brood gehad, ik heb yoghurt gehad en water. En ik ga kaas nemen nog.
4: Dus jij houdt van flink ontbijten 's ochtends?
3: Ja, zeker weten. Cracker, komkommer en ja, dat was het eigenlijk.
5: Het burgemeestersontbijt is onderdeel van de landelijke week van ons eten. Lelystad gaf de aftrap en alle 6 gemeenten in Flevoland doen mee. Wat is eigenlijk een gezond ontbijt? Denk aan een bruine boterham met kaas. Een stukje fruit, yoghurt, een gekookt eitje. Het stond allemaal op de ontbijttafel bij de burgemeester.
6: Ik had een mandarijn, een broodje en ja, nog een yoghurt.
7: Ik eet soms yoghurt met curry en soms ook yoghurt met druiven.
5: Ontbijten met de burgemeester, dat is wel heel bijzonder. De kinderen waren best een beetje zenuwachtig, vertelt hun juf Tina Huisman.
8: Ze waren wel hyperactief vanmorgen, ja, al voordat we hier naartoe kwamen. Dus dat was wel te merken. Ja.
4: Ik las dat er heel veel kinderen niet ontbijten. Herkent u dat?
8: Ik denk dat ik in mijn klas niet zo heel veel kinderen heb die niet ontbijten. Wij zien er, tenminste, ik zie er wel sowieso altijd op toe dat ze een 10 uurtje en een lunchje ook goed nuttigen. Dus dat zeker.
5: Naast lekker eten konden de kinderen ook vragen stellen aan de burgemeester.
6: We hebben in Haven een skatebaan en we willen vragen waarom de skatebaan weg moet voor flatten.
5: Tijdens het ontbijt was ook een boerin aanwezig. Zij vertelde over het eten op tafel. Waar komt dat vandaan? Ook een belangrijk onderdeel van de week van ons eten. Na het ontbijt gingen de kinderen met haar mee voor een rondleiding op haar boerderij.
1: Ja, eerst een ontbijt en daarna naar de boerderij. Je hoorde een bijdrage van onze collega Ilja de Zeeuw.
9: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Voor de ongeveer 30 wilde zwijnen van Natuurpark Lelystad is nog geen nieuw thuis gevonden. De dieren moeten nog dit jaar weg vanwege de dierentuinvergunning die vorig jaar is ingegaan. En die stelt eisen aan het leefgebied van de zwijnen waar het park niet aan kan voldoen. Het Flevolandschap zoekt naar een nieuwe plek, maar als die niet wordt gevonden, dan worden de zwijnen gedood. De eigenaar van visverwerker Kramerfish uit Urk moet €50.000 aan dwangsommen betalen aan de gemeente. Dat heeft de Utrechtse bestuursrechter vandaag bepaald. Het bedrijf kreeg de boete vanwege stankoverlast. De eigenaar zegt inmiddels voor €70.000 een overkapping te hebben geplaatst, maar dat verandert niets aan de uitspraak. Agenten, BOA's en buurtwerkers houden de overlast bij een leegstaande snackbar in Emmeloord-West extra in de gaten. Dat zegt burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder. Bij de voormalige cafetaria en pizzeria aan de Grien zijn geregeld jongeren aanwezig. Er zou onder meer sprake zijn van vernielingen. De gemeente heeft het pand verder dichtgetimmerd en ouders van rondhangende jongeren aangeschreven. En een gratis ijsactie van Lady Cakery in Almere Buiten is gisteren uit de hand gelopen.
10: Ja, je microfoon is uit.
11: Ik denk dat de batterijen leeg zijn.
10: Nou ja, dan houden we het hierbij. Ja. Zullen we dat doen?
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij het onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. En volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit.
13: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. Af en toe wat bewolking, maar ook enkele opklaringen bij temperaturen die vanavond nog rond een graad of 15 liggen. Komende nacht gaat dan afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden en in de loop van de nacht kan wat mist of nevel ontstaan. Ik verwacht dat die mist of nevel morgenochtend vrij snel op gaat lossen. De zon die komt er dan aan te pas en de temperatuur die gaat flink oplopen. Want in de middag wordt het 22 graden in het Flevoland. En daarbij staat ook maar weinig wind. Is wel de laatste dag dat we dit soort temperaturen gaan zien verlopen. Want in de loop van de middag gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de avond krijgen we dan te maken met een grootschalig regengebied. En vanaf donderdag is het dan opeens een heel ander weertype. Met dagelijks buien die over de provincie trekken. Bij temperaturen van hooguit nog maar 15 graden.
10: 9 files in onze regio, 44 kilometer in totaal. Hier sta je het langste stil. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit-Urk 7 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 25 minuten. Daar hebben ze nog steeds die auto niet weggehaald die daar de boel staat op te houden. Dus de rechterrijstrook is nog steeds dicht. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet 12 minuten. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 6 minuten. En flitsers zijn op dit moment niet gemeld.
9: De wolf die is nog niet in Almere gespot. Maar ja, je kan maar beter goed voorbereid zijn, zegt een Almeerse schapenhouder. En daarom heeft ze een speciale wolfproof schapenkooi gebouwd. Meer daarover zometeen in Studio Flevoland.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Wim en Freedom maakt het 6:09. We gaan door met het nieuws.
1: Even helemaal tot rust komen tussen de schapen. Bij de schaperie in Almere Haven kunnen Almeerders even aan de dagelijkse zorgen ontsnappen tussen die wollige grazers. Maar terwijl de schapen bij veel mensen juist rust geven, maakt eigenaresse Hetty van Riezen zich juist steeds meer zorgen om haar dieren.
2: Noortje, kom aan deze kant.
3: Dan zie je s'avonds dat er een wolf gesignaleerd is. En de volgende ochtend krijgen wij de beelden van wat hij achtergelaten heeft. En ik kan er hoop aan, maar dat niet.
4: Hoewel de wolf nog niet in Almere is gespot, is het volgens Van Riezen een kwestie van tijd voordat het dier haar Almeerse schapenoase heeft gevonden. En daarom heeft ze, middels een crowdfunding en eigen spaargeld, fikse maatregelen getroffen om de wolven buiten de deur te houden. En dat bleek niet makkelijk.
3: Toen was het een keus. Of we gaan stoppen met de schaperie, of we gaan crowdfunden en we gaan een buitenkooi voor ze maken. Waar ik naar gekeken heb, is hoe houden ze wolven in een dierentuin. En dat is een hek van 3 meter hoog met een overhang naar binnen toe. En hier is het dan net andersom. Wij hebben de overhang naar buiten toe, dat hij niet omhoog eroverheen kan springen of er onderdoor kan. Dus er is een stuk ingegraven.
4: Sinds deze week kunnen de schapen na bijna een jaar zorgen dan toch echt veilig buiten blijven staan.
3: Dit zijn Zwitserse Walliser zwartsnazen. Leven hoog in de bergen. En met deze temperatuur hebben ze het helemaal niet fijn. Laat staan dat het gewoon zomeravond is. Dan kan je ze niet in een stal zetten.
5: We gaan nu een schuifdeur dicht.
3: Ja, en kom verder. Dan kan ook deze deur dicht. Even Lotje, doe je kontje om. Kijk, en dan gaat deze dicht. En dan zitten zij in een dichte kooi, maar wel in de open lucht. Hij is gewoon open.
4: Begin dit jaar starten ze de inzameling. En Van Riezen is haar donateurs ontzettend dankbaar.
3: We zijn een kleine €1000 verwijderd van het streefbedrag van €10.000. Ongelooflijk mooi dat zoveel mensen ons geholpen hebben. Natuurlijk een mega bedrag. Maar we hebben zelf haast nog zo'nzelfde soort bedrag ingelegd. Dus dacht ik, het laatste stukje van de crowdfunding, dat gaan we toch nog een keer proberen.
1: Ja, Hetty van Riezen was dat van de schaperie in Almere Haven. Je hoorde een reportage van Yannick van der Wouw.

0: Level 42 and Something About You. En daarvoor de grote hit van dit moment van Ella Langley en Choosing Texas.
1: Dan het nieuws van buiten de regio. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeerden meer dan honderden scholen. En dat is niet het enige, vertelt deze verslaggever van de Vlaamse VRT.
2: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken. Zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af. En de vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest. En straks is er ook een nationale optocht, een betoging. Hier in Parijs verwacht men enkele tienduizenden mensen die op straat zullen komen.
1: Ja, in onder meer Lyon en Straatsburg waren er gevechten tussen demonstranten en de politie. In Frankrijk is het vandaag de grootste landelijke protest tot nu toe. En al weken wordt actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen.
0: De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. Dat werd veroorzaakt door het extreem warme zeewater in de Middellandse Zee. Het noodweer had veel weg van een tropische storm, maar of dat het ook echt was, dat moet verder onderzocht worden, zegt het KNMI.
3: Welke naam je uiteindelijk ook aan het beestje geeft, of het een tropische storm geweest is, of het weer iets anders geweest is. We hebben de impacts gezien. Er zijn grootschalige overstromingen geweest. Er zijn meerdere doden gevallen. Dat is wel gewoon heel zorgwekkend, dat je zoveel sterke regenbuien hebt die ook langere tijd boven dezelfde plek blijven hangen. Dat moet ook zeker echt wel gemonitord blijven worden.
1: Het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk is verhuisd. Een museum van de kunstenaar die bekend staat om zijn humoristische schilderijen en ansichtkaarten van alledaagse situaties, is te klein geworden. Dat vertelt de conservator.
4: Eén dag in de week werkt Marius hier. Dat is uniek omdat dit natuurlijk een museum van een nog levende kunstenaar is. En in het vorige museum was er weinig plek voor Marius. Moest hij steeds zijn spullen opruimen. Maar nu kan hij gewoon alles laten staan. En als je dan de zaal oploopt en die kunstwerken ziet hangen, dan snap je ook beter hoe ze ontstaan zijn. Dus dat is echt iets waar we heel trots op zijn.
1: Voor vaste bezoekers is de verhuizing maar een klein ommetje. Want het nieuwe museum staat slechts tientallen meters verderop.
0: En elk jaar zijn ze in deze periode van het jaar weer te horen. Burlende herten. Ja, zo klinkt dat dus. Het is de lokroep van de mannetjes naar de vrouwtjes. Maar op de ene plek in ons land burlen de herten eerder dan op de andere plek. Er is nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het waarom, maar deze boswachter heeft wel een idee hoe dat komt.
5: Het vermoeden waar we het aan de koffietafel over hebben is dat de herten, de hinders willen hun kalveren laten geboren worden wanneer de vegetatie echt uitbundig aanwezig is. En dat is, hier is dat door de grote aantallen ganzen die in het gebied zijn, komt dat pas later op gang. Die gaan in half mei weg en dan zie je ook, nou kan je bijna een weddenschap opleggen dat ze vanaf 1 juni, eind mei, 1 juni de eerste kalveren gezien kunnen worden.
0: Dat is een bekende stem, de boswachter Hans-Erik Kuipers van de Oostvaardersplassen. In verschillende natuurgebieden kun je ook mee met speciale tours die vervolgens op zoek gaan naar die burlende herten. En die zijn mateloos populair.
1: Je zou zomaar in de kroeg gaan staan, hè? Stel je voor dat wij zo met elkaar zouden moeten communiceren. Het wordt wel een stuk gezelliger.
0: Ja, hilarisch in ieder geval, ja.

0: een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk ik, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat, zo voelen wij het ook wel hoor.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
1: Dit is Flevoland.
5: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip. Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Voor de ongeveer 30 wilde zwijnen van het natuurpark Lelystad is nog geen nieuw thuis gevonden. Het Flevolandschap zoekt naar een nieuwe plek en als die niet wordt gevonden, dan worden de zwijnen gedood. En de eigenaar van visverwerker Kramerfish uit Urk moet 50.000 euro aan dwangsommen betalen aan de gemeente Urk. Dat heeft de Utrechtse bestuursrechter vandaag bepaald. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. In het midden van het land staan de langste files nog op de A12 Utrecht richting Arnhem. Vooraf de Oosterbeek 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. N224 Veenendaal richting Arnhem voor de aansluiting met de A12 een kwartier. De N225 Renen richting Oosterbeek, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Een gratis ijsactie van Lady Cakery in Almere Buiten is gisteren behoorlijk uit de hand gelopen. Nou, wat daar is gebeurd, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
21: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
24: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Een gratis ijsje voor de buurt, maar de middag liep heel anders dan verwacht. Bij Lady Cakery in Almere liep het gisteren tijdens een gratis ijsactie uit de hand. De eigenaresse zegt dat medewerkers zich uiteindelijk zo onveilig voelden dat ze naar eigen zeggen bijna als bodyguards moesten optreden. Nou, wat is daar allemaal gebeurd gisteren? Linda Bassejoes van de redactie weet daar meer over. Linda, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Wat is er nou precies toch gebeurd bij Lady Cakery gisteren?
1: Ja, heel triest. Na een gratis ijsactie die werd aangekondigd op social media. Groot bereik, meer dan 130.000 views gekregen. Hebben ze verwacht dat er best veel mensen in de rij komen staan om een gratis ijsje op te halen. Eerste uur ging goed. Ouders met kinderen, heel blij, goed sfeertje. En ineens een uur later sloeg het helemaal om. Veel jongeren die daar de boel hebben verpest voor de mensen die daar gewoon lekker een ijsje wilden halen. Ze hebben ze bekogeld met eieren, voedsel. Daar hebben ze heel veel last van gehad. Medewerkers voelden zich daar op een gegeven moment niet meer veilig bij. En toen moest de politie ingrijpen met ongeveer 8 politieauto's. Dat vertelde de eigenaresse mij. En er zaten ook politiehonden bij om toch die rust te houden. En op een gegeven moment moesten de deuren wel echt dicht.
0: Ja, want jij hebt de eigenaresse van deze zaak gesproken vandaag. Was zij daarvan ontdaan, van die hele situatie?
1: Ja, ze is er best wel verdrietig over. Want zij vindt ook dat haar medewerkers, ook al is zij er soms niet bij op locatie, dat de medewerkers daar gewoon veilig kunnen werken. Ja. Maar zij zei letterlijk, de medewerkers moesten ineens bodyguards gaan spelen. Terwijl je daar gewoon je werk moet kunnen doen in alle veiligheid. En het zijn ook dames. Dus het is extra belangrijk dat ze daar zich veilig kunnen voelen wanneer ze te werk gaan. Nou, ze hebben dus vaker last gehad van hangjongeren. Of dat ze lastig gevallen worden van de jeugd. En dan hebben ze dus gehoord van de gemeente of de politie van spreek ze gewoon aan. Maar dat werkt niet.
0: Nee, dus ze hebben wel vaker last van hangjeugd daar in de buurt. Maar dit is wel de eerste keer dat het zo erg uit de hand loopt. Hè?
1: Ja. Met eieren en voedsel en spullen, dat werd naar ze toe gegooid. En blijkbaar, dat zegt de eigenaresse ook, ging dat dus al rond op de socials van laten we met z'n allen de plek ruïneren. Dus je weet hoe dat gaat wanneer één iemand met een idee komt. En dan heb je flink veel meelopers er tussen zitten. En die zijn dus meegegaan, waardoor dat echt op een chaos leek. En dat is ook wel viraal gegaan op onder andere TikTok.
0: Ja, en ik denk dat de eigenaresse ook wel de vraag heeft van waarom? Wij bedenken een leuke actie met gratis ijs dat we weggeven. En dan zijn er een paar jongeren die de boel verzieken voor iedereen.
1: Ja, nou ja, het hele idee is was om iets te organiseren voor de buurt. Dat is gratis ijsjes, dat de buurt een beetje met elkaar in contact komt. Kinderen, gezellig, een gezellige middag. En dan krijg je dit ervoor terug. Dat is echt het laatste waar je op zit te wachten.
0: Ja, en uiteindelijk is dat ook niet meer doorgegaan, hè, die actie met gratis ijs. Want het pand moest dicht op last van de politie. Dat was het advies.
1: Ja, ze hebben het aangepast. Vandaag hebben ze weer dus de actie vanaf 2 uur, zag ik op de Instagram aangekondigd. En dit keer is het alleen dus als ouderen een bestelling ophalen. Dan krijgen ze een gratis ijsje voor de kinderen ongeveer tot en met 12 jaar. Dus een beetje basisschoolleeftijd. Om toch nog wel wat terug te kunnen geven. Maar helaas niet meer als hoe het eerst ging. Dus dat iedereen erop af kon komen.
0: Linda Bassejoes van de redactie, dankjewel.
1: Yes.

0: Gerard van Straten, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb jij al een extra deken in bed, als we het toch over bedden hebben?
1: Nee, nog niet. Nee. Sterker nog, ik lig nog onder mijn zomerdeken op de bank.
0: Oh, okay.
2: Ik heb het toevallig gisteren vervangen voor een herfstdekbed.
0: Oh ja.
2: Ligt lekker hoor.
0: Heb jij dan echt ieder seizoen een ander dekbed?
2: 4 seizoenen dekbed.
0: Maar, maar dan kan je toch in de herfst en de lente hetzelfde dekbed gebruiken, denk ik?
2: Ja,
0: nou, goed.
2: Ja. Weet jij dat, Berend?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar ik heb gewoon 2 dekbedden. Eentje voor de winter, eentje voor de zomer.
0: Goed. Nou, ja. Berend, we hebben hem nog niet nodig, denk ik, dan, die dubbele dekbed.
1: Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die het wel aangenaam gaan vinden. Vanaf donderdag. Want er gaat toch wel wat aankomen, hoor. Op dit moment is dat natuurlijk nog niet het geval geweest de afgelopen dagen. Ook vandaag eigenlijk echt wel weer een fraaie nazomerdag. Graadje of 21 hebben we gehaald. En dat is echt een stuk warmer nog dan de gebruikelijke waarde.
0: Mm-hmm.
1: Ook morgen moet je er nog even van genieten. Als je er geen genoeg van kan krijgen. Maar dat is wel echt de laatste dag. Laten we eerst maar even beginnen bij vanavond en vannacht. Want ja, dan gebeurt er niet zo heel veel spannends. Temperaturen die gaan wel flink dalen. Maar veel kouder dan een graad of 12 wordt het vannacht niet. Kan weer wel wat mist gaan ontstaan. Maar ik verwacht wel dat die mist een stuk sneller op gaat lossen dan dat vandaag het geval was. Ja. Echt wel lange tijd mistig gebleven. En dan morgenmiddag wordt het uiteindelijk 22 graden in Flevoland. Dus ja, dat is natuurlijk weer een zeer warme dag. Maar zoals ik al even aangaf, dat gaat wel de laatste keer zijn dat we dit soort temperaturen gaan terugzien. Want morgenmiddag in de loop van de middag zien we dat de bewolking toe gaat nemen. Morgenavond bereikt een grootschalig regengebied de provincie. En dat gaat toch wel voor flink wat nattigheid zorgen. Vooral in de loop van de avond en in de nacht naar donderdag is dat het geval. Ja, dat gebeurt dan als de meeste mensen liggen te slapen.
0: Ja.
1: Maar als je dan donderdagochtend wakker wordt, ja, dan gaat het echt even wennen zijn. Want dan is het weerbeeld compleet omgeslagen. Is de wind gedraaid naar het noordwesten. En dan is het ook echt opeens toch wel guur. Want de wind is best stevig. Er trekken meerdere buien over de provincie. En vooral die temperatuur die is echt wel opeens heel anders. Want in de ochtend is het slechts een graad of 12, misschien 11 graden. Maar door de stevige noordwestenwind voelt het ook nog eens een keer een stuk frisser aan. En overdag wordt het dan niet veel warmer dan een graad of 14. En dat is natuurlijk wel een groot verschil met ruim 20 graden... waar we eigenlijk al maanden mee te maken hebben.
0: Ja, en daar komt ook wel veel regen aan.
1: Ja, zeker. Dat is dus vooral woensdagavond in de nacht naar donderdag een grootschalig regengebied. Maar vanaf donderdag overdag zijn het eigenlijk dagelijks wel buien die over de provincie trekken.
0: Ja, nou heb ik Jordi zo ver gekregen om vrijdagavond met mij naar het voetbalstadion te gaan. Hij vroeg meteen, regent het dan?
1: Kijk.
0: Ik weet niet hoe specifiek jij kan zijn over vrijdagavond 8 uur. Maar moeten wij ons west-zuidwestertje meenemen?
1: Ik zou de paraplu en poncho maar voor de zekerheid meenemen, ja.
2: Gadverdorie. Nou, ja, ik denk er nog even over na.
0: Ja, je wacht tot mei, tot de na-competitie, denk ik.
1: Jullie gaan naar Almere dan,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, naar Almere City gaan we dan even kijken.
1: Kijk, het is wel zo dat vrijdag ook wel echt de minste dag wordt van deze week, waarschijnlijk. Mm. Op donderdag of woensdagavond na dan. Want dan trekt er weer een grootschalige storing ook over. Maar ja, het is nog ver. Dus als je een beetje geluk hebt, dan is die storing weer weggetrokken naar mate. Hoe laat begint die wedstrijd?
0: 8 uur. In de avond natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja, nee, het zou zomaar kunnen zijn dat je dan misschien dat het net gunstig valt. Maar dat is even afwachten. Het ziet er niet heel best uit.
0: Nou goed, we gaan het afwachten. In ieder geval morgen nog echt genieten van die laatste dag dat het 22 graden is. Nou, dat is natuurlijk de laatste dag van het jaar. Dat kan toch niet anders?
1: Nou ja, ik denk het eigenlijk wel. Maar zelfs eind oktober zien we in deze jaren dat het nog wel eens een keer 20 graden kan worden. Maar ja, dat zou al heel uitzonderlijk zijn. Maar we gaan het meemaken.
2: Nou, extra van genieten. De laatste keer barbecuen. Dankjewel, Berend. En eet smakelijk zo.
1: Doei doei.

0: Vroeg opstaan, de hele dag naar school. Dan is het belangrijk dat je een goed ontbijt krijgt. Want dat is de belangrijkste start van de dag. Toch blijkt uit onderzoek dat heel veel kinderen zonder ontbijt de deur uitgaan. Niet de leerlingen van groep 8 van basisschool De Sluis in Lelystad. Zij werden namelijk vanochtend op het stadhuis ontvangen door burgemeester Mieke Baltus voor het burgemeestersontbijt.
1: Ik zie dat het belangrijk is om goed de dag te starten. Je hebt heel veel energie nodig om de dag goed door te komen. Ja, en dan is het goed om goed te eten 's ochtends. En gelukkig heb ik gehoord dat dat bij de meesten ook dik in orde is.
2: Ik heb een ei gehad, ik heb komkommer gehad, ik heb brood gehad, ik heb yoghurt gehad en water. En ik ga kaas nemen nog.
3: Dus jij houdt van flink ontbijten 's ochtends?
2: Ja, zeker weten. Cracker, komkommer en ja, dat was het eigenlijk.
4: Het burgemeestersontbijt is onderdeel van de landelijke week van ons eten. Lelystad gaf de aftrap en alle 6 gemeenten in Flevoland doen mee. Wat is eigenlijk een gezond ontbijt? Denk aan een bruine boterham met kaas. Een stukje fruit, yoghurt, een gekookt eitje. Het stond allemaal op de ontbijttafel bij de burgemeester.
5: Ik had een mandarijn, een broodje en ja, nog een yoghurt.
6: Ik eet soms yoghurt met krusli en soms ook yoghurt met druiven.
4: Ontbijten met de burgemeester, dat is wel heel bijzonder. De kinderen waren best een beetje zenuwachtig, vertelt hun juf Tina Huisman.
7: Ze waren wel hyperactief vanmorgen, ja, al voordat we hier naartoe kwamen. Dus dat was wel te merken. Ja.
3: Ik las dat er heel veel kinderen niet ontbijten. Herkent u dat?
7: Ik denk dat ik in mijn klas niet zo heel veel kinderen heb die niet ontbijten. En ik zie er wel sowieso altijd op toe dat ze

0: 10 uurtje en een lunch ook goed nuttigen. Dus dat zeker.
1: Naast lekker eten konden de kinderen ook vragen stellen aan de burgemeester.
2: We hebben in Haven een skatebaan en we willen vragen waarom de skatebaan weg moet voor flatten.
1: Tijdens het ontbijt was ook een boerin aanwezig. Zij vertelde over het eten op tafel. Waar komt dat vandaan? Ook een belangrijk onderdeel van de week van ons eten. Na het ontbijt gingen de kinderen met haar mee voor een rondleiding op haar boerderij.
3: Ja, eerst een ontbijt en daarna naar de boerderij. Je hoorde een bijdrage van onze collega Ilja de Zeeuw.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Voor de ongeveer 30 wilde zwijnen van Natuurpark Lelystad is nog geen nieuw thuis gevonden. De dieren moeten nog dit jaar weg vanwege de dierentuinvergunning die vorig jaar is ingegaan. En die stelt eisen aan het leefgebied van de zwijnen waar het park niet aan kan voldoen. Het Flevolandschap zoekt naar een nieuwe plek, maar als die niet wordt gevonden, dan worden de zwijnen gedood. De eigenaar van visverwerker Kramerfish uit Urk moet 50.000 euro aan dwangsommen betalen aan de gemeente. Dat heeft de Utrechtse bestuursrechter vandaag bepaald. Het bedrijf kreeg de boete vanwege stankoverlast. De eigenaar zegt inmiddels voor 70.000 euro een overkapping te hebben geplaatst, maar dat verandert niets aan de uitspraak. Agenten, BOA's en buurtwerkers houden de overlast bij een leegstaande snackbar in Emmeloord-West extra in de gaten. Dat zegt burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder. Bij de voormalige cafetaria en pizzeria aan de Griens zijn geregeld jongeren aanwezig. Er zou onder meer sprake zijn van vernielingen. De gemeente heeft het pand verder dichtgetimmerd en ouders van rondhangende jongeren aangeschreven. En een gratis ijsactie van Lady Cakery in Almere Buiten is gisteren uit de hand gelopen.
2: Ja, je microfoon is uit.
3: Ik denk dat de batterijen leeg zijn.
2: Nou ja, dan houden we het hierbij. Ja. Zullen we dat doen?
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web, zegt minister Van Wil. Honderden Belgische en Nederlandse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dan het weer. Vanavond is het droog, vannacht kans op mist. Het is dan ongeveer 12 graden.
5: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. Af en toe wat bewolking, maar ook enkele opklaringen bij temperaturen die vanavond nog rond de graad of 15 liggen. Komende nacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. En in de loop van de nacht kan wat mist of nevel ontstaan. Ik verwacht dat die mist of nevel morgenochtend vrij snel op gaat lossen. De zon die komt er dan aan te pas en de temperatuur die gaat flink oplopen. Want in de middag wordt het 22 graden in het Flevoland. En daarbij staat ook maar weinig wind. Is wel de laatste dag dat we dit soort temperaturen gaan zien verlopen. Want in de loop van de middag gaat de wolking vanuit het westen toenemen. En in de avond krijgen we dan te maken met een grootschalig regengebied. En vanaf donderdag is het dan opeens een heel ander weertype. Met dagelijks buien die over de provincie trekken. Bij temperaturen van hooguit nog maar 15 graden.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar, 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht, voor Utrecht 5 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De wolf die is nog niet in Almere gespot. Maar ja, je kan maar beter goed voorbereid zijn, zegt een Almeerse schapenhouder. En daarom heeft ze een speciale wolfproof schapenkooi gebouwd. Meer daarover zometeen in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Even helemaal tot rust komen tussen de schapen. Bij de schaperie in Almere Haven kunnen Almerers even aan de dagelijkse zorgen ontsnappen tussen die wollige grazers. Maar terwijl de schapen bij veel mensen juist rust geven, maakt eigenaresse Hetty van Riezen zich juist steeds meer zorgen om haar dieren.
1: Noortje, kom maar deze kant.
2: Dan zie je s'avonds dat er een wolf gesignaleerd is. En de volgende ochtend krijgen wij de beelden van wat hij achtergelaten heeft. En ik kan er hoop aan, maar dat niet.
3: Hoewel de wolf nog niet in Almere is gespot, is het volgens Van Riezen een kwestie van tijd voordat het dier haar Almeerse schapenoase heeft gevonden. En daarom heeft ze, middels een crowdfunding en eigen spaargeld, fikse maatregelen getroffen om de wolven buiten de deur te houden. En dat bleek niet makkelijk.
2: Toen was het een keus. Of we gaan stoppen met de schaperie, of we gaan crowdfunden en we gaan een buitenkooi voor ze maken. Waar ik naar gekeken heb is, hoe houden ze wolven in een dierentuin? En dat is een hek van 3 meter hoog met een overhang naar binnen toe. En hier is het dan net andersom. We hebben de overhang naar buiten toe, dat hij niet omhoog eroverheen kan springen of er onderdoor kan. Dus er is een stuk ingegraven.
3: Sinds deze week kunnen de schapen na bijna een jaar zorgen dan toch echt veilig buiten blijven staan.
2: Dit zijn Zwitserse Walliser zwartsnazen. Leven hoog in de bergen. En met deze temperatuur hebben ze het helemaal niet fijn. Laat staan dat het gewoon zomeravond is. Dan kan je ze niet in een stal zetten.
4: We gaan nu een schuifdeur dicht.
2: Ja, en kom verder. Dan kan ook deze deur dicht. Even Lotje, doe je kontje om. Kijk, en dan gaat deze dicht. En dan zitten zij in een dichte kooi, maar wel in de open lucht. Hij is gewoon open.
3: Begin dit jaar starten ze de inzameling. En Van Riezen is haar donateurs ontzettend dankbaar.
2: We zijn een kleine €1000 verwijderd van het streefbedrag van €10.000. Ongelooflijk mooi dat zoveel mensen ons geholpen hebben. Natuurlijk een mega bedrag. Maar we hebben zelf haast nog zo'nzelfde soort bedrag ingelegd. Dus dacht ik, het laatste stukje van de crowdfunding, dat gaan we toch nog een keer proberen.
0: Ja, Hetty van Riezen was dat van de schaperie in Almere Haven. Je hoorde een reportage van Yannick van der Wouw.
5: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: nieuws van buiten de regio. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeerden meer dan 100 scholen. En dat is niet het enige, vertelt deze verslaggever van de Vlaamse VRT.
1: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af. En de vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest en straks is er ook een nationale optocht, een betoging. Hier in Parijs verwacht men enkele tienduizenden mensen die op straat zullen komen.
0: Ja, in onder meer Lyon en Straatsburg waren er gevechten tussen demonstranten en de politie. In Frankrijk is het vandaag de grootste landelijke protest tot nu toe. En al weken wordt actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen.
2: De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. Dat werd veroorzaakt door het extreem warme zeewater in de Middellandse Zee. Het noodweer had veel weg van een tropische storm. Maar of dat het ook echt was, dat moet verder onderzocht worden, zegt het KNMI.
3: Welke naam je uiteindelijk ook aan het beestje geeft. Of het een tropische storm geweest is, of het weer iets anders geweest is. We hebben de impacts gezien. Er zijn grootschalige overstromingen geweest. Er zijn meerdere doden gevallen. Dat is wel gewoon heel zorgwekkend. Dat je zoveel sterke regenbuien hebt die ook langere tijd boven dezelfde plek blijven hangen. Dat moet ook zeker echt wel gemonitord blijven worden.
0: Het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk is verhuisd. Het museum van de kunstenaar, die bekend staat om zijn humoristische schilderijen en ansichtkaarten van alledaagse situaties, is te klein geworden. Dat vertelt de conservator.
4: 1 dag in de week werkt Marius hier. Dat is uniek omdat dit natuurlijk een museum van een nog levende kunstenaar is. En in het vorige museum was er weinig plek voor Marius. Moest hij steeds zijn spullen opruimen. Maar nu kan hij gewoon alles laten staan. En als je dan de zaal oploopt en die kunstwerken ziet hangen, dan snap je ook beter hoe ze ontstaan zijn. Dus dat is echt iets waar we heel trots op zijn.
0: Voor vaste bezoekers is de verhuizing maar een klein ommetje. Want het nieuwe museum staat slechts tientallen meters verderop.
2: En elk jaar zijn ze in deze periode van het jaar weer te horen. Burlende herten. Ja, zo klinkt dat dus. Het is de lokroep van de mannetjes naar de vrouwtjes. Maar op de ene plek in ons land burlen de herten eerder dan op de andere plek. Er is nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het waarom, maar deze boswachter heeft wel een idee hoe dat komt.
5: Het vermoeden waar we het aan de koffietafel over hebben is dat de herten, de hinden, willen hun kalver laten geboren worden wanneer de vegetatie echt uitbundig aanwezig is. En dat is, hier is dat door de grote aantallen ganzen die in het gebied zijn, komt dat pas later op gang. Die gaan in half mei weg en dan zie je ook, nou kan je bijna een weddenschap opleggen dat vanaf 1 juni, eind mei, 1 juni, de eerste kalveren gezien kunnen worden.
2: Dat is een bekende stem, de boswachter Hans-Erik Kuipers van de Oostvaardersplassen. In verschillende natuurgebieden kun je ook mee met speciale tours die vervolgens op zoek gaan naar die beurlende herten. En die zijn mateloos populair.
0: Je zou zomaar in de kroeg gaan staan, hè? Stel je voor dat wij zo met elkaar zouden moeten communiceren. Het wordt wel een stuk gezelliger.
2: Ja, hilarisch.

0: Dit is Flevoland.
1: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat zeggen er wel meer, maar zo voelen wij het ook wel hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
15: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
17: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
16: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Dit is Flevoland.
19: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: En we gaan naar Ben van Tilburg, onze garagista Mark Nessen natuurlijk. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: 20 graden buiten, althans het was gisteren nog een best wel mooie dag. En maandag zeker, en afgelopen weekend natuurlijk ook. Maar de winterbenzine die loopt alweer uit de pomp en duurder dan ooit, hè?
2: Ja, ook dat nog wel.
1: Ongelooflijk van een prijs, joh.
2: Het lijkt
1: 130
2: me niet
1: euro voor een volle tank.
2: Ja.
1: Ja.
2: Het is echt, vanwege die oorlog natuurlijk en alle onzekerheden in de wereld blijft die prijs maar stijgen.
1: Ja.
2: Maar traditiegetrouw doen we in oktober, begint de winterbenzine weer. En die is dus wat vluchtiger dan de normale benzine. Dus hou er ook rekening mee.
1: Je denkt nog sneller leeg is.
2: Nou, exact, ja.
1: Echt waar?
2: Het verbruik is dan ook 5-15% hoger in de winter sowieso. En met die iets vluchtiger benzine.
3: Als ik naar de temperaturen kijk, hebben we het helemaal niet nodig?
1: Nee.
2: Nee, precies. Maar ja, ze doen het toch. En ik weet nog van vroeger op de boerderij dat wij bij de diesel even wat petroleum bij deden. Zodat
3: tegen
2: die oude diesel, dat die oude diesel wel goed aan bleef slaan en goed ging starten. Maar bij de benzine heb je dus inderdaad de winterbenzine. Dus,
3: maar dat is eigenlijk een soort van verkapte manier om iets meer winst te draaien.
2: Ja.
3: De benzine gaat ietsje vlugger, dus je moet weer eerder tanken. Nou. En als we het niet nodig hebben qua temperaturen, dan zeggen we, waarom doen we het dan?
2: Ja, inderdaad, wat je zegt klopt hoor. Bij de huidige benzinemotoren met injectie en zo is het natuurlijk veel minder. Vroeger met een carburateur was het allemaal veel relevanter dat, dat gebeurde. Ja. Maar goed, het is zoals het is.
3: Oké. Okay. Het koelt wel ietsjes meer, hè? Dat is wel weer
2: het
3: voordeel.
2: Ja, klopt. Ja, okay. Dus,
3: De automaat, moet je die nou wel of niet verversen?
2: Ja,
3: is dat de versnellingsbakolie, denk ik?
2: De versnellingsbakolie, die ATF, Automatic Transmission Fuel, met een mooi woord, die heeft namelijk de functie dus smeren, maar ook koelen. En fabrikanten zeggen heel vaak, gaat een autoleven lang mee, hoef je niet te doen. Terwijl monteurs daarentegen weer zeggen, ja, maar dat hangt toch ook van de rijomstandigheden af. Moet jij een zware aanhanger trekken? Of zit je regelmatig in een heel zwaar terrein met een automaat terreinwagen?
3: Mm-hmm.
2: Het voorschrift is eigenlijk, kijk nou gewoon eens even in het boekje. Wat schrijft de fabrikant nou voor? Ik weet merken als Volkswagen en zo, die moeten ze die DSG-olie toch regelmatig verversen. Als je op een gegeven moment aan je automaat voelt, helemaal als je wat meer kilometers heeft gereden van, we hebben het over brandstofauto's, hij gaat wat schokkerig rijden, zeg maar, en hij schakelt niet meer zo mooi als dat het ging. Of het motortoerental neemt wat toe ten opzichte van de snelheid van de auto. Net als bij een versnellingsbak, dat de koppeling er als het ware een beetje uit ligt. Nou ja, dan wordt het toch wel tijd dat je er wat mee gaat doen. En dus of de vloeistof is te laag of verouderd of vervuild.
3: Maar ben je dan niet al te laat als je het gaat merken?
2: Dan ben je feitelijk al te laat. Dus het is gewoon belangrijk, joh, kijk eens even bij je eigen auto. Kijk eens even naar het onderhoudsschema. En kijk eens even in een boekje, wat schrijft de fabrikant nou voor?
1: Als je daar een houdt, dan doet de garagist dat toch gewoon allemaal netjes op tijd?
2: In principe moet dat zeker waar zijn.
3: Ja. Hoe zit het eigenlijk met die olie? Want 3-4 jaar geleden dacht ik altijd dat we langer over onderhoudsbeurten zouden doen. Hè? Wat later, 40.000 of zo, 30.000. Maar volgens mij is dat dan weer teruggeschroefd naar elke 20.000 of zo onderhoud.
2: Ligt een beetje aan per merk.
1: We hebben
2: nog merken
1: erbij. Of het hybride is, of volledig elektrisch, of benzine, of diesel natuurlijk.
2: Ja, ook dat. Hè. De wat kleinere auto's, de Kia Picanto, Hyundai i10, dat soort auto's, Kia Rio, is nog steeds een beetje om de 15.000 kilometer. Terwijl heel veel Franse merken al naar de 30.000, Fiat ook, 30.000 kilometer. Alleen, wat veel mensen zich niet realiseren, als je dus minder vaak ververst, wil niet zeggen dat je ook eens een keer moet gaan peilen. Want ik bedoel, het gaat niet eeuwig mee.
3: Nee.
2: Want tegenwoordig zijn die kleinere motoren, zijn hoog rendementmotoren, die verbruiken gewoon ook wat meer olie. Waar vroeger een auto echt helemaal geen olie verbruikte, is een liter op 4.000-5.000 kilometer tegenwoordig niet verontrustend, maar eerder normaal.
3: Ja.
2: Maar je moet gewoon een keer peilen.
3: En hoe zit het eigenlijk met hybride auto's? Hoe gaat dat met olieverbruik en brandstofverbruik? Nu ook nog even terugkomen op dat brandstofverhaal net, dat ze daar weer wat anders mee doen.
2: Nou ja, de hybride is eigenlijk de elektromotor en de normale motor.
3: Dus je moet eigenlijk gewoon de olie en de brandstofvoorwaardes voor de brandstofmotor
2: aanhouden. Ja, en die elektromotor is vaak het ondersteunende verhaal. Dus zelfs een trein die 80 per uur rijdt. Ja. Op een gegeven moment valt zo'n dieselmotor kan wel stoppen en dan pakt de elektromotor het over. Maar zo gauw die weer vermogen gaat vragen, pakt de brandstofmotor er weer bij.
1: Ja, maar dus, als je nu kijkt naar die auto die ik heb, dan kun je dus, je kan precies zien hoeveel kilometers je elektrisch hebt gereden in totaliteit en op benzine.
2: Ja.
1: Dan denk ik, die benzine is misschien maar 20% van alles. dan is hij toch nog helemaal niet na 15.000 kilometer aan een beurt toe.
2: Nou, in feite wel, want ook olie die dus stilstaat in een camper bijvoorbeeld, die dus heel lang niet gebruikt wordt een heel seizoen, is het ook wijs om die olie wel te vervangen. Oh. Dus ik bedoel, het is smeermiddel.
3: Het loopt wel mee.
2: Het loopt wel mee inderdaad. Ja, okay. Dus,
3: De accu is in één keer niet meer het meest voorkomende oorzaak van pech?
2: Nee, dat was afgelopen zomer zo. Normaal dan heeft de ANWB, hebben ze altijd een statistiek van, nou, wat komt nou het meest voor? Hè? Lekker banden of motorproblemen, koelingsproblemen. En het was altijd de accu.
3: En nu is het?
2: En waarbij afgelopen zomer was natuurlijk de heetste zomer sinds de telling begin 1901. Waar de motor- en koelproblemen was dit jaar het grootste probleem voor de strandingen van mensen zowel binnen als buitenland.
3: Gewoon. Komt het dan omdat de meeste auto's niet voorbereid zijn voor zo lang warme temperaturen? Of doen wij iets verkeerd?
2: Wij doen in feite niks verkeerd, maar het was gewoon extreem. De warmte was warm, het was heet. Motoren worden veel warmer. Riemen, dus de multiriemen, die drogen uit, knapten eerder. Dus,
3: Moeten we dan niet zo langzamerhand ook naar... vroeger had je antivries afgestemd op de temperaturen die je gaat verwachten. Ja. Moeten we dan anti-hitte koelvloeistof afhankelijk van de temperaturen?
2: Ja, dat zou wel zijn, ja. Nee, maar eigenlijk is het gewoon puur de... zo'n auto die wordt gewoon zwaar belast. En als het buiten 30 graden plus is, dan wordt hij dus nog zwaarder belast. Okay. Dus dat is het verhaal.
3: Er is weer een terugroepactie, hè?
2: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Het is Volkswagen Audi, dat is wel extreem. 2,8 miljoen auto's die dus terug moeten vanwege een mogelijk gecorrodeerd schroefje of boutje in de stuurinrichting.
3: Ja.
2: Maar goed, het gaat om 1/3 van de auto's in Duitsland. En het betreft de auto's tussen 2013 en 2024. Okay. Dus mocht je zo'n Volkswagen of Audi hebben, hou gewoon de brievenbus in de gaten. Want je krijgt keurig netjes een brief waarvoor je opgeroepen wordt.
3: Oké. Nou, en dan nog.
1: De magische knop, hè?
2: De magische knop. Ja, dat heb ik hier al heel vaak behandeld. Jullie hebben het ook in je auto. Dus de rijbaansensor, dat hij ertussen blijft. De adaptief cruise control. Ja. Het voor je uit blijven kijken.
3: Niet altijd rustgevend, maar...
2: En wat wij dus als garagehouders elke week wel een aantal malen... Joh, hoe krijg ik het allemaal in één keer uit? Nou, heel veel merken, onder andere Build Your Dream heeft het ook. Maar Renault en Dacia, die hebben het dus nu ook uitgevonden. De My Safety button noemen ze dan. Dan kun je al die menus onder één knop samenvatten en je kan hem met één knop aan en uitzetten. Alleen, ik zie ervan komen dat al die mensen die dus nu al die systemen uitzetten, alles wordt bewaard in een zwarte doos tegenwoordig, die er vanaf 2024 in zit.
3: Ja.
2: Als jij dus een ongeluk hebt veroorzaakt en blijkt dat je al die systemen uitgezet hebt, dan komt er een moment dat de verzekeraar zegt, jongens, wij betalen niet, want jij kiest ervoor om onveilig te rijden.
3: Ja. Nou, wij hebben ook een magische knop.
1: Oh ja?
3: Daar zetten we jou mee uit. Tot volgende.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: En over meezingen gesproken, Esmee van Venen van Poppodium Corneel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi, jullie hebben binnenkort ook een meezingfestijn, hè?
2: Klopt, ja. Het is nu in deze reeks de tweede keer, maar we hebben eerder ook al heel veel meezingfestijnen gehad. Ja.
1: Dus wegens succes
3: geprolongeerd.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Wat is het? Wanneer?
2: Dat is, moet ik even kijken in mijn lijstje, dat is op vrijdag 23 oktober.
1: Ja, dacht ik.
2: Ja. En dan met Ronald Berks, DJ Pablo, Danny Braaf en Roy Oostvegel. Het wordt ook mede georganiseerd door Roy Oostvegel.
1: Oh. Dus
2: een volledige Lelystadse line-up.
3: Danny Braaf.
1: Leuk.
3: Danny Braaf, volkszanger, hè?
2: Ja, leuk.
3: Ja. Dat verwacht je niet zo snel in Corneel, toch? Of juist
2: nee, ja, we hebben ook wel eens Nederlandse avonden met volkszangers.
3: Ja, dat heb ik wel eens gezien, ja.
2: Ja, en dit is daar dan één van.
3: Leuk.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, iets anders. Niet zo'n amazing feest in Veren.
2: Ja, dat is even de andere
1: vrijdag,
2: kant. Ja, dat is aanstaande vrijdag. Dat is totaal iets anders.
1: Ja.
2: Dat is een metalavond. Corneel Overdovend is dat. En zij staan samen met support act Atras bij ons op het podium. Mm-hmm. En zij zorgen voor een avond vol metals met allemaal verschillende genres binnen de metal.
3: Oh ja.
2: Dus je hebt dan death metal, maar ook stoner metal. Echt van alles en nog wat komt voorbij.
1: Leuk. Ja, oké. Okay. Nou, de dag daarna een coladatje of alleen een pina?
2: Pina colada hebben we helaas niet. Maar we hebben wel allemaal andere lekkere drankjes en cocktails en dat soort dingen.
1: Ik dacht van nou, dat was een goede reden om erheen te gaan. Maar
2: zeker, ja. Nou, er is reden genoeg, want het is gewoon een heel gezellig feestje. Ja. Met de beste Latin en reggaeton hoor je daar. Mm-hmm. Met iets als van onder andere Daddy Yankee, Sean Paul en J Balvin.
1: Ja, gezellig, lekker. En dan?
2: Dan hebben wij onder andere ook Brownies & Downies in concert bij ons staan.
3: Later is dat waarschijnlijk, of niet?
2: Ja, iedereen kent Brownies & Downies natuurlijk wel van de restaurants.
1: Ja.
2: En we hebben er ook eentje in Lelystad zitten. En zij beginnen hun dag vaak met muziek en met zang.
3: Ja, dat klopt.
2: En toen dachten ze, nou, hoe leuk zou dat zijn om dat een keertje op een podium te doen?
1: Ja.
2: En zijn ze naar ons toegekomen en wij dachten eigenlijk meteen, nou, wat een ontzettend leuk idee. En
1: zij gaan dus zelf een concert houden?
2: Ja. Ja,
1: oh.
2: En dan samen met professionele zangers en zangeressen en artiesten.
1: Ja. Komt Willeke Alberti ook?
2: Nee, helaas.
1: Oh. Nee. Meestal staat zij erbij.
3: Brownies & Downies?
1: Ja.
3: Zij doet toch altijd voor ouderen juist?
1: Nee, ook, maar ook voor de Downies.
3: Ja?
1: Ja, oh, ja, daar is ze heel erg goed mee.
2: Oh. Nou, misschien als het zo'n succes wordt dat we het volgend jaar nog een keer mogen doen.
1: Ja.
2: Dan
1: ja.
2: Misschien, wie weet.
3: Ja, ze heeft een foundation, dus dat doet ze dan gratis, hè?
1: Ja.
2: Nou, dan hebben we...

0: Een hele gezellige, leuke avond.
1: Oké. Okay. Bloederig wordt het de 17e volgens mij.
0: De 17e?
1: Ja. A murder in Mississippi?
0: Ja, murder in Mississippi. Nou, het valt mee. Het klinkt erger dan dat het is. Het is vooral country muziek. En samen met de Orange Blossoms, ook een country band, staan zij bij ons op het podium.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja. En dan hebben we, ja, einde van de maand hebben we natuurlijk weer Halloween.
1: Ja.
0: En we hebben rondom dat een heel weekend gebouwd.
2: Ja.
0: En nou, wij knallen Halloween dit jaar in met een flinke dosis rock. Nou, tijdens de show van Revenge, Megastry en Cabal.
2: Ja.
0: En nou, er komt van alles voorbij op die avond. Van hard rock tot punk tot psychedelische rock en new wave.
2: Maar ook verkleed te komen en
0: ja,
2: zo. Echt helemaal Halloween stijl.
0: Zeker.
2: Nee. Trick or treat.
0: Nou, dat hebben we dan helaas niet.
2: Oh, jammer.
0: Jammer. Ik kan het altijd proberen aan de bar, maar ik kan niks beloven.
2: Nee.
0: En nou, we sluiten de maand en ook het Halloween weekend af met een metal tribute night. Dus ook weer een hele harde avond.
1: Het is een harde maand.
0: Ja,
1: hè?
0: Het is een harde maand. Ja, ja, zeker. En daar staan de Hunting Party, Psychosocial en Victims of a System. Dat zijn tribute acts van Linkin Park, Slipknot en System of a Down. En die kan je kennen van onder andere hits als In The End, Chop Suey en Duality. Dus het wordt ja, een keiharde afsluiting van de maand. Ja, stevige maand.
1: Goed zo. Nou, wil je het hele programma nog eventjes terugkijken, kan op de site corneel.nl. Esmee, dankjewel. Tot de volgende keer.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. Af en toe wat bewolking, maar ook enkele opklaringen bij temperaturen die vanavond nog rond de graad of 15 liggen. Komende nacht gaat dan afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. En in de loop van de nacht kan wat mist of nevel ontstaan. Ik verwacht dat die mist of nevel morgenochtend

vrij snel op gaat lossen. De zon die komt er dan aan te pas en de temperatuur die gaat flink oplopen. Want in de middag wordt het 22 graden in Flevoland. En daarbij staat ook maar weinig wind. Is wel de laatste dag dat we dit soort temperaturen gaan zien verlopen. Want in de loop van de middag gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de avond krijgen we dan te maken met een grootschalig regengebied. En vanaf donderdag is het dan opeens een heel ander weertype. Met dagelijks buien die over de provincie trekken. Bij temperaturen van hooguit nog maar 15 graden.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Happy Love.
2: Ja, en hij groeide op met muziek van legendes als James Taylor, Bob Dylan en Neil Diamond. Nick Schilder, die is hier. Nick, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Fijn dat je er bent, bij de regionale, zou ik maar zeggen. Je staat ook in onze regio, meerdere malen zelfs. Ja. Arnoud zei net al eventjes dat je in de Meerpas staat binnenkort, maar ook in het Agora Theater in Lelystad en ook in de Kunstlinie in Almere.
3: Ja.
2: En ook nog in heel veel theaters daarbuiten. Maar dan nog wel goed bereikbaar voor de Flevolanders, zou ik maar zeggen.
3: Zeker.
2: De singer-songwriter-show van Nick Schilder. Zien mensen jou nog steeds als het duo Nick en Simon?
3: Alle twee.
4: Alle twee?
5: Dat gebeurt soms, hè, dat je op straat loopt en dan weet je niet wie van de twee ik ben. En dan gokken ze maar, zeggen ze maar allebei.
3: Ja.
5: Nick en Simon.
2: Maar Nick zit altijd links en Simon zit altijd rechts met de foto, toch?
5: Zo moet je het dan, ja, inderdaad, zo proberen we dat duidelijk te maken. Ja, maar dat gebeurt echt na de voorstelling, na het singer-songwriter-show, heel vaak. Ik ga er foyer in.
2: Ja.
5: Dus dan sta ik nog even foto's te maken en met mensen en dingen te signeren.
2: Ja.
5: En dan is het nog steeds, ja, we wisten niet wat we moesten verwachten. Maar ik heb als uitstapje best vaak Engelstalige dingen gezongen in mijn carrière.
3: Ja.
5: Maar heel veel mensen hebben dat gewoon gemist. En die denken, ja, we wisten niet wat we moesten verwachten. Maar het was zo'n leuke avond. En deze liedjes kennen we ook allemaal. En, dus dat is wel een reactie die je vaak krijgt. Ja.
3: Heb je dan nooit dat je eens terug zit in de auto? Dat je denkt van, pof, wanneer komt het er nou eens een keer vanaf?
5: Nou, ik heb wel geduld.
2: Je hebt er ook een hoop aan te danken, hè?
5: Sorry?
2: Je hebt er ook een hoop aan te danken.
5: Ja, nee, sowieso. En 100%. En ik ben er heel trots op. Ik speel voor het eerst weer een Nick en Simon liedje. Heb ik bij de try-outs geprobeerd in de show ook. Dus Kijk Omhoog heb ik nu gespeeld.
2: Oh ja.
3: En hoe zijn de reacties dan?
5: Ja, goed. Vinden mensen wel leuk. Maar het is dan zaak wel om het allemaal bij elkaar te laten komen. Want het is gewoon in de basis een avond waarin ik verhalen ook achter veel bekende singer-songwriter nummers speel. Oude nummers uit het singer-songwriter genre speel. Wat recenter werk. En waarbij ik ook vertel, ja, kijk, de muziek die ik nu maak is elektronischer. Een stuk veel EDM, deep house invloeden. Maar het begint elke keer wel met de gitaar op schoot achter de piano. Dus het komt ook echt hier vandaan. Dit is mijn leerschool.
2: Ik kreeg een beetje Lucas en Steve vibes bij jouw nieuwe nummer Smile.
5: Ja,
2: die gaan we zo meteen ook. Ja, leuk, is dat gek? Of?
5: Nee, ik snap het echt helemaal. Ik heb met ze samengewerkt een paar maanden geleden. Met de Something Like Magic een single uitgebracht. En het kan ook zijn dat ik onbewust geïnspireerd ben geraakt door hun energie. En ze hebben dat hele positief hebben ze over zich.
2: Het is niks om je zo te schamen, hè?
5: Nee, zij spelen echt hele festivals plat in heel Azië. En dat zijn echt grootheden, zijn het. Dus
3: heb je ook niet helemaal alleen gedaan, toch?
5: Nee, ook niet alleen gedaan. Met Brian V is een Vlaamse DJ die veel op Tomorrowland heeft gestaan. Dus het is wel leuk. Kijk, het leuke aan dit genre is dat het erg gangbaar is om samenwerkingen aan te gaan en krachten te bundelen.
2: Hmm.
5: En ik kom in allerlei andere werelden terecht. Maar het begint elke keer met de gitaar op schoot en met een singer-songwriter nummer. Wat we uiteindelijk gaan uitwerken naar elektronisch.
2: Is die solo wereld heel anders dan een wereld als duo?
5: Ja, sowieso. Je moet hele liedjes zingen in plaats van dat je iedere helft kan doen. Dus je zingt twee keer zoveel.
2: Ja.
5: Je bent niet dat bekende. Weet je, kijk, met Nick en Simon weet iedereen wat je krijgt als ze naar theater gaan bijvoorbeeld. En nu, de singer-songwriter show begint wel steeds bekender te worden. Het is de tweede keer dat ik dit doe met een hele nieuwe voorstelling nu. Maar dat is echt iets dat ik echt elke keer opnieuw vertel van dit zijn singer-songwriter nummers van bijvoorbeeld James Taylor, Bob Dylan. Don McLean zit erin, maar ook Noah Kahan, Ed Sheeran had ik vorige show erin zitten. Dus echt over het genre, de verhalen daarachter vertel ik. Het is weer opnieuw uitleggen wat ben je nu eigenlijk aan het doen en waar ben je eigenlijk mee bezig. En met Nick en Simon hoefde dat niet.
3: Nee. Ben je zelf eigenlijk ook een singer-songwriter dan?
5: Ik zing en ik schrijf.
3: Ja,
5: dus technisch wel. Maar
3: nee, dat meer dan, ja, hoe noemen ze het? Het is ook zo rond een bandartiest of een bandartiest theaterartiest. Of...
5: Ja, het is, weet je, inderdaad, in welke... Ik omschrijf het nu zelf als... Maar ik zoek naar een kortere term, want het is een hele lange term. Maar singer-songwriter muziek die ontvankelijk is voor elektronische invloeden, dat is veel te lang. Dus ik moet echt naar een manier om dat genre korter, compacter te omschrijven.
3: Maar dat EDM en zo, werkt dat ook goed in het theater? Want mensen zullen dan een neiging krijgen. Nou ga ik staan. Echt die
5: het gebeurt soms. Het gebeurt soms. En mensen vinden dat heel leuk, omdat het ook steeds meer... Kijk, in de jaren 80 en 90 was echt elektronisch en dance. En ook had je nog de Thunderdome hardcore.
2: Tuurlijk, ja,
5: was ook een beetje meer niche. En nu is het natuurlijk ook... Die mensen horen het ook als ze naar een feestje gaan. En,
2: mainstream geworden.
5: Dus het is meer mainstream geworden, ja. Dat klopt. En soms staat het hele theater op. En begint te springen op zo'n nummer. En daarna komt er weer een klein ingetogen liedje om het afwisselend te maken.
2: Maar hoe verklaar je dan? En weet je, zegt zelf ook, het zijn toch ook een beetje de nummers die je niet meer zo heel vaak op de radio hoort. Maar het zijn wel evergreens. Het zijn klassiekers. Mensen kennen ze toch.
5: Ja, klopt.
2: Hoe verklaar je dan dat we dat niet meer zoveel horen op de radio?
5: Ik weet niet. Ik denk misschien dat het toch vaak... het zijn vaak ingetogen nummers. Het is ook best wel organisch allemaal geproduceerd.
2: En nachtmuziek. Voor de nachtradio.
5: Ja, je zou dat kunnen zeggen. En het is ook een beetje de tand des tijds. Weet je wel, bands die bijvoorbeeld die overleven wat makkelijker. De Beatles, Queen, Dire Straits, Fleetwood Mac. Dat gaat toch iets, is toch iets meer solide. En dat kan er ook mee te maken hebben. Maar ik had bijvoorbeeld een avond dat ik even was wezen, biertje was wezen doen op de dijk. En we belanden bij iemand thuis. Er stond een gitaar. Ja, en dan pak je toch weer die, weet je, je pakt een James Taylor nummer erbij of Bob Dylan. En het is toch een beetje dat kampvuur effect. Ja. Mm-hmm. Natuurlijk. Ja. En iedereen vindt het leuk om te horen. En daar was eigenlijk het zaadje geplant bij mij. Dat ik dacht, joh, het zijn zulke mooie liedjes. Het is voor mij echt weer terug in de schoolbanken. Ook als ik het speel, dan leer ik er weer zoveel van elke keer opnieuw. Omdat er elke keer weer iets nieuws in te ontdekken is. En waarom hoor je dat nergens? En daar kwam het idee vandaan om deze tour te doen.
2: Gezien de tijd. Je gaat 2 nummers voor ons doen. En we gaan ook nog Smaal draaien zometeen. Je nieuwe single. Welke ga je als eerste doen, Nick?
5: Misschien leuk om met een klassieker te beginnen. Dus Vincent, is dat oké?
1: Ja, mooi. Mooi plan. Mooi verhaal ook erachter.
2: Ja, absoluut. Hij is dus te zien binnenkort in de Meerpaal. 31 oktober is dat. Met zijn show, de Singer-Songwriter Show. Ik zal zo meteen nog eventjes kijken. In het Agora Theater op 5 maart. Dus dat is nog heel ver weg. En ook nog in Kunstdien in Almere. Dus er is geen ontkomen aan Nick Schilder. En we gaan een eerste live nummer van hem horen. Vincent.

0: Er is helemaal niks mis mee. Nick, kom lekker deze kant. Ik moet er altijd toch weer denken. Ik zie ineens weer die auditie. Wat was het? Idols, geloof ik, hè? Toch?
1: We zien er niet zoveel.
0: Ja, dat ik denk, nou, ze hebben toch niet altijd gelijk, hè?
1: Hoe heeft die Henk-Jan Smit zo verkeerd kunnen zien?
0: Wat zei hij nou? Dat weet jij natuurlijk nog.
2: Je presentatie is waardeloos. Had hij wel gelijk in. Dat heb ik aan moeten werken.
0: Ja, maar voor de rest is het
2: nog steeds het liefste gitaar voor me, moet ik zeggen, hoor.
0: Ja, hè?
2: Daar heb ik het ook over in de. Dus ik heb ook tips voor mensen die nu goed kunnen dansen in de show.
0: Want je kan niet goed dansen.
2: Nee. Slechte motoriek. Dus,
0: nou, gelukkig heb je ook geen muziek waar je heel erg uitbundig op kan dansen.
2: Nou,
0: toch?
2: Tegenwoordig maak ik toch wel een beetje
0: nieuwe singles.
2: Dance inderdaad. Dus ik moet wel iets meer bewegen nu op het podium. Maar goed,
0: dan laat je Brian V gewoon lekker dansen.
2: Zo is het.
1: Was dat dan niet doodeng dat je die persoon naast jou niet meer had staan?
2: Ja, sowieso. En nog steeds hoor. Is het om zo'n avond alleen te moeten dragen. In theater is best wel naakt. Weet je, iedereen hoorde alles één op één. En dat was inderdaad echt schakelen en echt wennen. En nog steeds is elke single, omdat ik ben nog steeds een beetje op zoek naar grond onder mijn voeten als solo-artiest. En welke muziek past nou echt helemaal goed bij me. Dus het is nog steeds een zoektocht.
0: Ja.
2: En dan is het elke keer weer opnieuw een hoofdstuk. En opnieuw voor je gevoel ook. Nou ja goed. Het draait ook daar niet allemaal om. Maar wel elke keer van hoe dit nummer vind ik heel goed. Zullen mensen dat ook zelf zo vinden op hun manier.
0: Heb je spijt van eigenlijk? Dat jullie uit elkaar zijn gegaan?
2: Ik heb de beslissing niet genomen. Hè, maar het is niet zo dat ik spijt van die beslissing heb. Dat was Simons beslissing. Ja. En,
1: ik vind het jammer.
2: Jammer. Ik weet niet hoe ik het moet
0: zeggen. Heeft hij er spijt van?
2: Sorry?
0: Heeft hij er spijt van?
2: Ja. Nee, oh, dat weet ik niet. Dat moet ik net zo aan hem moeten vragen. Ja. Ik denk het niet. Volgens mij gaat hij hartstikke goed. Hij is met een boek bezig. Hij had een heel mooi tv-programma zelf bedacht. Dus volgens mij ook een theater toe gedaan.
0: Ja.
1: Maar vind je het jammer? Dat...
2: Ja, jammer. Kijk, ik moet zeggen dat ik het ook wel weer... Ik voel me creatief meer uitgedaagd dan ooit. En zelfs, al zit je niet op dat level... of al kom je nooit op het level van het succes... wat we met Nick en Simon hebben gehad... is het wel zo dat het ontzettend leuk is... om ook dit concept te maken, te bouwen in het theater... en bij te schaven en... Om heel veel schrijfsessies te doen is leuk. En ook die spanning van, gaat het wel lukken solo of niet? Weet je, goed. Voorlopig gaat het
1: ben je een prima. Leuker artiest geworden sindsdien?
2: Leuker, jeetje. Het is wel zo dat ik wel natuurlijk... Het is natuurlijk, je stapt uit een soort comfort. Dus je moet wel ineens een andere soort van spelonken... van je eigen creativiteit gaan... Moet je jezelf gaan oriënteren en proberen te ontdekken.
1: Dus echt ondernemen en creatief ondernemen.
2: Ja, dat is het. Zo zou je het kunnen omschrijven, ja. En gewoon, en het is veel... Ja, je moet, ik doe veel meer. Dus ik doe veel meer schrijfsessies... omdat ik nog steeds aan het zoeken ben naar als ik mezelf muzikaal terughoor... van ja, dit is echt wat bij me past, dit niet. Dus het is ook gewoon een beetje persoonlijk ontdekkingstocht. Ja, het is erg leuk. Ook.
1: Is het er thuis leuker op geworden ook?
2: Ja, ergens wel. Omdat,
1: want die hele druk over dat duo en die prestatiedrang... en enorme cijfers en enorme concerten en zo, is weg. En dat kan soms best positief uitwerken.
2: Ja, nou goed, ik ben wel meer van huis nu. Dus ik ben veel meer aan het doen. Dat merk ik wel, maar... Ergens geeft het ook weer energie als er dan dingen wel lukken. Want wat ik al zei, we hadden gewoon een heel mooie start vorig weekend met deze tour. En de reacties waren heel goed. En dat merk je dan ook, zie je ook weer aan de tickets dat mensen enthousiast worden. En je hebt toch het gevoel van, hé, volgens mij willen ze wel graag komen. En dan krijg je weer energie van. Ja, dat merk ik. Thuis voelen ze dat ook natuurlijk.
1: Ja, daarom.
2: Het is ook wel goed om te laten zien aan kinderen van... je moet ook soms ergens gewoon hard voor werken.
1: Daar is niks mis mee. Zeker in deze tijden niet meer. Waarin soms lijkt dat alles aangereikt krijgt op een blaadje.
2: Inderdaad.
1: We hebben ook gezien de tijd.
0: Ja.
1: Nog een nummer?
0: Ja, ik had nog wel één vraag. Oh, ja. Want jij zei net van, ik ben ook een beetje zoekende. Wat is nou echt een beetje... Kijk, het is misschien ook wel... Je brengt natuurlijk die single uit, hè, Smile. Dan gaan we zo meteen nogmaals gaan we die horen. Dat is een beetje Lucas en Steve. Maar in theater doe je dit.
2: Ja.
0: En dat is het zijn eigenlijk twee totaal verschillende genres. Dus we leren twee niks kennen.
2: Ja, en mijn doel is dus, want dat is hoe ik het echt voel... dat een wereld is die echt...
0: Die heel goed samen passen,
2: ik ben begonnen als 8-jarig jongetje... wilde ik heel graag op gitaarles. Ik had een buurjongen zien spelen. En dan zijn dit de liedjes die je leert spelen.
0: Ja.
2: Dus zoals wat ik net speelde, zo'n Don McLean nummer bijvoorbeeld. Of nummers van Bob Dylan, bijvoorbeeld James Taylor. Nou, Dat zijn nummers die je dan op gitaar leert spelen. Dat is ook elke keer hoe het bijvoorbeeld met zo'n nummers als Smile, met mijn single, is het ook zo begonnen. Ja. Dat was nou achter piano. Maar het begint dan op die manier. En overigens, ik heb 5-man band in het theater. Want ik speel hier alleen maar gitaar. Ik krijg heel veel vragen van mensen. Neem je dan ook een band mee? Ja, daar wel degelijk. 2 uur alleen vullen met gitaar lijkt me een beetje... Ja. Het kan, maar goed, ik vind het heel fijn om met een band nu te toeren. Ja. Het is mijn doel om nu te laten merken aan mensen... Ik moet wat dat betreft misschien iets meer uitleggen dan in het verleden. Weet je, wat je al zei, in het verleden was zo... Dan kwam je ergens in, mensen wisten wat ze verwachten.
0: Ja.
2: Ja, en nu moet ik even uitleggen, van hier heb ik inspiratie. Dit is mijn leerschool geweest.
0: Ja.
2: En dit is waar ik nu naartoe ga. Dat is een beetje het verhaal. Dus.
1: Mooi.
0: Je gaat nu naar het podium, alsjeblieft. Ja. Morgenavond ga je naar Theater de Schalm in Veldhoven. En wil je nou echt wat eerder genieten van Nick, maar net iets buiten de provincie, staat hij overmorgen ook in Hardenberg. Donderdag is dat, 8 oktober dus. En verder in Baren, Os, Valkenswaard, Stadskanaal, Horen, Tilburg, Drachten, Dronten, dus op 31 oktober. En verder in onze provincie nog in Almere en in Lelystad. Nick Schilder nog één keer hier uit zijn The Singer-Songwriter Show, een nummer live on stage.

0: Fantastisch. Nick, nog heel snel eventjes hier bij ons aan de tafel. De nieuwe single, Smile. Net Brian V.
1: Van de EP, hè?
0: Ja, en die komt natuurlijk ook in het concert.
1: Ja, die speel ik ook in de voorstelling, absoluut. Het is het officiële lied van de Week tegen Pesten. De Stichting School en Veiligheid heeft het omarmd als hun officiële track. En het is waar het over gaat. Het gaat erover, laat negativiteit van anderen niet tot je doordringen. Ga van je eigen kracht uit. Smile. Keep smiling.
2: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
3: Ja, 6 oktober, dan kijk ik even aan mijn horloge, dat is verdikken maar gewoon vandaag. Jawel.
0: Echt? Ja.
3: Bestaat het Flevolandse poëzieprogramma de dinsdagavondslon 5 jaar? Ja, daar gaan we over praten natuurlijk met Jules Baars. Jij stond aan de wieg eigenlijk van dit evenement.
4: Nou, wij staan met z'n vieren aan de wieg.
3: Ja, maar
4: de andere drie konden
3: er
4: niet.
3: De andere drie zijn er niet. Maar jij bent altijd overal voor te poren, Jules.
4: Ja, ja.
3: Vertel eens, wat is die dinsdagavondslon precies voor de mensen die dat kan haast niet, hè? Dat je het nog niet kent, maar...
4: Nee, we zijn gewoon een programma dat zich richt op woordkunst.
3: Ja.
4: Op woordkunst van mensen in Flevoland. Eerst dachten we Lelystad, maar later is dat Flevoland geworden.
3: Want?
4: Iets
0: meer leuk.
3: Gewoon leuk. Ja, gewoon leuk. Ja, precies.
4: En omdat we steeds meer reacties kregen ook van mensen buiten Lelystad.
3: Ja.
4: En dan breid je uit. En dan moet je ergens een grens stellen. Dan is dat de grens van Flevoland.
0: Ja. Ja. Hoeveel zijn het er inmiddels wel niet geweest?
4: Nou, we konden het niet helemaal tellen, maar we zitten toch nu wel ruim over de 600 dichters die wij in die 5 jaar een podium hebben gegeven.
0: Ja.
4: En dat zijn dichters van simpele zielen tot aan echt beroemde dichters.
3: Ja. Maar wat wil je ermee bereiken? Wat willen jullie ermee bereiken?
4: Nou, wij houden van poëzie en wij vinden het dus leuk om iets met poëzie te doen en om mensen ook poëzie te laten maken.
3: Ja.
4: Wij zouden het verschrikkelijk leuk vinden als mensen poëzie maakten.
3: Ja, ja.
0: En wordt er steeds minder gedaan in jullie ogen?
4: Steeds meer gedaan. Oh. Ja, er zijn heel veel mensen die dat doen. En die niet half beseffen dat het ook heel mooi is. En,
3: Je hebt zo iemand naast je zitten ook.
4: Ja.
3: Nienke van Turnhout. Nienke.
5: Hallo.
3: Hey. Jij zit hier niet voor niks naast Jules, hè?
5: Klopt.
3: Vertel eens, stel je eens voor. Jij bent poëet. Dichter. Schrijver,
5: ja, woordkunstenaar.
3: Woordkunstenaar.
5: Ja, blijkbaar.
3: Wat doe je? Wie ben je, Nienke?
5: Ik ben Nienke. Ik ben moeder van 4 dochters.
3: Oké, dus je kan meer dan alleen met woorden bezig zijn.
5: Ja, alleenstaande moeder. Dus ik doe ook erg veel daarin.
3: Ja. Druk leven, lijkt me.
5: Heb een druk leven, ja.
3: Ja.
5: Ik werk ook nog in de huishoudelijke ondersteuning.
3: Zo.
5: Daarnaast. En schrijven, ja, dat doe ik veel te weinig. Eigenlijk.
3: Omdat je er gewoon geen tijd voor hebt.
5: Omdat ik er gewoon geen tijd voor heb.
3: Mm-hmm.
5: Maar ik las in de Flevopost kwam ik een stukje tegen over de wedstrijd die de dinsdagavondsalon heeft. En ik dacht, ja, ik doe gewoon mee. Ik stuur gewoon een gedicht op. En
3: De oproep was, schrijf een gedicht voor de dinsdagavondsalon.
5: Ja.
3: Dat was het.
5: Heel vrij eigenlijk. Ja. Geen thema of iets. Nee, je mocht gewoon iets insturen.
3: En je dacht een beetje tijd die
5: ik
3: heb.
5: En ik dacht, ik heb iets liggen.
3: Oh, je had er iets liggen.
5: Ik had iets liggen.
3: Ja.
5: En dat heb ik opgestuurd.
0: Was dat oud of was dat vrij recent werk?
5: Dat is van vorig jaar.
3: Oké, dus redelijk recent.
5: Ja.
3: En in wat voor situatie heb je dat geschreven?
5: Ik heb dat geschreven toen ik mij een beetje verloren voelde. Ik was gescheiden. Ik had een lang huwelijk achter de rug. En ik was mezelf een beetje kwijt.
3: Een lang huwelijk, je ziet er nog zo ontzettend jong uit.
5: Dank u wel.
3: Zeg maar jij.
5: Ik ben 39.
3: Oh,
0: heel jong.
5: Mijn relatie duurde 17 jaar, dus
3: dat is best
5: wel lang.
3: Ja, te lang waarschijnlijk.
5: En ik was het schrijven, wat ik daarvoor heel erg veel deed, was ik eigenlijk helemaal kwijtgeraakt.
3: Ja.
5: Ik deed dat heel af en toe.
3: Dus dit was voor jou het moment om dat weer op te pakken?
5: Dus eigenlijk. Ik dacht, ja, ik pak dat weer op. En,
0: mooie uitlaatklep.
5: Ja.
3: En toen, Jules, toen kwam dat binnen, dat gedicht. Toen dacht je, dit is een finalist.
4: Nee. Oh. Toen dat gedicht binnenkwam, heb ik het voorgelegd aan een jury.
3: Ja, en wie zijn de andere juryleden?
4: Ja, een aantal dichters die wij kennen.
3: Ja.
4: Wij hebben zelf de beslissing niet genomen.
3: Nee.
4: En we hebben de hele bubs naar de ex-stadsdichters gestuurd.
3: Hoeveel heb je er gekregen eigenlijk op die oproep?
4: Een stuk of 37.
3: Oké. Is dat veel voor een hele... Ja.
4: Nou, dat is best veel.
3: Best wel aardig.
4: Ja, voor alleen een plaatselijke...
3: Ja, voor een plaatselijke krant,
4: Als je, eigenlijk iets in de 40, maar 3 hebben we er weggegooid.
3: Nou, die waren te slecht.
4: En we hebben andere mensen laten beslissen om te zeggen van... wat is nou nummer 1, nummer 2, nummer 3 en nummer 4 en nummer 5.
3: Ja, en Nienke is een van die 5.
4: Nienke is 2e geworden.
3: Oh, nou, ja. Gefeliciteerd.
5: Dank u wel.
3: Waar is de nummer 1?
5: Ja.
4: Nummer 1 die kon niet komen.
3: Wat heb je gewonnen, Nienke, als nummer 2?
5: Volgens mij een medaille.
3: Dat maar heb je nog steeds niet gekregen. Nou, ik
5: maar ik weet het niet zeker. Meer. Vanavond is de uitzending. Dus,
4: ja, vanavond is de prijs.
3: Oh, bij Radio Lelystad.
5: Ja.
3: Ah ja, oké. Okay. Daar word je officieel...
4: Jan Staphorst reikt de prijs uit.
3: Ach nee, kon je niemand anders vinden?
4: Ja, maar wie moet ik anders hebben?
3: Je had Arnoud kunnen vragen als prominent. Nou,
0: ik ben toch hartstikke bezig. Jij bent vrij vanavond.
3: Nee, ik heb het hartstikke druk.
4: Kun je ook gedichten maken?
3: Ik kan heel niet mee.
0: Nou, hij dicht wel eens wat, maar... Ze heeft weinig met poëzie te maken.
4: Hele grote gaten.
0: Nienke,
3: jouw gedicht. Het is aan jou.
0: Wat is het? Want veel mensen denken altijd dichten, poëzie, rijmen alleen maar aan de Sinterklaasgedichtjes. Maar
5: ja.
0: Dat is het natuurlijk niet per se. Hè?
3: Nou, ook,
0: het is wel
3: hoor.
0: Een beetje de basis
5: het
0: misschien. Maar...
5: kan, dat is meer het rijmen, denk ik. Ja. Voor mij is het gewoon verwerken van gevoel en af en toe ook gewoon spelen met taal. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Laat maar horen.
5: Nou, het gedicht heet Niets meer. Soms verlang ik naar meer betekenis in alleen zijn. Soms verlang ik naar het zachte vergeten waarop ik balanceer. Honderden versies van een zelf die ik nooit geweest ben. Weet je nog, alles dat was? Nou, dat is dus niet meer. En jarenlang dacht ik, liefde vertaalt zich in tranen. En jarenlang proefde ik een hint van God in mijn adem. Maar als ik mezelf dan schrijven wil, is er zoveel leegte dat het lijkt of ik mediteer.
3: Mooi hoor.
0: Ja, echt heel mooi. Ja.
3: Ik had je nummer 1 gemaakt. Ja, ik weet niet wat de andere 4 zijn. Maar hoe bepaal je nou wat dan de nummer 1 wordt en wat dan de nummer 2 is? Want dat is een klein verschilletje, maar lijkt mij.
4: Nou, ik heb een tijd lang in de jury's gezeten.
3: Ja, maar let je op.
4: Kijk, iedereen heeft zo zijn eigen smaak.
3: Ja. Ja, dat
4: en als je dan, ik heb in jury's gezeten die zeg maar 400 gedichten moesten beoordelen. Dan moet je ze allemaal lezen.
3: Mm-hmm.
4: En dat hebben we nu ook laten doen en zelf gedaan.
3: Maar 37
4: en,
3: gedichten.
4: En dan ga je niet meer in gesprek. Want wat je dan doet, is je stelt een top 10 samen.
3: Oh ja.
4: Ieder stelt een top 10 samen. En in die top 10 is wonderbaarlijk, zitten altijd de prijswinnaars.
3: Ja?
0: Overeenkomsten
4: dus, wonderbaarlijke is dat als je een top 10 maakt, dan staat hij bij mij, staat Pietje op de nummer 1, maar bij jou staat hij dan op nummer 7.
3: Ja, precies. Ja.
4: En als je dat met 5 mensen doet, dan ga je kijken waar zitten de meeste stemmen.
3: En dan ga je rekenen en dan
4: en
3: kom
4: dan
3: je tot een...
4: kom je op. En dan kun je pas erover praten.
3: Maar nou goed, krijg je dus die medaille, Nienke?
4: Nee, een beker.
3: Nu is het een beker geworden. Het wordt steeds meer, zie je?
5: Leuk, ja.
3: Is die, en wat kun je daar dan verder mee? De erkenning?
4: Ja.
3: Oké, okay, ja. Maar
5: ja,
3: wat wil jij nu verder?
5: Heel leuk.
4: Je mag het eigenlijk nog niet weten, hè?
3: Oké, okay, je weet vanavond niet dat jij een beker krijgt van Jan Staphorst.
0: Het kan ook nog een lang weekend naar Noordzee, naar Noordwijk worden.
5: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
5: Ja. Ja.
4: We hadden nog een voetreis bedacht.
3: Ja, naar Rome waarschijnlijk. Ja. Ja. Hey, waar sta je over 5 jaar met de dinsdagavond salon, Jules?
4: Nou, ik ben 80, moest luisteren. Ik weet niet of ik het over 5 jaar nog doe. zoals het nu doorgaat. Want we gaan dus volgend jaar door.
3: Ja.
4: En wat we heel graag willen is nog meer mensen die dichten.
3: Ja.
4: Dus als er mensen zijn die gedichten maken, het maakt niet uit wat voor gedichten.
3: Kun je over volgend jaar insturen?
4: Ja, dan roep ik die mensen nu hierop om mij een mail te sturen.
3: Ja, noem je e-mailadres.
4: En die mailadres is poëzie@mail.com.
3: Nou, dat lijkt me makkelijk.
4: Poëzie@mail.com.
3: Ja.
4: En dan zonder puntjes op de poëzie.
3: En dan kan het zomaar zijn dat je net als Nienke, zonder dat ze het weet, vanavond een beker krijgt.
4: Nee. Dan kan het zomaar zijn dat we je oproepen voor het programma.
3: Oh, oké. Okay.
5: Ja.
3: Nou.
5: Ja.
4: En vermeld je telefoonnummer.
3: Ja, 06. Oh, mensen, ja. Goed, oké. Okay. Jules, dank je wel dat je hier wilde zijn. Ik hoop dat je de verrassing van vanavond Nienke leuk vindt. Want je hebt geen idee wat jou gaat gebeuren. Nee, je wordt 2e.
5: Ja,
3: dat weet je al, hè. En je krijgt een beker van Jan Staphorst.
5: Nou ja.
3: Dus, er zijn ergere
5: dingen. Klein bekertje. Ik vind het leuk.
4: Jij komt maar dan uitreik?
3: Ja, nee, Arnoud, ik ben heel druk vanavond. Ja. Ik moet eten bij
4: de volgende keer doe jij het, goed?
3: Ja, goed. Leuk. Nou, Arnoud, heb je eens een keer snabbel eigenlijk. Dankjewel.
2: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Dan gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat zeggen er wel meer, maar zo voelen wij het ook wel hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
0: Straks, het vervolg van Het Pesten van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
7: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandelingen van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
6: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Nou, we gooien nogal wat weg van de vis die we eten of vangen. Maar wat voor ons een restproduct is, kan voor een ander juist heel waardevol zijn.
2: In het project Neusje van de Zalm onderzoeken bedrijven en onderzoekers hoe je visreststromen beter kunt benutten. En Geert Hoekstra van Wageningen University and Research en Arie Baak van het urkerbedrijf VCU Robotics waren laatst in IJsland, waar ze zagen hoe anderen dat aanpakken.
1: Ja, Geert, laten we even met jou beginnen. Het is zo moeilijk uit te spreken. Visreststromen, waar hebben we het dan over?
3: Ja, dat is een mond vol. Maar dan kunnen we denken aan alles, om het maar even makkelijk te stellen, wat niet zeg maar filet is, dus wat wij op ons bord hebben. Dus denk aan de kop, de graat, de staart, organen. Dus alles wat zeg maar apart gaat van de filet.
1: Ja, nou is dat, er wordt heel wat vis gegeten en gebruikt. Dus dat blijft al jarenlang, verdwijnt het gewoon eigenlijk in de prullenbak. Hè? Nou is er een project opgezet dat heet Neusje van de Zalm. Waarin dus in de sector wordt gezocht naar oplossingen. Arie, jullie zijn als VCU Robotics ook bij dat project betrokken. Op wat voor manier?
4: Wij zijn natuurlijk een technisch bedrijf. En als we die reststromen willen gaan gebruiken, dan zijn daar ook machines voor nodig. Dus dat is de reden dat wij betrokken zijn bij het project, om te kijken van hoe kunnen we de innovatie in de machines creëren die de reststromen ook kunnen verwerken.
1: Ja, dus dat je bijvoorbeeld een machine bedenkt waar alleen de staartjes uit het product wordt gehaald of zo.
4: Exact, ja, precies.
2: Stond je nou meteen te springen toen het verzoek binnenkwam om hier eens naar te gaan kijken, om dit te ontwikkelen?
4: Dat is een goede vraag. Kijk, aan de ene kant denken we graag mee aan dit soort projecten. Aan de andere kant, er moet wel altijd een business case zijn. Wij moeten wel een machine kunnen ontwikkelen waar voldoende afname voor is. Maar als je ziet hoeveel procent van de vis in de prullenbak verdwijnt, dan is het wel gewoon interessant om bij betrokken te zijn. Want als we dan een product vinden, dan is die markt in één keer ook best wel groot.
1: Ja, want Geert, Arie zegt, je moet wel. Het is een heel blijft best wel veel over. Hoe groot is die afvalstroom?
3: Nou ja, kijk, bij veel vissoorten, en ik zeg vis, maar daar schaar ik ook schaal- en schelpdieren bij. Want we hebben ook bedrijven uit Zeeland die meedoen. En ook hogescholen daar, zoals de Plaat University van Zeeland. Dus dan blijft vooral de schelp over.
1: Mm-hmm. Van mosseltjes en oesters.
3: Van mosseltjes,
1: en dat
3: soort, oesters, mesheften. Doorgaans blijft er minder dan 40% blijft er voor filet of uiteindelijk voor op ons bord. Dus je kan zeggen meer dan de helft gaat heel vaak in restaurant of thuis gaan verloren. Of al bij de verwerking. En daar hebben Arie en collega's de contacten. En daar willen we juist kijken. Als je toch al verwerkt, hoe kun je dat zo efficiënt mogelijk scheiden van die filet?
2: Ja, en is al duidelijk wat je nu met die reststromen van de vis kunt?
4: We zijn dus in IJsland geweest. En daar zagen we best wel mooie initiatieven. Voorbeeldje, de kop van kabeljauw werd gedroogd. Daar was een markt voor in Nigeria. Ja, dat zijn initiatieven die we hier in Nederland eigenlijk nog niet echt opgezet hebben. Waar wel veel interesse in zit. Dus we hebben best wel wat geleerd, best wel wat gezien. En we hopen dat eigenlijk ook in Nederland verder op te kunnen gaan pakken.
1: Ja, want het kijkt dus niet alleen naar voedsel, hè, maar ook bijvoorbeeld cosmetica. Kunnen we het daar nog voor gebruiken? Misschien voor medicijnen of fashion en petfood. Zitten al die elementen nou ook in dit onderzoek? Of mis je eigenlijk nog een markt?
3: Nou, we kijken nu inderdaad, even vanuit onderzoek zeggen we altijd, alles voor menselijke consumptie, dat staat bovenaan. Dat noemen we dan de Moerman-ladder. Dus daar kijken we ook naar met de lectoraten. Want het is vooral de hbo's die daarbij betrokken zijn. En ik dan vanuit Wageningen Universiteit. Dus we zeggen altijd, alles wat voor menselijke consumptie kunnen gebruiken heeft de voorkeur. Maar daarnaast kijken we ook naar wat voor waarde heeft het. En dan zien we inderdaad cosmetica. Er zijn al bedrijven daar actief op. Farmaceutische oplossingen. We hoorden op IJsland een prachtig voorbeeld. Dat is misschien wel een uitzonderlijk voorbeeld. Maar daar leverde de huid van kabeljauw al meer op dan de kabeljauw zelf.
1: Ja, bijzonder.
3: Er is dus een IJslander geweest die heeft ontdekt dat de huid van kabeljauw gebruikt kan worden als gaasje. Voor eerste graads brandwonden. Heeft dat verkocht aan het Amerikaanse leger voor enkele miljarden euro. De patenten en het product zelf. Ja, dat is uitzonderlijk. Maar die verdient dus al meer dan aan die reststroom van huid van de kabeljauw dan aan de kabeljauw zelf.
2: Ja, terwijl dat anders gewoon weggegooid zou worden.
3: Precies, ja. Want zo gebeurde het ook. Dus de oprichter van dat cluster waar we geweest zijn, die Thor Sigfusson, die liep ook langs die productielijnen en die zag al die huid op de grond liggen. Hij zegt, jongens, hier kun je meer mee verdienen dan de kabeljauw zelf. Dus er liggen enorm veel kansen voor Nederland. Ja. Dat is ook de reden dat het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur samen met SIAG gezegd heeft van, nou, hier moeten we ook in Nederland een project op maken, samen met hbo's, met universiteiten en bedrijfsleven.
1: Ja, want Arie, heb je al iets nu bedacht? Is de vraag er al echt goed concreet?
4: We zitten nog echt in die onderzoeksfase. Dus er zijn al best wel wat ideeën. En we onderzoeken nu of daar ook echt de markt voor is, of we dat goed terug kunnen winnen. Maar dat is nog wel in het beginstadium. We hebben al wel op zich, op Urk natuurlijk, enkele bedrijven die reststromen al afnemen. Maar we zien daar nog geen hoogwaardige product uit verschijnen. Dus dat is wel eigenlijk het doel van dit onderzoek.
1: Maar er is eigenlijk een Urker met een briljant idee nodig.
4: Inderdaad.
1: Ja. Ja. En nou was koningin Maxima van de week bij jullie op bezoek. Hè? Bracht een bezoek aan Urk, maar ook aan VCU Robotics. Wat heb je haar kunnen vertellen?
4: Nou, we hebben naar de innovaties kunnen laten zien waar we druk mee bezig zijn. Er is gewoon heel veel vraag naar technische innovatie binnen onze sector vanwege tekort aan arbeid. Daar werken wij als bedrijf, spelen we daar best een mooie rol in. We mogen machines ontwikkelen die het proces automatiseren, maar ook een stukje vereenvoudigen en efficiënter maken. En enkele van die innovaties mochten we tonen. Ja, een hele eer voor ons bedrijf natuurlijk.
1: Wat vond ze mooi?
4: Nou, ik denk vooral de machine waarmee we garaten in vis kunnen zien. En vervolgens willen we die gaten ook automatisch gaan verwijderen. Ja, dat spreekt best wel tot iedereen. Want ja, hoe irritant is het als je een gaatje in de vis hebt? Mm-hmm. Dat vindt niemand fijn. Nou, als we daar wat aan kunnen doen, dan zou dat een mooie oplossing zijn.
2: Ja, nou, dat was misschien ook wel herkenbaar voor Maxima zelf. Je zult het niet weten.
1: En die zit aan heel veel diners. Ja.
2: En Geert, wanneer komt hier nou echt iets concreets uit? Dat je zegt, nou, ik heb nu een mascara van een restproduct van de vis kunnen maken.
3: Nou, vanuit het project loopt tot begin 2028. Dus we zijn volop onder de motorkap, om het zo gezegd, te ontwikkelen met deze bedrijven. Goed om te benadrukken, we hebben niet alle bedrijven in Nederland die al iets doen met die visreststromen. Er zijn al Urker bedrijven, maar ook in Zeeland bijvoorbeeld, die echt al wel een erkend product hebben. Dus ze zijn er al wel. Mm-hmm. Maar wat we willen natuurlijk is die kansen voor heel Nederland ontsluiten. En dat is eigenlijk het doel van ons project. Zichtbaarheid, bewustwording, ook onder de nieuwe generatie. En hopen dat er steeds meer bedrijven ook aansluiten. Dus dat was Nederland hopelijk over, nou, wat zullen we zeggen, 2 tot 5 jaar of langer, zeggen van, nou, net als in IJsland, meer dan 60 producten alleen al uit die visreststromen.
1: Ja, en dat Arie al die apparaten kan bouwen die nodig zijn daarvoor. Dat, nou, dat zou voor jou dan weer gunstig zijn, denk ik.
3: Dan komt de koning langs.
1: Ja. Nou, hartstikke goed. Dank jullie wel dat jullie hier waren. We gaan het in de gaten houden. Geert Hoekstra van Wageningen University and Research en Arie Baak van het Urkerbedrijf VCU Robotics.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: The first time. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Oh, zit dat zo?
1: Ja, Flevoland is volop in beweging. In onze waterrijke provincie worden aan de lopende band allerlei beekjes, poelen en plassen gegraven. Ja, en dan zitten er nog geen vissen in.
2: Nee, en toch kan het zomaar gebeuren dat er een paar maanden later opeens vissen zwemmen. Nou, wij vroegen ons af, hoe komen die vissen daar dan?
1: Ja, in O zit dat zo, zoeken we... Nou ja, het antwoord op die vraag. En Douwe Brouwer is boswachter in de Oostvaardersplassen. Goedemiddag, Douwe.
3: Goedemiddag.
1: Ja, vissen, ja, die kunnen niet vliegen.
3: Nee.
1: Wat als je dus eigenlijk een afgesloten sloot graaft... wat niet zo per se in verbinding staat met wat grotere kanalen of wat dan ook. Hoe kan het dat je daar dan toch uiteindelijk vissen in vindt?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Ja, ik zat te denken, je begint natuurlijk eigenlijk een beetje een stukje eerder nog. Want je hebt het over een sloot graven, maar het kan ook gewoon een spontaan ontstaan gat zijn. En je hebt sowieso al gelijk met de regen mee, krijg je al sporen mee van algen eigenlijk. En zo zitten er dus al, eigenlijk van het begin af aan, zitten er al algen in en al heel snel bacteriën. En dat is de basis eigenlijk van alles wat erna komt van de hele voedselketen. Dus die is heel belangrijk. Nou, je merkt thuis ook al misschien muggen komen ook heel snel op een plasje af. Als je thuis een emmertje hebt staan, het regent, dan heb je de volgende dag waarschijnlijk al muggen die denken, hey, water. Die larfjes hebben weer baat bij de algen die er al in zitten. Ja. Nou, en zo gaat het heel snel van algen, muggen, torretjes, kevertjes. Op een gegeven moment komen kikkers en libellen. En dan is er uiteindelijk de visvraag. En heel algemeen wordt aangenomen dat vissen eitjes heel makkelijk meekomen met pootjes en veren van allerlei vogels en eenden. Watervogels die tussen waterplanten fourageren, eten zoeken. En vissen eitjes die kleven aan waterplantjes. Dus die kleven ook aan pootjes. Dus dat is de meest uitgelegde verklaring. Maar wat ook wel grappig is dat er is in 2020 een onderzoek gedaan naar, en dat we vooral bij karperkuit, dus de eitjes. En dan bij wilde eenden. En het schijnt, heel veel eenden je hebt slopeenden en je hebt eenden die duiken. Je hebt eenden die op allerlei verschillende manieren eenden voedsel zoeken. Maar dat eenden, die krijgen dus ook heel veel eitjes binnen. En er is onderzoek gedaan en aangetoond dat van in ieder geval van karpereitjes, dat 0,2% van de eitjes die eenden, die wilde eenden opeten, een soort wilde eend, dat er 0,2% van die eindjes blijft leven als ze weer uitpoepen.
1: Oh.
3: En dan denk je, nou 0,2% dat is niet zoveel. Nee.

0: vogels komen van heel ver.
1: Ja.
0: Ja, dan zou je misschien wel ineens een soort Scandinavische vis in je sloot kunnen krijgen. Of gaat het niet zo ver?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ja, je hebt natuurlijk de trekvogels, hè, dat is natuurlijk dan twee keer in het jaar in principe, voor en najaar. Dat is een goede vraag. Ik weet niet of dat ook gebeurt. Ik kan me wel voorstellen dat die vogels, die vliegen natuurlijk veel langer. Dan moet zo'n eitje dat wel langer overleven. Je komt niet zo heel snel vreemde soorten tegen in je water. Niet dat ik weet, ook niet dat ik de onderzoek kan weten dat er gebeurt. Vragen, deze heel gekke tropische vissen in je water.
2: Het begin van het hele proces zit hem dus in die muggen, in die larven die in het water zitten.
1: Ja,
2: en komen er steeds meer dieren komen erop af.
1: Ja.
2: Maar als ik nu bijvoorbeeld een zwembad in de tuin neerzet en dat maar nou lang genoeg met rust laat, kan dan op een gegeven moment daar ook een vis in gaan zwemmen, spontaan?
1: Ja, dat zou zeker kunnen. En misschien hebben mensen die ervaring ook wel met een vijver. Dat je een vijver aanlegt en denkt, ik hoef geen vissen erin. Maar het kan dus zo zijn dat als er een reiger een keer in je vijver gaat staan, of nou goed, een eend, van een eend weten dus poepen, maar misschien werkt het bij een reiger ook wel zo. Dat kwam niet uit het onderzoek. Dat je dan inderdaad toch in één keer vissen hebt. Ja.
0: Die vissen die komen dan terecht in een gespreid beetje, want daar zitten dus al algen en allerlei voedsel voor ze in. Maar even dan nog toch weer even dat stapje daarvoor nog. Hoe vinden kikkers en zo dat nieuwe water?
1: Ja, dat is wel grappig. En ook weer dat, het begint weer dus echt met dat regen alweer sporen meeneemt van algen. En dat muggen, als het een vochtige dag of nacht is, die schijnen dan gelijk alert te zijn en op zoek te gaan naar nieuwe plasjes. En bij kikkers, ja, dat zijn dan ook opportunisten. En ik zie dat in het bos ook al is. Als er gewoon ergens een kuil is waar water in blijft staan, dan leggen kikkers heel snel alweer een drill daarin. Het voordeel van zo'n kuil is dat er bijvoorbeeld nog geen karpers in zitten. Want aan andere predatoren die hun eitjes weer opeten. Maar soms hebben ze dan ook de pech dat zo'n plasje in een bos dan dus opdroogt. En dat heb je ook met libellen. Je hebt libellen die echt hun eitjes afzetten in water. Maar je hebt ook libellen die juist hun eitjes afzetten op een drooggevallen plas. Met het idee, hier komt straks weer water in. En dan hebben ze een gespreid bedje. En die eitjes zijn speciaal, die zijn zo ontwikkeld dat die dus die droogte aan kunnen.
0: Ja. Hoe snel gaat dat proces eigenlijk? Is daar onderzoek naar gedaan? We hebben hier een sloot aangelegd, daar zit nu nog niks in. Hoe lang duurt dat voordat daar vis in zit?
1: Ja, dat kan heel snel. Ik weet niet wat dat betreft hoe het met onderzoek zit, maar wat ik toevallig zelf weet. Wij zijn in het Hollandse Hout, hebben een slenk gegraven. Daar zijn we 10 jaar mee bezig geweest.
0: Dat is een soort kanaaltje, of zo?
1: Nou, een hele mooie waterpartij. Een slenk is een soort arm, zeg maar. Mm-hmm. Hebben wij die slenk aan de ene kant helemaal klaar. En dan zijn we begonnen met de slenk aan de andere kant van het bos. En daar dat beginnen we elke keer met graafmachines. En daarna komt er een zuigboot in. En wat de afgelopen jaar gebeurde is, ik had een interview met die man die al 10 jaar bij ons daar bezig is. En toen ik bij hem kwam, toen zat er een aalschover bij zijn boot. En toen zei ik, dat was wel grappig, want die boot ligt er nog maar net in. En dat was in augustus. En in februari was dat gat gegraven. En die boot was erin gelegd. Toen kwam broedseizoen, deden we niks. En vanaf half juli gaan we weer verder. En ik sprak hem augustus. Ik zeg, hey, je hebt een aalschover. En hij zegt, ja, die zit er elke dag. Ik zeg, dat is wel snel dan. Dus ja, maar het stikt ook van de vis. Ik zeg, hoe kan dat nou? Dat gat is er net. En dan ga je denken, hoe kan dit nou? En de enige gedachte die wij konden bedenken is dat die boot, die heeft in een ander water gelegen. Misschien dat er, want er zijn natuurlijk allemaal algen om die boot heen. Dat er in dat alg allemaal eitjes zaten. Ja, die is daar neergelegd, met rust gelaten. En zoveel maanden later vindt schijnbaar een aalschover het heel interessant. En zei hij ook, elke keer als ik kom zit het om die boot heen helemaal vol met visjes.
0: Ja.
1: En dat kan in een jaar, kan zo'n karpertje tot 8 tot 12 centimeter groot worden.
0: Lekker snackie voor die aalscholver natuurlijk. Ja.
1: Ja.
2: En nu heb je het vooral over karpers die er dan te vinden zijn in het bos. Stel, ik heb een aquarium thuis en ik denk, ik vind het wel weer leuk geweest. Ik wil ze niet door het toilet spoelen, dat vind ik zielig.
1: Ja.
2: Ik gooi ze lekker in de sloot.
1: Nee,
2: mag dat?
1: Nee. Heel onwenselijk. Het gebeurt ook. Maar het is heel onwenselijk. Je wil, als ik vanuit ons gebied kijk, maar over het algemeen vinden de meeste natuurbeheerders dat in de sloot ook. Je hebt gewoon een natuurlijke visstand. En dan wil je geen gekweekte vissen in die ik weet niet wat voor bacteriën of ziektes of afwijkingen of wat dan ook mee kunnen nemen. Dus wat er van nature inkomt, dat is prima. Maar je wil zeker niet dat mensen zelf hun eigen...

0: Nee, hou je neon tetra's bij je, is eigenlijk de boodschap.
1: Ja, nee, het is echt niet wenselijk. Nee, we hebben genoeg problemen met exoten die we niet willen.
2: Nee, gewoon in je eigen aquarium houden, niet in het bos dumpen. Nee. Nou, we weten nu hoe het kan dat er in één keer in een sloot vissen te vinden zijn. Dankjewel voor het antwoord, Douwe Brouwer van Staats Bosbeheer.
3: Oh, zit dat zo? Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. Af en toe wat bewolking, maar ook enkele opklaringen bij temperaturen die vanavond nog rond een graad of 15 liggen. Komende nacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. En in de loop van de nacht kan wat mist of nevel ontstaan. Ik verwacht dat die mist of nevel morgenochtend vrij snel op gaat lossen. De zon die komt er dan aan te pas en de temperatuur die gaat flink oplopen. Want in de middag wordt het 22 graden in het Flevoland. En daarbij staat ook maar weinig wind. Is wel de laatste dag dat we dit soort temperaturen gaan zien verlopen. Want in de loop van de middag gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de avond krijgen we dan te maken met een grootschalig regengebied. En vanaf donderdag is het dan opeens een heel ander weertype. Met dagelijks buien die over de provincie trekken. Bij temperaturen van hooguit nog maar 15 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, wat is eigenlijk het moslimerfgoed van een stad die zelf nog maar 50 jaar oud is? In Almere is de afgelopen maanden gezocht naar de persoonlijke verhalen van moslims uit de stad.
3: 13 Almeerders vertellen over plekken die voor hen bijzonder zijn. Van moskeeën en parken tot een eetgelegenheid. En hun verhalen zijn vanaf zaterdag te zien in de tentoonstelling Moslims van Almere. Dat is allemaal in de Nieuwe Bibliotheek.
2: Ja, initiatiefnemer Arjan Barel en deelnemer Youssef El Fakiri die zijn hier bij ons. Arjan, ik ga even met jou beginnen. Almere is natuurlijk een jonge stad. Heeft het eigenlijk al moslim erfgoed?
4: Nou, het mooie van erfgoed is, als we aan erfgoed denken, dan denken we aan oude dingen. Maar tegenwoordig is erfgoed veel meer dan oude dingen. Erfgoed is wat mensen belangrijk vinden, gebouwen, maar ook immaterieel erfgoed, waar mensen betekenis aan hechten. En dus ook in een stad als Almere is er wel degelijk erfgoed.
2: Ja, dus eigenlijk had je het ook al bij 20 jaar kunnen doen misschien. Omdat het gaat om mensen en hun
4: was
2: verhaal.
4: Ik nog te jong, maar nee, dat had eigenlijk wel gekund, ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat is ook het leuke. Het is onderdeel van een Europees project. En toen wij opeens met het idee kwamen, we gaan Almere doen. Hè, in tegenstelling tot Barcelona, oude stad, Antwerpen. Wij doen Almere. Nou, toen hadden ze daar al zoiets van Almere. Toen we ook in Almere aan de slag gingen en zeiden, we gaan met jullie erfgoed aan de slag. Erfgoed? In Almere? Maar het grappige was, toen we eenmaal aan het werk waren, begon iedereen wel te zien, oh ja, hè, daar gaat het om. En voor ons is het gewoon heel belangrijk ook om binnen Almere dan ook te laten zien, hè, wat voor verschillende soorten erfgoed zijn er. En je merkt toch dat er vaak wel gewoon een soort van nadruk gelegd wordt op, de bekende dingen. Maar wij vinden het station, bepaalde gebouwen. En wij vonden het belangrijk om ook te kijken naar het erfgoed van een bepaalde gemeenschap. En het is eigenlijk meerdere gemeenschappen. In dit geval de moslimbevolking. En wat zijn nou de belangrijke plekken voor deze gemeenschappen in de stad? En hoe kunnen we die beter zichtbaar maken?
3: En daarom nu dus die tentoonstelling. Youssef, had jij dat ook wat Arjan net schetste van erfgoed Almere? Kan dat wel samen? Had je dat aan het begin?
5: Ja, ik moest me even 3 keer gaan vragen erfgoed. Het was voor mij ook moeilijk om te zeggen, wat is ons erfgoed nou eigenlijk precies? En waar begint en waar eindigt het erfgoed? Nou, ik heb een beetje geleerd dat het erfgoed eigenlijk nooit stopt. Het is eigenlijk iets wat door de generaties heen alleen maar ontwikkeld en steeds verankerd in de stad. Dat.
2: Wat is jouw plek geworden? Of wat is jouw? Wat heb jij gezegd van dit is voor mij erfgoed?
5: Ik heb de moskee Abu Bakr als plek aangegeven.
2: Is dat hier in de Staatsliedenwijk?
5: Ja. Een plek waar ik regelmatig kom. Ook waar ik het in de podcast over heb, dat daar de kloof tussen generaties vrijwel. Hoe zeg ik dat? De kloof van de generatie, die merk je niet. Dus jong en oud, die kunnen met elkaar laagdrempelig het gesprek met elkaar aangaan. En zoals ik daar ook in de podcast heb aangegeven, komen daar hele wijze gesprekken uit voort. Het is echt een mooie plek voor de stad Almere.
2: Ja, je zegt wijze gesprekken, daar willen wij natuurlijk alles over weten. Wat noem je zo?
5: Nou, van alles. Het kan over het nieuws gaan, politieke spanningen, over religie zelf, over de stad zelf. Hè. Waar lopen we vast? Waar gaat het goed? Adviezen. Hè. Ik loop ergens tegenaan. Hoe kijken jullie hier naar? Dus dat kan, het is heel breed hoor.
2: En voor jou is dat dus echt een hele veilige plek.
5: Zeker, en het is heel fijn om bij ze aan tafel te schuiven. Want je hebt ook een plek beneden waar je dan kan zitten met elkaar. En dan een theetje te drinken en te kijken, hè, hoe gaat het met jullie? Gewoon, weet je, het is in deze stad niet echt vanzelfsprekend dat iemand van 18 met een iemand van 50 praat. En op zo'n plek als een moskee, dat wel kan en dat je met elkaar die gesprek kan voeren. Dat is toch, naar mijn optiek, vrij uniek voor een stad als Almere, waar de kloof tussen generaties best wel groot is.
3: Ja, op zich ook wel weer logisch dat je voor een moskee kiest natuurlijk. Voor de tentoonstelling Moslims in Almere. Ja. Maar Arjen, als iedereen de moskee als plek aandraagt, dan heb je weinig te vertellen in die tentoonstelling, denk ik.
4: Nou ja, er zijn er volgens mij 6 of 7 of 8 zelfs. Dus we zouden een eind kunnen komen. Er zit er natuurlijk een aantal in. En dat zijn natuurlijk ook wel de meest in het oog springende cultureel erfgoedplekken. Ja. Maar we hebben dus ook bewust gekozen voor plekken waar mensen ook een andere betekenis aan hechten. En zo hebben we ook inderdaad het Beatrixpark. Wat weer staat ook voor rust, natuur. Wat degene die daar haar verhaal vertelt, ook heel belangrijk is. Eén, ook terugbrengt naar haar geboortegrond in Bagdad. Maar ook wel in het spirituele, het geloof, wat voor haar ook verbonden is met die natuur. We hebben twee plekken, een bakkerij en een tea room, waar het inderdaad, waar veel moslims komen, omdat het zeker halal is. En waar ze zich dus inderdaad ook thuis voelen. Waar de moslimgemeenschap zich thuis voelt. En natuurlijk ook niet alleen de moslimgemeenschap, want iedereen kan daarheen. Maar inderdaad, wel ook. En door in gesprek te zijn met verschillende mensen uit de verschillende gemeenschappen, zijn we ook op die plekken gekomen. En ik denk dat dat ook inderdaad heel belangrijk is.
2: Ja, Yusuf, waarom wilde je eigenlijk hier aan meewerken? Want je had ook kunnen denken, laat maar aan mij voorbij gaan dit.
5: Het was een stukje verantwoordelijkheid. Omdat, je bent jong. Je bent geboren als Almere, in Almere. En je wil daar ook een stukje vanuit een andere invalshoek, hè? Een jonge generatie, een frisse blik op de stad en op haar erfgoed. Ik voelde me daar toch wel een soort van verplicht om daar aan mee te doen. En ook de stem van andere islamitische jongeren daarin mee te nemen.
2: Heeft je nog iets verrast wat anderen hebben aangegeven?
5: Wat bedoel je daarmee?
2: Je hebt natuurlijk waarschijnlijk al een overzicht gezien. Nee, nog niet. Al Arjan schudt van nee.
5: Ik heb hier en daar stiekem het een en ander geluisterd.
2: Ja.
5: Niet intensief. Maar inderdaad, bijvoorbeeld wat Arjen net aangaf, Beatrixpark, wat dat voor spirituele betekenis kan hebben voor iemand met een islamitische achtergrond. Dat is voor mij vrij nieuw. Maar dat laat ook zien, hè, dat we allemaal verschillende kijken hebben op ons erfgoed.
3: Ja.
5: En dat versterkt dat eigenlijk.
3: Ja, je hebt het dus nog niet helemaal kunnen bekijken, want die tentoonstelling opent pas zaterdag natuurlijk, Arjen, in de nieuwe bibliotheek. Wat kan ik verwachten als ik binnenkom?
4: 13 portretten. 13 portretten van Almeerders. Die vertellen over hun favoriete plek. En ook nog wat andere dingen vertellen. Want het gaat niet alleen over de favoriete plek. Ook hoe zij Almere beleven. Ik wil toch eventjes een van de dingen waar Yusuf ook veel aandacht aan besteedt in zijn verhaal, is dat hij het belangrijk vindt om de rol van gastarbeiders, destijds genoemd, arbeidsmigranten zouden we tegenwoordig noemen, in de hele opbouw van Almere, en dat daar ook ruimte voor is. Want het is eigenlijk de enige stad in Nederland waar vanaf het begin ook een moslimgemeenschap aanwezig was. Dus eigenlijk zou daar een monument ook voor moeten, naast al die andere monumenten. En dat soort verhalen zijn ook te beluisteren. Dus alle...
2: Ja, want er is ook een webapp, hè?
4: Ja, klopt. Ja, dus inderdaad, er is een webapp. Die kan je downloaden en dan kan je met de webapp in de hand door Almere lopen. Mm. En van verhaal naar verhaal. Je kan zelfs een route uitzetten. Dat is helemaal fantastisch. Maar ook in de tentoonstelling zijn ook de QR-codes meegenomen. Dat je dus de verhalen die de mensen hebben verteld ook ter plekke kan luisteren.
2: Nou, we zijn heel erg benieuwd. De tentoonstelling Moslims van Almere opent zaterdag 10 oktober, 3:00 middags, in de nieuwe bibliotheek in Almere. Daar mag je gewoon bij zijn, hè? Openbare bibliotheek.
4: Absoluut.
2: Ik vermoed zomaar dat er ook iets lekkers te eten is.
4: Ja.
2: Ja. Yusuf El Fakiri en Arjan Barel, dank jullie wel. I can still

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Tekenen, schilderen, fotograferen, graffiti of juist digitale kunst maken. Nou, jongeren in Dronten kunnen de komende maanden hun creativiteit kwijt in een nieuwe kunstwedstrijd.
2: De Meerpaal organiseert Future Frames. Dat is speciaal voor jongeren van 12 tot en met 22 jaar. En het thema is in beweging. En uiteindelijk worden alle werken tentoongesteld op het binnenplein van de Meerpaal. Nou, daar kunnen dus ontzettend veel werken staan. Linda Dekker is docent bij de Meerpaal en betrokken bij Future Frames. Goedemiddag, Linda.
3: Goedemiddag.
2: Ja, waarom deze kunstwedstrijd?
3: Ik organiseer ook elke twee jaar de Open Kunstprijs voor kunstenaars in Dronten. Voor volwassenen dus. En afgelopen keer deden er een aantal jongeren mee. En tijdens het juryberaad bedachten we eigenlijk van, ja, hoe meer jaren je ervaring kan opdoen, hoe ouder je bent, hoe meer jaar je ervaring kan opdoen. En was het eigenlijk niet helemaal eerlijk dat de jongeren tegen de ouderen moesten opboksen. Dus we wilden een aparte editie gaan organiseren.
1: Ja, en daarom zoeken jullie nu naar jongeren tussen de 12 en 22 jaar. Moet je dan al wel een beetje ervaring hebben in tekenen, schilderen of fotograferen om hier aan mee te mogen doen?
3: Nee, in principe niet. Het gaat er echt om dat je het vooral heel leuk vindt om te doen. Het gaat ook echt om het meedoen. En aan het einde krijg je een juryrapport mee naar huis. Dus daar zitten dan weer hele waardevolle tips in. Zodat je zelf weer kan groeien als maker. Dus het gaat echt om dat je wil groeien.
1: Ja, en het is ook niet echt een wedstrijd, hè? Want ieder kunstwerk wordt tentoongesteld in de Meerpaal.
3: Ieder kunstwerk wordt tentoongesteld, dus je hebt echt mooi exposure. Daar komen natuurlijk heel veel mensen bijvoorbeeld een theatervoorstelling bezoeken en dan bezoeken ze vaak ook de tentoonstelling.
2: Ja, nou is het thema in beweging. Dat kun je natuurlijk op veel manieren uitleggen, hè? Waar hoop je nou waar jongeren mee komen?
3: Ik hoop vooral dat het thema de jongeren aanzet tot het maken van iets. Dus dat het inspiratie geeft. En dan kan het natuurlijk zijn dat je een dier in beweging maakt. Maar het kan ook zijn dat het gaat over in beweging komen omdat je ergens boos over bent. Dus dat je ergens over wil protesteren. Dus de jongeren mogen daar echt hun eigen draai aan geven.
2: Ja, nu zeg je al, het is voor heel breed, breed publiek aan jongeren. Mensen met veel ervaring, wat minder ervaring. Als ik nog niet zoveel ervaring heb, dan kan ik misschien eigenlijk best wel wat tips gebruiken. Kunnen jullie daar ook mee helpen dan, om dat eerste aanzetje te geven?
3: Dus iedereen die meedoet kan begeleiding krijgen van een kunstenaar. En die kan tips geven over hoe je dan dat thema gaat uitwerken of hoe je met technieken om kan gaan.
1: Nou, ja. Daar is ook dus aan gedacht. En uiteindelijk komen die kunstwerken vanaf 19 januari in de Meerpaal te staan. Dan wordt je werk dus ook best wel gezien door heel veel mensen. Dat levert ook wel weer spanning op misschien.
3: Ja, dat kan heel spannend zijn. Ja, maar je hoeft er zelf niet naast te staan om uitleg te gaan geven. Dus dat scheelt misschien. Je kan echt je eigen werk laten spreken.
2: Ja, nu weet ik dat het is natuurlijk enorm groot. Een grote hal, hè, dat binnenplein van de Meerpaal. Als ik nou een enorme installatie zou bedenken van wel 5x2, mag dat ook?
3: Er zijn wel een beetje grenzen aan het formaat kunstwerk dat er ingeleverd kan worden. En als je deelneemt, dan krijg je ook de vraag, ga je een schilderij of tekening maken of iets dat aan de muur kan hangen? Of maak je iets voor in de ruimte? En dan vinden we het fijn als het op een sokkel past of in een vitrine.
2: Ja, dus mijn grote olifant die ik even had bedacht, die op zijn tenen staat als in beweging, dat kan dan weer niet.
3: Je kan het altijd vragen of we er ruimte voor kunnen maken. Maar er is wel beperkte ruimte. Want we willen ook dat er zoveel mogelijk mensen meedoen.
1: Ja, hoeveel mensen hoop je dat er mee gaan doen aan deze wedstrijd?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik hoop toch echt op een stuk of 60. Dat zou heel tof zijn. Maar ja, we weten het nog niet.
2: Nee, nou is het al mooi dat je werk bekeken wordt, dat het daar tentoongesteld wordt. Maar er is ook een vakjury, een jongerenpanel en bezoekers. Die kunnen allemaal stemmen. Waar wordt dan op gelet? Is daar een vaste criteria? Of mag je gewoon denken, oh, dit vind ik prachtig en daarom ga ik erop stemmen?
3: De bezoekers kunnen stemmen zoals ze willen. De jury, de vakjury en het jongerenpanel, die zullen gaan letten op twee dingen. Die letten op techniek en de uitvoering. Dus eigenlijk hoe gebruik je het materiaal. En ze gaan letten op hoe je het onderwerp hebt verwerkt. Dus eigenlijk originaliteit en de uitwerking van het thema. En daar zijn dan ook weer twee prijzen voor. Dus de techniekprijs en de originaliteitsprijs.
1: Oké, krijg je dan alleen een beker?
3: Nee, je krijgt een bon voor om een kunstmateriaal te gaan kopen. Dus dan kun je weer verder gaan onderzoeken. En een aantal lessen bij de meerpaal binnen een cursus.
2: Ja, heel goed. Nou, wie mee wil doen aan Future Frames, die kan zich tot en met 30 oktober aanmelden bij de Meerpaal. Linda Dekker van de Meerpaal, hartelijk dank en heel veel plezier met deze tentoonstelling.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, ja, woon je ook misschien wel in een sprookje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat zeggen er wel meer, maar dat zo voelen wij het ook wel hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Om een techneut te trekken en om een designer te trekken, daar heb je gewoon veel voor nodig. Die wil gewoon zien dat hij hier met lasersnijders en watersnijders aan de slag kan.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik word wel blij van deze uitbreiding en alle nieuwe machines die ik nu tot mijn beschikking heb.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
7: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
6: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij.

0: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. Af en toe wat bewolking, maar ook enkele opklaringen bij temperaturen die vanavond nog rond de graad of 15 liggen. Komende nacht gaat dan afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. En in de loop van de nacht kan wat mist of nevel ontstaan. Ik verwacht dat die mist of nevel morgenochtend vrij snel op gaat lossen. De zon die komt er dan aan te pas en de temperatuur die gaat flink oplopen. Want in de middag wordt het 22 graden in het Flevoland. En daarbij staat ook maar weinig wind. Is wel de laatste dag dat we dit soort temperaturen gaan zien verlopen. Want in de loop van de middag gaat de wolking vanuit het westen toenemen. En in de avond krijgen we dan te maken met een grootschalig regengebied. En vanaf donderdag is het dan opeens een heel ander weertype. Met dagelijks buien die over de provincie trekken. Bij temperaturen van hooguit nog maar 15 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. Af en toe wat bewolking, maar ook enkele opklaringen bij temperaturen die vanavond nog rond de graad of 15 liggen. Komende nacht gaat dan afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. En in de loop van de nacht kan wat mist of nevel ontstaan. Ik verwacht dat die mist of nevel morgenochtend vrij snel op gaat lossen. De zon die komt er dan aan te pas en de temperatuur die gaat flink oplopen. Want in de middag wordt het 22 graden in Flevoland. En daarbij staat ook maar weinig wind. Is wel de laatste dag dat we dit soort temperaturen gaan zien verlopen. Want in de loop van de middag gaat de wolking vanuit het westen toenemen. En in de avond krijgen we dan te maken met een grootschalig regengebied. En vanaf donderdag is het dan opeens een heel ander weertype. Met dagelijks buien die over de provincie trekken. Bij temperaturen van hooguit nog maar 15 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.
4: 1, 2, 3.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube. She hangs

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
1: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. Af en toe wat bewolking, maar ook enkele opklaringen bij temperaturen die vanavond nog rond de graad of 15 liggen. Komende nacht gaat dan afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. En in de loop van de nacht kan wat mist of nevel ontstaan. Ik verwacht dat die mist of nevel morgenochtend vrij snel op gaat lossen. De zon die komt er dan aan te passen en de temperatuur die gaat flink oplopen. Want in de middag wordt het 22 graden in Flevoland. En daarbij staat ook maar weinig wind. Is wel de laatste dag dat we dit soort temperaturen gaan zien verlopen. Want in de loop van de middag gaat de wolking vanuit het westen toenemen. En in de avond krijgen we dan te maken met een grootschalig regengebied. En vanaf donderdag is het dan opeens een heel ander weertype. Met dagelijks buien die over de provincie trekken. Bij temperaturen van hooguit nog maar 15 graden.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt.
2: Oudekke. Oudekke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan! Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
2: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de reguliere schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.